0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg in het hout, dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijg in het hout. Dit weekend in Friesland Dok.

dock of Tiger Bay, on the road to Mandalay, from Bombay

stil te staan. Het leven wie wrang, het wacht je te lang, maar het neemt een keer. Wees maar niet bang, nee, wer bang.

0: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter en hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

best nog net te let. Maar mijn paken waren jong, maar dat waren ik dan net. Jongens, maak maar te joggen, want het lief het vierste vet. Maar geen mijn het nog wel, hè? Maar dan toch maar net. Ik roo, ik heb je maar zo'n fitnessapparaat. Maar mooi, een week is wat een stit, dat kreeg je vers alweer in paard. Ik moest maar eens wat sparren, joh, voor de oude dooi. Maar mooi, die rente van zo'n deur,

0: zo'n talentenjacht, is dat net wat misschien we wel ontdekt?
1: Maar die kerel is net jongen, ja, dat stinkt er mooi vergeet.
0: Ik ging naar carnaval in Rio en de vrouw die liet ik thuis.
1: Ja, dat kost een brood cent, maar ik ben ze eerder maar zo'n loes.
0: Jongen, is betiet erbij, ik viel niet wel wat neem.
1: Maar had je dan net sliepen, en wat had het dan voor zin?
0: Stik weer eens de fish, ging heel lekker bij de veer.
1: Maar meestal biedt het vaak in later en dan vang ik weer eens

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In het hele land komen zware onweersbuien voor met zeer veel ontladingen. Tot 4 uur vannacht geldt code oranje. En vanuit België trekken er weer nieuwe buien in het land binnen. Door blikseminslag is op veel plaatsen al brand uitgebroken. Zo vloog in Snelrewaard in Utrecht een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast. Allemaal vanwege het weer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier Péter Magyar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Op het WK voetbal hebben Engeland en Kroatië en Ghana zich geplaatst voor de volgende ronde. Engeland versloeg Panama met 2-0, Kroatië won met 2-1 van Ghana. Engeland won de groep voor Kroatië en Ghana. En voor dat land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje-spits Brian Brobbey. En vannacht zijn er ook nog de laatste speelronden in de groepen J en K, met onder meer Colombia, Portugal en Argentinië. En voor de wedstrijden is een minuut stilte vanwege de aardbevingen in Venezuela. En de boete voor techbedrijven die te weinig doen om te voorkomen dat Australische kinderen sociale media kunnen gebruiken, wordt verdubbeld. Het verbod heeft tot nu toe weinig effect gehad, zegt de Australische regering. De maximumboete wordt verhoogd naar bijna 60 miljoen euro. Het weer, er trekken dus nog altijd stevige regen- en onweersbuien over het land. De temperatuur daalt naar 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot lokaal 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de best.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snij in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waart burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.

0: Wat staat allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur geldt nog code oranje. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. En eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat was onder meer bij de TT in Assen. En bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. En ook is er kans op grote hagelstenen. Voor de tweede dag op rij heeft de VS weer doelen in Iran aangevallen. Het is een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. Daarop viel de VS weer Iraanse doelen aan.

0: gebeurde in de buurt van de belangrijke zeestraat. En volgens Amerika koos Iran ervoor om het staakt het vuren te schenden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. En eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobbey. Later volgt nog de ontknoping in de pool van Argentinië. En meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten die hopen dat de nieuwe premier Peter Mojar meer LHBTI-rechten zal erkennen. En die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer, er trekken dus nog altijd regen- en onweersbuien over het land. Temperatuur daalt naar zo'n 20 tot 23 graden. Overdag zon en wolken en 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Er trekken nog altijd zeer zware onweersbuien over met veel ontladingen. Tot 5 uur, nu dus ongeveer, geldt code oranje voor vooral de noordelijke provincies. Door blikseminslag is op veel plaatsen brand uitgebroken, zoals in Wassenaar en Snelrewaard in Utrecht. Daar vloog een huis met een rieten dak in brand. Door blikseminslag zijn er ook problemen op het spoor en verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Eerder op de avond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Onder meer bij de TT in Assen was dat het geval. Bij het onweer is kans op zware windstoten tot wel 100 km per uur en veel regen in korte tijd. Ook is de kans op grote hagelstenen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. En daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. En voor dat Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen, de in Nederland geboren verdediger en broer van Oranje spits Brian Brobby. En nu is de ontknoping bezig in de pool van Argentinië. En in Denemarken en Tsjechië zijn gisteren de hoogste temperaturen genoteerd sinds het begin van de metingen in beide landen. In het oosten van Denemarken werd het bijvoorbeeld 37 graden. Het weer nu in ons land, er trekken dus nog buien over. Het is 20 tot 23 graden. Overdag wolken en minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: De zinnen op het wetter, de Scion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland. Wij willen wij. Op jouw jullie bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De laatste zware onweersbuien trekken het land uit via het noorden. Code oranje is inmiddels bijna overal voorbij. Er waren zware windstoten, veel regen in korte tijd en hagelstenen, soms wel 5 centimeter groot. En de lucht leek vaak een stroboscoop door de aanhoudende bliksemschichten. En door blikseminslag is op meerdere plaatsen brand uitgebroken en ook zijn er problemen op het spoor. Verder zijn er veel meldingen van wateroverlast, onder meer in de regio Amsterdam. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. In Venezuela heeft een nieuwe aardbeving plaatsgevonden. Ongeveer in hetzelfde gebied als waar eerder deze week ook twee bevingen waren. Over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Het officiële dodental in Venezuela is inmiddels gestegen naar ruim 1400. Vele tienduizenden worden nog vermist. Burgers die gaan vaak zelf op zoek naar hun geliefden. Op het WK voetbal hebben Colombia en Portugal zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep voor Portugal. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder in de nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Voor het Afrikaanse land scoorde Derek Lucassen. Dat is de verdediger en broer van oranje spits Brian Brobby. En de ontknoping in de pool van Argentinië is bijna afgelopen. En in het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Het evenement is georganiseerd door de 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. En volgens de Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het weer dan nog, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen, 25 tot 31 graden. Morgen nog maar 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop, de beste muziek van Friesland.

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Louanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

Daar is een man laatst doodgegaan, die nog geen dag van zijn bestaan tevreden was, maar dat begreep hij pas toen er geen weg terug meer was. Vlak voor zijn dood pas kreeg hij spijt van zoveel angst.

is een man laatst doodgegaan, die nog geen dag van zijn bestaan tevreden was, maar dat begreep hij pas toen er geen weg terug.

Lezen neken en bezweet onder de sterren te jaren. En doos als jestig, zuur maar twang. Ik is al uit.

ze neken en bezweet onder de sterren te jaren. En door zo'n jester, zuur mooi twang, ik in zo'n luidje om die

0: op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van stormschade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte er bij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om het leven. En door zware windstoten waaide in Veldhoven de wieken van een monumentale molen. Rondom Gouda is het treinverkeer verstoord door de inslag. Tussen Gouda en Boskoop rijden tot vanavond laat geen treinen. Gisteravond werden al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Ook Amerikaanse burgers in België zijn uitgenodigd. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, LHBTI-rechten zal erkennen. Het weer, zon en wolken vandaag. Minder heet dan de afgelopen dagen. 25 tot 31 graden. Morgen nog iets koeler. 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: zinnen op het wetter. De saillon strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Want jou het jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

een kluit. Een brabbelpraatje, het vult geen gaatje. Het is klam hier en ook zoveel bier. Ik wil wat doen, ik kan haar betasten. Maar zij heeft ook de vaste lasten. Het is heel onhandig, dus niet ver.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer bij Amsterdam raakte daarbij iemand gewond. In Groningen werd een schuur geraakt door een inslag. Door de brand die ontstond kwamen twee kalveren om. En door zware windstoten waaide een veld over de wieken van een monumentale molen. Gisteravond werd al meerdere optredens stilgelegd of afgelast vanwege het onweer. Dat gebeurde onder meer bij de TT in Assen. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de staat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op de Amerikaanse basis in Bahrein en in Kuwait. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door de drie Amerikaanse ambassadeurs in Brussel. In België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht. Vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS zelf worden. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood het evenement vorig jaar. Activisten hopen dat de nieuwe premier Peter Magyar LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude. My Maaike van Dijk.
3: Goedemorgen allemaal en mooi dat je weer haar kunt prelude. Je hebben weer mooie muziek omvregen en vanzelfs is er ook weer een oortinking. En die komt juist van dominee Wim Andel uit ARG Zuidwest. Wim Veenstra uit Boetenpast krijgt een lied als bedankje omwegen terug Annie de Jong uit Kalm. Wim rent alle dagen met haar hoen en dat wordt tegen we dieren. Minke en Jan Kooistra uit Epe vieren beide de jullie op 2 juli. Leefdevolle lokwensken komen van Wouter en Aukje de Boer uit Twello. Sjoerd Bijma van Lollem wil mij een mooi lied zijn vrouw Tjam lokwensken met de 29ste jullie op 2 juli. In Marem wienen Peet en Doet van der Meulen Jongsma op 22 juni 60 jaar trouwd. Ze willen de mij van het lokwensken, troch de Bijensbeen en de Oerpaken en Beppesezes. Op 15 juli werd Ruud Mollema, jedder bakker in Hemelum, 90 jaar. Maar het is juist vervierd, omdat Simi uit Australië nou even thuis is. De lokwensken komen van Kees en Geertje Mollema uit Gwijngeriep. Het eerste lied van Juurt komt van Laus Deo van Frientje. Zij jongen, heer, wij staan nu hand in hand.

Jasper Dijkstra uit Marm viert maande jiddy en wordt hij van het mooi lokwenske troch zijn zusters Geertje Huizinga, Meilir Uitsma, Sietske Dijkstra en Ant van der Ploeg. Emmy Jonker van Drachten lokwenske het Menke Adema maar de 88ste jiddy van 30 juni. En op die dag binnen Sjouke en Jannie de Jong 50 jaar trouwd van het lokwenske. In Drachten wordt Remco Baron lokwenske maar de 80ste jiddy van 1 juli. Troch zijn vrouw Iti, de Bijen en de Pakenseizes. Moon binnen Kina en Simon Kok van de Lemmer 64 jaar trouwd. En dat is een lokwenske wurdig. De Bijen hebben daarom een lied van hem onvregen. In Vrientje viert Anna Abma op 3 juli de 62ste jiddy. Ze harket alles nooit en als wij elkaar in tjerke sjoggen, hebben we het er eventjes over. Van het lokwenske Anna. En de lokwensken van Anna komen ek van omke Jan en tante Pietje Jongsma uit Burgum. We jaren een favoriet lied van Anna en dat is De God van Leefde.

Aken Soortsma Utdrachten is op 22 juni 83 jaar geworden. Daarbij zijn Ingrid en Peter, Gerda en Willem en Marian en Martin en de Beppesezers Lok Wenskje Har van Hette. Reinder en Boukje Venema uit Koudem wienen op 19 juni 58 jaar trouwd. Doet Talsma van Sint-Anne Lok Wenskje ze der van Hette mij. Fakke Hofman uit Haarlem wordt Lok Wenskje maar de jiri van 25 juni trocht Djoeke Talsma uit Sint-Anne. Mink en Hilsje Sielstra uit Warkum binnen op 1 juli 55 jaar trouwd. Kees en Sietske Bosma van het Jereveen lokwenskje ze van Hette mij dit jubileum. In Toppenhuizen wordt Janke Postma Touring lokwenske mij de 86e jiri van Juster. Troch haar man Sjibbe en ik troch Sip en Nieske. En zo schreeuwen ze mij moed de stap erin naar het eer dat komende waai is. Onvregen is het lied Wat zal de wereld mooi zijn op die dag?

Soms hebben mensen vaker dan één keer pech met het insturen van een fysiekje. En dat geldt ook voor Hendrien Bierma van Skilge. Haar fysiekje van mij had ons niet bereikt en dat is spittig. Zo lokwenske daarin Gritje van Dijk Wiersma van Oontjerk met de 90ste jedi van 26 mei. Lia Ruig van Skilge met de 89ste jedi van 6 juni. En de lokwenske wie een ek voor Tjitske Pals Laurens uit Haas. Alle treien nou nog van het lokwenske. In Aardegis Mellingeloon is Sietse Reitsma op 24 juni 84 jaar geworden. Zijn bijen en pakenseizes wollen hem daar met een lied in prelude van het en mijn lokwenskje. Arnold en Joke Wiegesma in Nijseiloon wollen zus Annie de Jong uit Dokkum lokwenskje met haar 84ste jedi van juster. Ze wensken haar een mooie data en Gods zijne. En ontzien oer een peer wieken, zo schreeuwen ze erbij. Van Gesine van der Zwaag Jerwe, Gabrielle's lied.

In Snits werd Sip spoorlok wensken met de 92e Jiddy. Trog zijn vrouw Petie, de BN, paken en oerpaken Cezes en ek trog verder Faber van het Harde. Jelte Boort de Notenboom, Udrachten, werd lok wensken met de 56e Jiddy van Joerd. Trog zijn skwanouders Jan Hiddo en Corinne de Boer uit Snits. Witske de Groot van de Zee, u dan woord, hoopt het Joerd 95 jaar te worden. De hertelijke lokwensken komen van de bijen Beppe en Oerbeppe Cezes, dit haar een gezellige data wenskje. Op 26 juni is Klaske Gronsma uit Heeg 84 jaar worden. Haar man Teerde, de tolve Beppe en twee Oerbeppe Cezes lokwensje haar der van Hettemai. En onvregen is het lied Zit net in Joerd. En Joerd jaren we dat van het koor Het Luchtbeken.

In Damwoud binnen Douwe en Tine de Groot Algra juurt 35 jaar trouwd. De lokwensken komen van Mem de Groot en de broden en zusters met de ontrouwden. Foekje van der Wal Elzinga van Utrep viert maand de 89ste jedi. De lokwensken komen van haar broer, zusters en de ontrouwden. Femi van der Heide uit Nijskoort werd lokwensken met de 80ste jedi terug de bijen, met de partners en alle beppesezers. In Arige Zuidwest werd Maaike Baarde van der Wal lokwensken, maar de jedi van 1 juli, terug Marijke, Lize, Jantje en Aukje. Deze vrouwen binnen als zond de legere squallen vriendinnen. En Marijke van der Lemmer werd ook lokwensken, want zij is op 21 juni 85 hier geworden. Frederik en Hanni Witsma uit Sijsbjerm binnen op 2 juli 55 hier trouwd. De lokwensken komen van de zusters en zwegers van de Witsma kant. Van het Urker Mannenkoor Halleluja jeren we de Ambrosiaanse lofzang.

Op 22 juni is Benny Visser uit Veenwaarden 80 jaar geworden. Zijn vrouw Sjoertje lokwenskend hem van hette met een lied in prelude. En in Kalm wordt Arie Hitz het lokwensken, maar de 68ste jaar van 26 juni trok zijn vrouw Greta. Nog een soort zonnejaren te wensken. Op een gediek wordt Atje Knobbel lokwensken, maar de jaar van vreed. Trok Atje Salve de Bakker van Vegel in het soort, die het haar alle goeds, maar ook sterkte te wensken. Jeltje Hemster van Nijssel lokwensken, Jantine Elzinga uit Driels, maar de jaar van Moon mooi een mooi koraal. Het is Rockingham en het wordt spelen door Berdine van Sint Anne.

Oane Talsma van ten Aat, wat lok wenske maar de 83ste jiri op 30 juni terug zijn vrouw Pietje, de Ben en de Pakenseizers, die het hem nog mooie jaren ta wenske, maar elk die het hem dierbaar is. Sini Steelstra uit Balzet wordt op 3 juli 80 jaar. Kees Steelstra en de Vammen willen deze supermantelzwarger van het lokwenskje. Pier en Greet Tabak uit Oertrup winnen op 20 juni 40 jaar trouwd. De lokwensken komen van Homme en Goos, Klaas en Jannie en Auke en Sjoertje. Henny G. Koops uit Skettens wordt lokwensken maar de 79ste jiri van 1 juli terug haar zus Thea Boegel uit Heidenheim aan der Brenz in Duitsland. We jaren nu een nieuw lied in prelude. Het is God on the Mountain en het wordt zongen door Linda Randall.

0: In Paragee werd Piet Posma lokwenske, maar de Jiri van Juster. Troch Jan, Henke, Johannes, Japje, Karst en Doetie. Gerrit-Jan en Tietje, Ilse, Seffinga, de koe uit Malkwar, binnen Joert 25 jaar trouwd. De lokwenske komen van Sjoerd en Faitje Seffinga en Henk en Ibeltje de koe. Dan jaren we nou de oetinking van dominee Wim Andel en ontsluitend jaren we als eerbetoon aan de verstoorne Epidam het lied God van Vier en Hein Us Heid. Een van de teksten die deze schrouwer us nailet.
1: In onze tuin hadden we de afgelopen weken een flinke hoeveelheid klaprozen. Wij vonden die rode velbloemen wel mooi staan, maar er zijn ook mensen die zien dit als onkruid. Een boer die graszaad zaait en vervolgens ziet dat alle hectares zijn overwoekerd door klaprozen is niet blij. Het overkwam boer Frank en veel mensen hebben de beelden kunnen zien van zijn grasland, van de omvang van 12 voetbalvelden die geheel overwoekerd waren met een rode gloed. Zou er verkeerd graszaad zijn gebruikt? Nee, want onlangs bleek dat de zaadjes van al deze klaprozen soms al vele jaren in de grond van boer Frank zaten. Hij verzuchtte, ja, zo sterk is de natuur. Tja, als wij als mensen toch nog altijd te maken hebben met de eigen kracht van de natuur, dan kunnen we daarvan onder de indruk raken. De vernietigende aardbeving in Venezuela. De laatste dagen merken we het ook heel sterk dichterbij. De ongekende hitte in juni reeds. Als dit geen klimaatverandering is, wat is er dan wel? De natuur heeft eigenschappen die we als goed zien, maar er zijn ook genoeg aspecten waar we niet blij van worden. Een van de meest in het oog springende waar we liever geen last van hebben is onkruid. Na de bekende gelijkenis van de zaaier benadrukt Jezus aan zijn leerlingen dat ze geduld moeten hebben met onkruid. Wilt u dat we het onkruid weghalen? Vroegen de knechten van de eigenaar. Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken, krijgen ze als antwoord. Laat het maar staan tot de oogst. Dat is een gelijkenis. En die bevatte een geheimenis. Willen aan het denken zetten. Een spiegel voorhouden. Die van de zaaier is wellicht de meest persoonlijke. Komt het meest dicht op je eigen huid. Het zaad van je mogelijkheden en vaardigheden in het leven wordt gezaaid. En wie ben je in dit alles? Wat is jouw betekenis op de weg die Jezus ons gewezen heeft? Aanvaard daarin je eigen tekortkomingen, maar ook de gebreken van de ander. Zoek vrede met elkaar en laat de boosheid en de haat niet de overhand krijgen. God heeft geduld met ons. Laten we het dan ook maar met elkaar hebben. Daarbij is het goed om te beseffen dat we ook verschillende belangen kunnen hebben. De een vindt de klaproos mooi, de ander heeft er veel last van. Voor velen in Engelstalige gebieden zoals Groot-Brittannië, Canada en Australië staat de klaproos symbool voor het verlangen naar vrede. Namelijk door aandacht te hebben voor wellicht het meest kwalijke van de mensheid, het oorlog voeren. Het is begonnen als uiting bij het herdenken van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Klaprozen waren veelvuldig aanwezig op de slagvelden vanwege de ongewoelde grond. Sindsdien is het een teken van respect voor alle veteranen die een oorlog hebben meegemaakt of zijn omgekomen. De meeste klaprozen zijn nu wel uitgebloeid. Ze hebben duizenden zaadjes weer verspreid. Laat het verlangen naar vrede in deze tijden waarin oorlog en oorlogsdreiging weer zo nadrukkelijk aanwezig is in onze gebieden de boventoon voeren. Laten we tegelijk alert zijn op machthebbers die zonder geduld en mededogen erop losslaan. God heeft ons in Jezus een andere weg gewezen.

Dominee Bindert de Jong en zijn vrouw Marlies vieren dit weekend dat ze 25 jaar trouwd binnen. De gemeenteleden van de PKN van het Jerevingen lokwensken ze daar van het mooi. Kees Stal uit Belsum lokwensken zijn vrouw Maria met de 80ste jiddy met een mooi lied in prelude. Djoeke de Vries had een lied aanvregen als lokwensk voor het bruidspeer Skaaf uit Burgum die op 24 juni 60 jaar trouwd wien. Anneke de Groot en Luc Hoornstra uit Balk wien op 24 juni 60 jaar trouwd en werden daarmee lokwensken troch de hele familie de Groot. Met het lied O God die droeg ons voorgeslacht. We jaren het van Joy for People van Dokkum.

Ali Heringe Apma Utterzool is juste 83 jaar. De lokweesken komen van Aaltje en Herre en Lieske en Bouke. Jan Meersma van Sint-Anne lokweesket Griet Vis Siegesma uit Minnetskeer, maar de Jiri van 25 juni en Johanne Kingma uit Kalm dit op 30 juni de Jiri viert. Gerben Ozinga uit Hovert wordt op 30 juni 80 jaar. Rika Poortman en Jan en Henny van Alderen wollen hem daar van hette mooi lokweesje. En dan doggen we mooi het lied Grutte God, wij loof je jou, zongen troch het christelijk met name dubbelkwartet.

Op 1 juli wordt ietsje Deelstra Sielstra uit Dokkum 94 jaar. Ze wordt daarmee van hette lokwijnske terug haar vriendinnen Riemke Roelsma uit Bakkeveen. Maaike Lutgendorf-Kamstra uit Haans wordt op 2 juli 80 jaar. De Bijen en de Beppersijzers uit Frankrijk, Emmen en Standa Buiten lokwijnske haar daar van hette mee. In Snits wordt Aagje Muizelaar lokwijnske met de Jiddy van Juster. De lokwenske van haar en Klaas komen van Akke en Heidse Eisma uit Snits en Atti Drost uit Warkum. In Boetenpost wien het Tjerk en Anneke van der Wal op 26 juni 44 jaar trouwd. Van het de lokwenske en nog een soort goede jaren ta wenske troch Jaap en Hielke Winkel uit Stiens. In Drachten wordt Jannie Roelofs Faber lokwenske maar de 84ste jiddy troch haar man André. En we hebben er ook weer een nieuwe harker bij. En dat is Minke Meesters Algra uit Isbrechten. Omdat ze koster wie, miste ze prelude altijd, maar nu ken ze maar harkje. Ze werd lokwenske maar de 81ste jiddy van 24 juni terug Elske, Afke, Akke en Klaas. En zij lokwenske ook Freerk en Femi Algra uit Winnipeg in Canada, maar de 66ste trouwdag van 18 juni. Richt van der Valk uit Beetse Zweeg vregen om een muzikaal cadeautje voor haar mama Minded, die op 24 juni de Jiddy viert had. En het muzikale cadeautje is Vicky Brown, my Stay With Me Till The Morning.

Johannes en Anneke Wiersma uit Nijlongen willen ook wensen met het huwelijk jubileum. Ze binnen 60 jaar trouwd. Het verziekje komt van Jelle en Boukje Boersma uit Marm. De familie Minema uit Dokkum en Burgum en René Ros uit Oentjerk lokwensje Piet en Tine Minema omdat ze op 1 juli 55 jaar trouwd binnen. En de lokwensje binnen ek van Jikke Minema die op die dag 82 jaar wordt. Harme Westra van Jesterbjerm wordt lokwensje met de 83ste jaar van komende weken terug de familie Westra. En zijn lokwensje ek Aukje Claire Gerkema Westra van Frientjer met de 78ste jaar. We eindigen jullie met een zegenlied en dat is zegen ons al goede.

En met dit zegelied binnen we weer aan de aankomen van deze uitzending van Prelude. Jim verzitjes blauwen van het welkom. Aanvraag je kan via de website, via de mail of via de post. En zet er bij alle verzitjes goed bij van wat het is, voor wat het is en vergeet net je telefoonnummer te melden. Is het nou alweer tijd voor het nijs en het waarbeducht van Jochen Oren? En daarna even zelfs Douwe Heringa met 2 uur mooie muziek. Om 10 uur is er weer een tjerkentjenst op televisie. En in juni komen die tjensten vanuit de Kruiskerken van Houderwijk. Door het denken kwam van dominee Wim Andel, de techniek weer in hand van Martijn Engbringhoff en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je weer een hele mooie snijnta en graag ontnijen wieken en dan zit mijn collega Diana de Groot hier. We sluiten het programma aan met wargelmuziek van Feike Asma. Hij speelt Laat ieders Heren goedheid loven.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Het is 9 uur, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Ook in een appartementencomplex in Nunspeet heeft kort brand gewoed. Bewoners moesten uit voorzorg hun woning uit. In Groningen werd een stal getroffen door de bliksem. Bij de brand die daarna ontstond kwamen twee kalveren om. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. De VS heeft weer doelen in Iran aangevallen. Gisteren gebeurde dat ook al. Volgens Amerika is het een reactie op een Iraanse droneaanval op een commerciële tanker in de straat van Hormuz. De VS zegt de aanvallen te hebben uitgevoerd op onder meer militaire bewakingsinfrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen. Ze waren allemaal in de buurt van de belangrijke zeestraat. Daarna voerde Iran weer aanvallen uit op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. In het Jubelpark bij het Koninklijk Paleis in Brussel wordt vandaag 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid gevierd. Evenement is georganiseerd door 3 Amerikaanse ambassadeurs in Brussel, in België, bij de EU en bij de NAVO. Volgens Belgische media worden er vandaag zo'n 5000 gasten verwacht, vooral Amerikaans militair personeel en hun familie. Het moet volgens ambassadeur Bill White, een vertrouweling van president Trump, het meest spectaculaire evenement buiten de VS worden. Het weer tot besluit, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Skeer en oerlijst trok de tongerbuien van vannacht in Friesland. Via de uitslagen van het vierlijp Mindrils en wat docht het waar joert. Eerst het zo.
4: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen.
5: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep. Voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Hè, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Wist je dat Vitepro goed

0: is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
1: De fiets van de broek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
2: Noe in Friesland.
3: My Erik Enema.
4: Alles wat de spielert. Omroep Friesland.
5: Een hele goede morgen. Het is 28 juni 2026. Dit is de 10e editie van Snijn in Friesland. En maar wat eerst natuurlijk we hebben hoe dat niet waar. In Friesland ging grote incidenten, zoals we dat het nou witte. Het waren het wel verskeer en oerles waren geontroerd in de gemeente Jereveen. Onder president Kennedy leren waaide een grote beam op een der parkeerde bus. Die het zwier beskeer gereken. In de tongenbui ruinde het stevig en voelde de grauwe hagelstjen. De organisatie van het muziekevenement er op Jereveen. De Night of the Koemarkt had het daarom de boel stillijn. En verder sloeg op het Jereveen en ik in Mildaam het Wierjocht in. Ik op orenplakken in Friesland moesten festiviteiten stillijn worden. Het hield de begeliks van de slotjoen van het Heermiel in Bolzert. En ik van het laatste stik van opviering van het Ierpelofspul Dreamlawn in Dokkemenij Silm. In Jestermaar en in Koorstertille waren feesttenten ontrommen vanwege het neetwaar. Een motorrijder is vlak van middernacht zwier verwoenen rekken bij een ongeluk op de N30 bij Drachten. Slachtoffer was van achteren onrieden trok een auto. En trok de klap kwam de motor vers te zitten in de auto. Maar een ambulance is de verwoende motorrijder oerbrocht uit het ziekenhuis. Neffens een correspondent maakt het slachtoffer deel uit van een groep motorrijders uit Frankrijk. De politie heeft de oren motorrijders opvangen. Er werd nog onderzocht hoe het ongeluk kreeg barrecoer. En dan vier Lieppen, voor het eerst dit seizoen, het Germ Terpstra, een wedstrijd dat Romai die net woen. In Driels liept Michiel Sielstra 3 centimeter verder. Terpstra zette in de voorronde 21 meter 58 del en verbeterde hem zelfs in de finale nog een centimeter. Sielstra liept likwijls in de finale 21 meter 62, een nieuw persoonlijk record. En dat wie genoeg voor de overwinning. Sielstra pakte één keer eerder dit seizoen een overwinning. Had hij een griepsterk, dat Terpstra doet net mooi die alle oren 8 wedstrijden scheur Terpstra op zijn namme. Bij de vrouwen liep Jelske Terpstra, de zus van Germ, maar een persoonlijk record van 15 meter 28 naar haar allereerste overwinning. Zo minuten oer Njogren, zeven jaar hoe het komt, maar het waar. Jo Jong, Pan, een hele goede morgen.
6: Ja, Erik, ik een hele goede morgen.
5: Nou, die hitte is wat voorbij, ook nou, hè?
6: Ja, dat is ja. Nou, we kunnen het nog wel eens even nog een speelde prikje ervan krijgen. Maar ja, wat Just de Jong heeft vannacht. Wat een geweld, wat een spectaculair. De luchtshow erbij, de hele nacht. En wat een energie in de loft. En ja, en de tonger, jongens, zonder vergunning. Wimpoest is erbij. En nou, temperatuur. Ja, die temperatuur die binnen aardig zakken. Dus je kent hoe is nou even een kwaliteit van een mooi zijn jongetje in graden. Dus minimum temperatuur. Maar als je even naar wat er dan vallen is. Ja, dan denk je van. Jongen, als dat al je dan mogelijk is. We beginnen even met Jesterijn, 20 mm, Laaksem 40 mm, Dan Boor 33 mm, De Pijn, ik zijn zo'n 20 mm, Nije Hoske 40 mm, Grauw, ik zijn 40 mm. Nou ja, dan komen ze rot om zo'n 50 tot 58 mm. Dat wie hier in Egem riep ik het geval. Wie je wat hageltstien, als dobbelstien, kreeg ik me foto's van. Maar ja, dan in Bakenveen 80 mm. En even Boetenbakkenveen, 100 mm. Nou ja, dan kun je zien hoeveel energie er vannacht in de loft ziet. Ja, en de verwachtingen die binnen de Maaik uitkwam. Dat er vannacht om midden het eerste pad van de nacht ik nog een gebied met zware windpoesterzoelers van 80 tot 100 kilometer in de oren. Nou ja, dat hebben we dan gewoon. Dat kunnen we afsluiten. De banje ben ook nog uit. Maar eerst een tafutlussen. En we zitten hier in een zuid-zuidwestelijke streming. Nog steeds wel wat in tropische lucht. En we houden het hier dan wel droog. Maar een afwisseling van wolken. En de temperatuur, ja, die kunnen nog wel even oprinnen. Dat zijn 24 graden op het Waadeiland. Dat zijn zo'n 28 graden meer de provincie in. Maar ja, dan zullen we dat in de midden de wind van het zuidwesten omgeert naar het westen toe. Komt er wat koeler lucht uw kant op. En dat merken we dan ook al aan de temperatuur. Want die luidt op het eind van de middag op zo'n 24 graden. En dan is vanuit het westen waai. En in het eerste zullen de temperaturen nog wat heger bloeien. Daar is zelf ik nog komens op een enkele bui. Ik zit er bij een enkele.
5: Ja.
6: En dan, vannacht dan is het droog. En bij een zwakke zuidwestenwind liggen dan de temperaturen weer om de zandje tot 19 graden heen. Dan is het weer noffelijk sliepen.
5: Dat lijkt een stuk beter. En maar hebben we de tropische en subtropische weer qua temperatuur kwiet?
6: Voor deze week sowieso. Het zal vast nog van na je week. Ik ken het wel weleens weer omkomen. Maar van de week kunnen we even rustig bijkomen. Want morgen wordt het ook een rustige droge dag. Maar morgen een afwisseling van wolken en zinnen. En die zinnen die krijgt in de middag steeds meer rond. En er staat een zwakke, matige noordwestenwind. Het is zo'n 22 tot 24. 22 graden. In de nacht zo'n 14 tot 15 graden. Nou, als we dan deze zorgen, dan heb ik een afwisseling van wolken en zin. Het is droog, het is 21 tot 23 graden. Steed net een soort wind die komt uit het maat. Eerst een bui, 14, 15 graden. Wens je, ja, dan hebben we kans op een enkele rein of tongerbui. Het is zo'n 20 tot 22 graden, maar het is maar een enkele bui. En dan tongers je, dan is er een soort bewolking uit en terug eens even een spatje rein. Het is zo'n 20 tot 22 graden, maar er komt wel een krachtige west noordwestenwind te staan. Nou ja, zeg eer vetsend, we kennen de komende dagen maar even rustig ziek helje.
5: Dat scheelt inderdaad enorm. Jan Jonkman, dank u wel, een fijne dag verder.
6: Ja, Mick.
5: Dank u wel. En wat zag je deze petite aflevering van No in Friesland? Nou, hierin aanneemt haast dus de steward Ruud Marchie muziek van Mozart, onder mij Michel Fugger. Ik wens je een hele mooie dag.
7: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Poco Bello van Silje Nergaard. Een hele goede morgen. En welkom bij de muziek op de Snijnte Morgen. Nou, ik hoop dat je met al je toe lippen haalt. Mooi het roezige onwaar en bakken marijn en neem het al je maar op. Het is het kwallet wel lekker even aan en het frist ik even heerlijk op. En lekkere muziek van de morgen. De Sinus klinkt alweer en... een beetje ziek, Kelly, wat dat betreft. Ja, het is eigenlijk beetje wel een speciale uitsturing, want ik had, als je het nog het jaar hebben, muziek van Mozart, die ik denk die, dat je die nog nooit jaar had. Die is vorige week voen in een bibliotheek in Parijs, een manuscript. En dat is ik, of het is al wat jaar voen, maar het is vorige week voor het eerst uitviert. En de wereldpremière wie bij Radio France. En dat stik had ik nou. En dat liet ik je hem helemaal integraal jaren. En dat vertel ik natuurlijk letter volle meer over. Hier is eerst Katia Guerrero en Maria Bethania in Ave Maria.

Dankje Malemanke van Maurane, van oorsprong een Belgische jongeres. Tot mijn grote vreugde, ja, het mooi was deze, denk ik, had ik kaarten voor 8 december. Dat klinkt heel ver voort, maar het is ook altijd zoiets van wat je denkt van 8 december. Oh ja, dan is het weer Sinterklaas tijd en dat soort dingen. Dat kan helpen om wat koeler te worden. Maar flauwkul, maar ik had kaarten voor Cecilia Bartoli. Dat is een grote verrassing van mijn vrouw. En ze komt in het concertgebouw, mooi koor, orkest. En daar zag ik heel erg naar uit. Stefanie, de componist, der Stabat Mater van Fac e Patum. Cecilia Bartoli, mooi Franco Faglioli, Ilia Bacoriste.

Stabat Mater van Stefanie Widit, Cecilia Bartoli en Franco Faglioli. Il Bacoriste. Heel mooi kwadstukje Widit. Voiro, denk je nou zelf ik van de volle kikkinnen. Concertgebouw Amsterdam. Er binnen nog kaarten, maar dan mag je wel echt heel snel erbij zijn, want ze volle kaarten binnen niet meer. Goed, dit even ter info. Ik klik je hem even wat jaren en ik denk dat je hem dit wil kennen.

Ja, dit is het harp- en fluitconcert van Mozart. Hij heette Inges Kreun. K-2-9-9, het Allegro. Hier Emmanuel Pout en Anne-Leen Leenaerts in het Potsdam Barok. Mooi concert. Hij had dat Schreun in Parijs, Louis de 22, de Wiede Machimem. En Simem verstoorde en hij wilde toch wel een beetje carrière, Marcy. En hij joeg ik les. En nou is er een Peer Wickelien, een stikvoen. Een onontdekt stik in de bibliotheek van Parijs, Nationale Bibliotheek. Ze weer om het oprijden en wie een man die pakte daar een manuscript. Maar zo'n stikken van harp. Oefenstikken eigenlijk, van een leerling van Mozart. En die leerling, wie Marie-Louise Philippine de Guiné, de dochter van Adrien Louis de Guiné, de hertog, hier besteld. Ja, dan denk je van, wat heb ik hier in hand? Maar het is aan Salzburg gebracht. Daar is het onderzocht. En er is drie keer goed gezongen. Het is echt het hoorschrift van Mozart. Wat heel speciaal is, is dat hij al je ontekeningen erbij had zetten van hoe hij lesjoeg. En het binnen dus originele composities in het hoorschrift van Mozart. Die liet ik je noyeren. En dat doe ik integraal. Het binnen zo'n stikken achter mijn koor. En dan zoen je ze van, nou ja, die zo'n stikken, wat we die nou al jaren. Het binnen vrij kwarte stikken. Hier komen ze. Dan ronden we deze al, dit beroemde concert van Mozart. Dan krijg je hem nou de oefenstikken van het manuscript, wat correct voor is. De wereldpremière wie vorige week op de Franse radio. Mathilde Calderini op fluit en Nicolas Thuy op harp. Ze binnen van het Radio France Radio Orkest. Dit is dus muziek van Mozart. Die is een paar honderd jaar verstopt west. Hij was kennelijk nog nooit gehad.

De Nije Stikken die ontdutsen binnen in Parijs en Perwikkelien, wie de wereldpremière. Zo'n stikken van Wolfgang Amadeus Mozart. En hij schreef dit voor Marie-Louise Philippine de Guinée. Een aristocratische dame uit Parijs en die joeg ik les. En, maar Mozart die had maar één harp-fluitconcert schreven. Dat wie trouwens voor dezelfde familie. Wat ze nooit betellen hadden. Dat zei ze er altijd even bij, want het is echt wie. Maar het wie net zijn instrument, de harp. De harp wie toen ik nog maar gewoon een harp zonder pedalen. En dat wie al je net zo heel eenvoudig. Het bijzondere dat dit voen is, is eigenlijk dat er het zelf. Het handschrift is van Mozart zelf. De ondertekening en ik. En dat maakt het er toch wel heel bijzonder. En het is een manuscript, een boek van 44 pagina's. En de laatste pagina's die ben leeg. En toen, dat zit ik 26 juli. Toen is zij trouwd. En toen is ik direct ophouden mooi les van Mozart. Constance, de vrouw van Mozart, die beheerde het werk van haar man. Want alles wat hij maakte hier, dat waren heel goed bewaren. En dat had zij nooit de deur van Mozart verkocht in één keer. Daarom heb ik alles heel erg mooi in de kuchelverzeichnis en kennen we erbij. Maar zelfs deze stikken, en verder misschien nog wel witjevoller, luidt nog soms wat. Wie weet vinden we nog eens een keer een sonate, een lied, begin van een opera of wat dan ik. Het bleef altijd heel erg bijzonder. En ja, het is nou wat jeert, wat een peer 100 jaar verborgen wie en wij hebben het bijkomen. Ja, oké. Het zijn vier Mozart. Hier is muziek van Johann Sebastian Bach. Trotte Holland Baroque, de orgelsonate. En zij spelen het in orchestrale versie.

De vierde Hongaarse dans van Brahms. Je spiele toch Anna-Sophie Mutha? En onder vleugels ziet Lambert Arctis. Het is een nice idee. Correct uitkom van de Bieke Maaie. Hichtepunten van het werk van Anna-Sophie Mutha. Hier is Luciano Pavarotti Caruso.

Luciano Pavarotti. Ja, misschien hier een 30 jaar Neuer Caruso. Een Gerutters jongen, of jij er nog zelfs. En wij, of tenminste mijn generatie. Luciano Pavarotti. Ja, dat zag je dat. Dat is in de wereld van de jongens. Ja, bravo, monsieur Le Monde. En net samen natuurlijk, hè, want het is een ode om meneer de wereld. Wat doggen wij eigenlijk mooi de wereld? Want, ja, je hebt net echt goed, hè, als het Sahid is. Dus, chapeau, monsieur.

0: Dat is uniek. Dat ga ik proberen.
1: Snijn in Bureau de Vries.
2: Het simmerpeteer met Sybrand Buma.
0: Ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven.
2: De belangrijkste man van het CDA in Den Haag waard burgemeester in Ljouwt.
0: Dit was wat ik wou.
2: Een peteer hoe zijn zoon hier in Ljouwt, zijn familie en zijn nije stap bij de Raad van State.
0: Je hebt wel een rol om de polarisatie een beetje te verkleinen.
1: Snijn alvoeren in Bureau de Vries.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
7: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise.

0: Van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar 25 euro. Dat is 10 euro korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
1: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit op blikseminslag. In Landsmeer raakte erbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en in Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond en zijn duizenden mensen dakloos geworden. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. Meer dan 10.000 mensen zijn gisteren afgekomen op de Pride in Boedapest. De eerste sinds het vertrek van de Hongaarse premier Orbán. Die verbood vorig jaar het evenement. Activisten hopen dat de nieuwe premier, Peter Magyar, meer LHBTI-rechten zal herstellen. Die heeft geduld gevraagd bij het terugdraaien van Orbáns maatregelen. Het weer dan nog, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten van het land. Ook morgen flinke periode met zon, ook dan blijft het droog. Het wordt dan 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: HBO Hinde van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou een hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
1: De garage in jou omkritten? Haima, service en auto's. Is de voor Els.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
8: doei doei
7: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
9: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

Voce Rivolta van Imovrini, Thierry Moy, Tina Arena en een koor van 400 Corsicanen. Tenminste, dat denk ik. Goedemorgen en welkom hier bij de muziek op de snuit morgen. Nog een hevige nacht. Mooi soort flitsen en onwaar een hagel, ongelooflijk. Maar het is nou wel wat ongename, denk ik. En dat is lekker. Ik ga je muziek van Mia Martini. Zij is een Italiaanse zangeres die heel beroemd was in de jaren 80. En ze zong Mujer Sola.

0: Abba, cabra, dabra.
1: Zoiets is het. Ik kan het niet eens uitspreken. Het is Angélique Kidjo uit Burundi. En het is in haar eigen taal dat ze het zingt. Hier is haar vader John Misty. Please don't die.

0: You could have mine.
1: Good night.
2: Good night.
3: Delaney Bailey heet ze. Ze is een Amerikaanse zangeres. Ze komt uit Bloomington, Indiana. En ze wennet sinds vorig in Chicago. Ze brutst terug in 2020 met de single Loving and Losing op TikTok. Ja, ja. En dit weer Lullaby Darling, I'll Wait For You. Heel skoft had ik dit net draaid. Muziek van Tarkan uit Turkije. Bis Utsukun.

0: y a l'espoir d'une lueur, que demain sera meilleur, mais...
1: Mauvaise journée van Stromae. Ja, en toen werd het zomer. Het werd zomer. Dat hadden we natuurlijk over de laatste dagen. Hier is Rob de Nijs.

Abrazami, omhels me dan. Jacqueline Govaerts en Fernando Lameriñas. Dit altijd door de lippen, mi corazón, ja, natuurlijk. Als jij niet van mij houdt, José Koning en Boudewijn de Groot.

0: Als jij niet van mij houdt, José Koning en Boudewijn de Groot. Dadelijk naar de klok van 11:30 is het tijd voor Bureau de Vries. En Simone Skeffe, die zit klaar om te vertellen wat er al hierin zit. Goedemorgen, Simone.
1: Goedemorgen, ouwe.
0: Ja, dus altijd weer een vol programma, maar nieuwsgierige onderwerpen.
1: Ja.
0: En heb ik weer Blauw Hoes? Of is er al...
1: Nee, Blauw Hoes is Arun Douwe. En we zitten een beetje in de simmerstaan. Dat betekent dat wij het archief weer indoeken in de eerste oren van Bureau de Vries. Voor de mooiste reportages uit het verliezen. Want het programma bestaat al een heel skoft. En zo zullen we Joert op een paar toer geocoaching. Ja, wat dat precies is, komen we aan achter. En we doeken ook in het verliezen van een criminele familie. Dat wie een familie ergens tsin Njontje 100 hoorn. En waarom wat ze crimineel wien, dat jaren we aansten. De Dalstra's wien dat. En de hele simmer herhellen wij peteren van uw oud-collega Sjouke Lausma, die het helaas net meer onder u is, maar hij het prachtige verhalen maken onderwijs. En zij hiet de rubriek ik onderwijs. Dus dat het eerste oeren. En de simmerstand betekent ik dat wij weer langere peteren hebben in het tweede oeren. We hebben altijd libbesverhalen en deze keer hebben we er een oren wendingen kon doen. En dat het alles maar wendingen te krijgen. We praten met mensen over kantelingen in haar leven. Wat dat voor haar betutten het. En de eerste die het onbaar is, is de borgemaster, no nog borgemaster van de gemeente Ljouwert, Sybrand Buma. Hij wordt vice-president van de Raad van State. Dus hij per 1 juli gaat er voort. En met hem praat Jan Druk de Hanus collega over zien kantelingen in het libben. Dat tussen Olve en Ian Hoerendouwen.
0: Ja, nieuwsgierig. Hartstikke mooi. Noffelijk uitsturing.
1: Dankjewel.
0: Je hebt dus al jaren een hele fijne dag. Geniet je van het mooie waar. Martijn Engbringhof, die de techniek. En dit op mijn tinken onder warme simmers van de Heerensantag. Er is toe. Hansjen.

0: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijg het hout, dat alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
1: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
2: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
3: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
4: Pas je eindelijk het perfecte

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen. Niet omdat ze eenzaam was. Maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontsjen in Sint-Nicolaasga.
9: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunnie.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land...

0: over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 1400. Verder raakten 3200 mensen gewond. Er zijn duizenden mensen dakloos. Met tienduizenden mensen is nog altijd geen contact. Gisteren was er een nieuwe aardbeving in Venezuela. Die had een kracht van 5,6. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 opeenvolgende WK-wedstrijden. Ook Colombia en Portugal hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Door het 0-0 gelijkspel tussen beide landen won Colombia de groep. Ook Congo plaatste zich als een van de beste nummers 3. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer, het blijft vrijwel overal droog en het is minder heet dan de voorgaande dagen. Temperatuur loopt op naar 25 graden in het westen tot 31 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk is het tijd voor Bureau de Vries. Het bureau is in de Simmerstan, maar dat maakt het net minder leuk, hè. Dadelijk de mooiste reportages uit ons archief. Maar onder horen een verhaal over geocoaching en over een criminele familie in het Verlinde.
2: Wat een naaie show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
4: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Schunk Museum Heerlen. Schunk.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: Welkom in het bureau. Dat het lekker cool is, maar we warm worden van de mooie verhalen. Zo winnen we in het Verlinde op een paar mooi geocoaches.
12: We gaan die coördinaten invoeren. We gaan als eerste naar Jousma-Staten. Daar wordt in de kerstbeschrijving een heel verhaal gedaan over wat zich afgespeeld heeft. Bijvoorbeeld die Staten werd in 1515 gebouwd.
1: En we doekten in het Verlinde van een criminele familie.
13: In 1867, november, 25 november. Dan smeden de Dalstra's een plan. Een plant in Jermoord.
1: En alle weekend is er simmeren verhelling van de moetings van Sjouke Lausma, uw collega huis, oud-collega die het helaas net meer onder u is. Maar hij maakt prachtige verhalen. Deze keer mooi muskusrattenvangers.
14: Goed, het van de winter 18 graden vrij.
15: Ja.
14: Zie je, dan zijn ze er net van, want hij heeft mooi werk.
15: Mocht niet wel bij mij blijven, denk
14: ik. Hey, dan ben je er weer direct voor.
16: Omroep Friesland. Bureau de Vries.

0: Het is haast 6 minuten naar Olven. We gaan het archief in. In 2003 verdiep collega Aukje de Hoop haar in een fenomeen dat ik in Friesland een soort aanhingers hier. En trouwens, het is nog altijd tig populair. Geocoaching.
1: Op een camping in Limburg trof ik laatst een stel dat aan het geocachen wie. Met hulp van een GPS zochten zij schatten die het werd gehoord in de natuur verstoppen wien. Waarom in Friesland wie benijd dat het jurk dien wordt? Nou zeker. Net ien, maar honderden van die saneemde caches, schatten, lezen hier verspraat door de hele provincie. Dus ik in Friesland is geocaching populair. Tijd om er meer over te vinden.
2: En we staan hier nu met torenhoge brandnetels.
3: Dat zijn de mooiste plakjes van de wereld, want de meeste mensen die zetten die dingen op hele mooie plakjes. Dit vind ik prachtig.
4: Maar omdat je nou iets ziek je moet, zul je volle beter om je heen.
2: Je bent even je hoofd aan het leegmaken. Je hoort de vogeltjes fluiten.
3: Ja, het is voor jullie dan maar een lol.
1: Ah, je luidt wat. Jeetje, je zit een heel soort team.
2: Dit is een hand-GPS. Die is wat intelligenter dan een doorsneeapparaat. Ik heb kaarten erop gelaten van Topo NL. Elk bospaadje in het bos staat op, op mijn GPS.
1: Okay.
2: Ik ga nu coördinaten van de eerste cache voor je invoeren. Die worden hier genoemd. En dan geef ik je zometeen.
1: En dan ben je bij mij thuis.
2: Ja.
1: En je vlakbij loopt dus een cache.
2: Ja.
1: Een skat.
2: Ja, ja. Hoe is het mogelijk, niet?
1: Ja.
2: We gaan die coördinaten invoeren. We gaan als eerste naar Joosma starten. Dan wordt in de kerstbeschrijving een heel verhaal gedaan over wat zich afgespeeld heeft. Bijvoorbeeld die staten werd in 1515 gebouwd. Nou, dan kan je dus op je... Als je
1: die... Ja, er zit een heel soort even een skierdensverhaaltje bij over werd wij nog heen.
2: Ja, dat klopt, ja. Dus ik was die coördinaten aan het invoeren. 53, 09, 5...
1: Ik ben op paard met Bram Molenaar van Stiers.
2: 8...
1: Het basisprincipe van geocaching is dat hij een skat verstopt had in de natuur. En dan leeft op een heel mooi plakje. Daarna zet hij de GPS-coördinaten op internet, zodat oren de skat vinden kunnen. Bram kan zien hier lin in onrekking met dit fenomeen.
2: Gereed. Terug. Dit is begonnen in het jaar 2000.
1: Dat is net heel oud. Tretien hier,
2: ja. Overgewaaid uit Amerika. Ik ben er in 2003 mee begonnen, dus ik mis helaas 3 jaar. Dus volgende maand is het voor mij 10 jaar. Maar...
1: Zie je hier dat hij een eerste cash voor heeft?
2: Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja. Ik wou het eerst ook niet geloven dat dit bestond. Want dat is, als je de eerste keer mee in aanraking komt... dan denk je van... iemand houdt me voor de gek of zo. Dat was ook mijn eerste indruk. Dus ik denk van, ik loop wel even met de heren mee. Ik wil wel eens even zien wat er gaat gebeuren.
1: Wie in een paar maten van
2: die? Een paar maten, die hadden een GPS. En ik zei, waar zal dit heen? Nou, we gaan schatjes zoeken. Oh, schatjes zoeken, ja. Ja, en waar gaan we heen? Ja, daar ligt dan een minutiekistje. Dat is een variant ervan. En daar ligt wat in, een logboekje. En ze zijn begonnen met een logboekje erin. Wat ruilspul. De bedoeling is dat je er wat uithaalt en er weer wat in terug doet. En men is in de beginperiode had men bedacht om een wegwerpcamera erin te doen. Dan maakte je een foto van jezelf. En dan kon de eigenaar, als het rolletje vol was, dat eruit halen. Nou, tegenwoordig, met al onze moderne technieken, dan maak je zelf een fotootje. En als het een leuk fotootje is, upload je die bij je logje. Want als je weer thuis bent, dan ga je hem loggen. En ondertussen zijn de coördinaten ingevoerd. En is de afstand hemelsbreed is 970 meter.
1: Binnen een kilometer van mijn hoed light een cache.
2: Ja. Nou, dan geef ik die aan jou.
1: Dank je wel, kreken. De Hong GPS. En dan moet ik daar de Natal leren.
2: Waar we nu heen gaan...
1: Is nou de verkeerde kant. Is.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oké, daar hier... Deze... Ik ben hier niet bekend, hè?
1: Ja, nee, doe maar eens de andere kant uit. Hoi.
5: Ja.
1: Aukje de Hoop.
4: Jelly Hooghiemstra.
1: Willem en Jelly Hooghiemstra in Betersweer doch ik aan geocaching. Ze binnen ons tussen een troch haar zongen.
3: Maar ik weet wel wat mijn eerste cache wie. Die zit daar ergens bij, achter bij Noordwold in de buurt. En we hebben het Frieske Geer hier daar niet afstoor bosk. Weet ik nog wel dat we... ik kan even die Hooglanders rondom. Toen rongen we nog met de PDA. Wie ik met mijn zongen mee. Wie mijn eerste cache... Niet te vinden, hè. Hij is blauw zacht, pleist een batterij op. Dus onverrichte zaken van huis. Als je dat een sneus uit van dan ben je een keer maar en dan mislukt het ik nou. Het ben voor mij een week of 4 dagen later ben we de weg gegaan. Bij hetzelfde en toen hebben we voor. Dat dacht ik al. Nou, ik zei, hier is niks aan, want ik zei, sjouwt hier de blubber. En vies ik nog niks. Dus, maar toen, ja, dan begint het op blijven, begint het toch wat te komen. En toen hebben we dat naaiapparaat gekocht, heb je het helemaal geleerd. Binnen met saboen aan, want daar stond een GPS-apparaat. Dus die hoort erbij met 12 elite batterijkjes erin. Dan voor mij kist gewoon een hele duim in omkeur en als je dan leeg. Dus, je kan hem rustig aanstellen. Wij moesten de dingen elke keer uitzetten. Maar die van die, nou is, je zet hem aan, je tikt een coördinaat in en lopen.
1: Maar je maakt er ook wat eer voor krijgen? Voor het vinden van die cashjes?
3: Ja, maar ja, dat krijg je. Alles wat je doorgaat, daar krijg je ervaring in. Dus dan vallen bepaalde dingen, verordeningen in het landschap, die vallen dan op. Denk van, hé, dat is dat raar ding daar, wat dat ding daar. Dat jet je normaal niet net. Nou, dan ga je erin. Ja, dan blijkt het wel dat het dat is. Of je zo wat meer een grotere hoeveelheid blad naar leiding. We kennen dat, een bil blad light en daar lees je wel blad, maar volle minder. Dus ja, daar ben je van die dingetjes van, denk, hé, even kijken wat er ook wat onder zit. Ja, dat staat handen. En ja, daar krijg je dus wel even voor dan.
1: Zit in de favorieten natuurlijk.
3: Ja. Nou, Stenel inlacht. Dat is altijd handig. Nou, je dan. Kijk, ik ben een premium member, dus ik betaal je per jaar betaal ik ook iets van $25 of $30 ook. En dan heb je wat meer ruggen op deze site. Je begint en je begint maar je naar geocaching.com komt in en je daar rond te melden als lid. Dus dan moest even een unieke naam voor jezelf opzoeken. Dit net bekend is bij geocaching, dus dan moest echt wel een aparte naam hebben. Nou, en dan dus lid. Kost niks, kosteloos. En je beschaffen een GPS-apparaat aan. Nou ja, daar zit heel veel variatie in. Ik denk dat Capster Light ongeveer rond de €100. Dat is een hele simpele. En de duurste zitten ze in een size 100 aan. Nou ja. En dan is het gewoon een kwestie van downloaden, intikken en gaan we niet meer aan. En dan is er een wereld van je.
2: Het mooie van geocaching is dus, je komt op plekjes waar een verhaal achter zit. Als wij op vakantie gaan of naar het buitenland, wij gaan ook nooit meer naar een VVV. Wij verzamelen in die buurt die caches die daar liggen. En zo komen we vaak op hele mooie plekjes, mooie wandelingen, mooie natuurlandschappen.
1: Dat is met gezin?
2: Dat doe ik met het gezin, ja. Niet iedereen is altijd even blij, want soms kom je ook wel in de blubs terecht enzovoort.
1: We zijn er haast.
2: We zijn er haast, we zetten de auto even netjes neer.
1: Ik ben er nog 40 meter al, zo heet hij.
2: Het begint nu heel erg naar linksaf te...
1: Ja, met echt linksaf.
2: Nou, we komen hier bij Jousmastade. Hier staat dan ook, wat ik vertelde, het zijn bijzondere plaatsen. Dus hier staat een uitleg over Jousmastade. Ja, daar heeft dus een, even zien, omstreeks 1500 grootstenen gebouw.
1: En in de eind van de 18e eeuw in de Staten sloopt en iedereen alleen nog een haafke, zeg maar. Een privéhaaf is dit, van de IJsinga-familie. Maar het is wel grappig, want ik zie hetzelfde ding te zien dat ik helemaal niet zo hier dat weer... Dat hier een breg is dat we doorheen kennen.
2: Oké.
1: Okay. Ik zie het alleen maar op het kompas te zien.
2: Zo zijn er wel eens mensen de sloot ingelopen, hoor. Die zitten zo op hun GPS te kijken en niet te kijken waar ze lopen. En dan lopen ze de sloot in.
1: Dat is ook wel.
2: Dat is echt gebeurd.
1: Oké, ik maak een beetje die kant uit. Een beetje naar links. Oké, je loopt een bloempad.
2: Ja, dit wijkt wel een beetje af van de natuurlijke situatie, hè?
1: Normaal zoek ik net naar je in.
2: Nee.
1: Maar nu denk ik, well, hier is iets.
2: Ja, hier is iets, ja.
1: Ik klim er even heen. Til hem op. Hey. Hier heb je gewoon een grote... Wat is dit? Dit is een bus van een...
2: Melkpoeder of zo?
1: Ja, zoiets. Van melkpoeder zit je in de groen en alleen het deksel komt eruit. Die hek nou los. Je zit een schrift in.
2: Dat is het logboek.
1: Jeetje, je zit een heel soort in. Een pen. Oh, liet ze geduldspuzzeltjes. Autotie. Oh, dit is... Ja, dit is echt voor Ben, hè?
2: Dit is echt voor Ben, ja.
1: Heeft enig idee hoe lang het dit hier al loopt?
2: Eens even kijken.
1: Oh ja, wanneer dat de eerste drie skreun, hè?
2: Dat zal ongeveer in de buurt van 26 april geweest zijn.
1: Wat in hele Nijen.
2: Dus dat is een vrij nieuwe cache. En de sport is altijd voor de eerste drie plaatsen. First to find, second to find en third to find. Dus respectievelijk goud, zilver en brons. Dat zijn mensen die maken daar ook een sport van.
1: Zodra het er naaien is, dan worden ze die fine.
2: Dan zijn sommigen die hier bovenaan staan, die vliegen in de auto en als een speer naar zo'n plaats toe. Want die willen...
1: ze zelf de tiet erbij.
2: Ja, dan zet ik
1: die vraag.
2: Ja.
1: Jongens. Maar dit weer een hele simpele. Dit neemt een...
2: Een traditioneel.
1: Een traditioneel,
2: okay. Dat is eigenlijk, je voert de coördinaten in en je loopt er rechtstreeks heen.
1: En daar maar stiekie. Ja.
2: En dan moet je zoeken.
1: Okay.
2: Ik zou hier je logje van jou nu in kunnen schrijven.
1: Even zien, heer. We zijn hier te zon twaardigst, hè?
2: Ja.
1: Hoe let hebben we het? Iedereen zei de tiet erbij, Chuck. Mijn eerste... Mijn eerste feit, zeg maar. En nu stop ik alles erin.

0: Oh, ja, oh, we hebben ons klauterenbutten in Oosten, riek ik. Oh, dan kon je maar best net vinden. En dan zei je van, hij moet je ergens ja, bij die rotsen wezen, maar net te vinden.
1: Net te vinden?
0: Nee.
1: Je wist altijd bij de toer in Italië. Hè? Aan de BM hing je en dan zei je van Willem, kom daar, ja, aan de donders naar beneden. Ja. Je wilde toch dat ding vinden, daarvoor kom je daar natuurlijk. Dus, ja.
2: Ja, maar het is een kat, dus hij is verstopt.
1: Ja. Ja.
2: Dat vind ik een heel gek idee, dat er dus nou wel honderden, misschien wel duizenden liedse katten lezen hier in Friesland. En dat weet ik helemaal net.
0: Ja, dat is er gewoon bij deel, want dat is het net. Nee, ongelooflijk.
2: En dit is echt door de hele wereld, hè?
1: Ja. Wij hebben in Schotland West, we hebben in Duitsland West, Oostenrijk, Italië. Ook al een oude, we hebben hier niet op vakantie. Dan zie ik gewoon met de pocket query. Dan zie ik tegenwoordig de coördinaten op. En ik let je geocaching.com, ik daar gewoon in die hoeken lekker. De caches op zie.
2: Want dan rond een weekend zie je het niet meer in Winterswijk, hè?
0: Ja, ja, vlakbij. Ja.
2: Wat heb je hem daarin?
0: Nou ja, via knooppunten een fietsroute dienen. En dan Shen. Onderwijs uit de kastjes binnen en dan die even mij pikken. En dan ja, gewoon even een route fietsen. Van, nou ja, liefst 50 kilometer of zo.
2: Ja. En hoeveel kastjes katten hem vond?
0: Nou, dat zijn meest liedjes. Oh, nou.
2: Of van die simpele, zeg
0: ja,
2: maar.
0: Ja, ja, die zitten meestal in een fotoroltje. En er zit alleen nog een logboekje in. We steven die naam in en dan stappen ze hem weer om. Nou, ja. Of zonder de vongen. Ik denk soms wel een stuk of 4, 6 op hier en daar.
2: Op wat voor plakken hem toen nou je die schatten vong, zeg maar?
0: Ja, nee. Een
1: boskaver, eerlijk, ja. Maar aan de dik.
0: En onder de bregen.
1: Onder de bregen.
0: Ja, ja, dan ja. Moest hij voor in het wetten staan. Ik denk dat nog ik net.
1: Dat is het was. Maar het gaat om dat denkje, daar moet je je naam in zetten. Daar gaat het om. Ja, dat is
2: er zit altijd een logboekje in.
1: Ja, altijd, ja. Bijna. Ik heb nog nooit getroffen wat het net in zit. Het zit wat vol. Dat het geen net goed onderhoudt, dan zit het logboekje vol. Nou ja, dan zelf een stukje papier in. Maar
0: dat is
1: namelijk.
0: Hele litsjes. Het is haast een knoopje. En daar zit dan ook nog een logboekje in. Maar het is zo'n litsje, kerst niet in schroeven. En dan maken we er een foto van. En dan sturen we het naar je eigen nata. Ja.
2: Vind je hem ze altijd?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee, echt net. Nee.
1: Nee.
0: Nee. En dit was frustrerend, want dan was het hem fine. En dan denk je van, ja, hij moet je toch lezen. En, ja.
1: Ja, dat is idioot te plakken, hè. Want als het in het bos is, dan staat bijvoorbeeld wel eens een keer een beemstronk of zo. No? Of een stuk van een beem. En dan rij je dat 20 keer bij deel. Tot je blijft, je grumierig iets een keer een kopje naar jou. En dan dondert dat ding om. En wat zit er in de onderkant? Dat zit er dan. Zo? Dus dan als een beem staan, een stuk van BM, als ze de onderkant uithollen, dan stop je de dingen in, dan zet ze hem op een kop in het bos. Ja, dat is van BM staan gejet in het bos. Dus een aantal meter in de buurt leidt, ja, dan zie ik je helemaal wezenloos. Ja, totdat je de volgende keer dat ding omskopen.
0: In
1: een
0: putje?
1: Dus,
0: ja,
1: zit hij
0: in een putje. Ja, een
1: meter
0: een
1: putje
0: ja. Ja, nou, normaal mees houdt het net in een hol om de deksel uit te tillen, maar ja. Dat probeer je dan wel en je ziet er wel in.
2: Ik zoe je hem heel gek ongezien had ik hem dwaande zeer.
0: De meeste sjoeg ik raar soms. Ja, van nou, wat doet hij dan? En dan vrees je van, ben je iets kwijt? Of zie ik je hem wat? Of, ja, ja, ja. Van de week zei ik een man wat. En toen zei ik, ja, we zijn mijn speurtocht bezig. Want als ze de uitlezing niet, dan snappen ze het nog net. Dus ach, we toch een speurtocht.
1: Ja, ze, ja. Ik wil best wel dat ze eens een keer ons jongen van, nou, dit is een sporen. Van ik ging van in het bos kteren. Dan moest het, hij moest er werden net. En dan hebben we soms, ik heb er nog een hint bij. Dan zei de meeste wel van, nou, let op dit of let op dat. Nou, dan moest er ergens in een BM zitten. Nou, ik kon er net bij met de vingers, maar ik kon wel vielen dat er dat zie je. Dus, ja, mevrouw is nog iets, dus het blijft, nou, hoe doen we dat? Nou, eerst maar eens proberen op een hand. Nou, dat doen we zeer, want ze komen natuurlijk krijgen. En, nou, en toen blijft maar op een nekken dan. Bij mij op een nekken, bij die beer, waarmee ik de koers er krijg bij. Nou, voor mij hartstikke voor 3 of 4 minuten, maar dat ding ze te grien, voor als het eruit is. Dat elke niet in die voorbijritting, laten we dat die al nog doen. Ja, nou ja, die draai je bij. No? Dus, maar hij in bruut, dus hij blacht.
0: Ja, dus ben je nu zo zeggen, als ze zeggen, nou.
3: Na 200 meter, bestemming bereikt.
4: Ja, we zijn dus aangekomen bij de parkeerplaats van een multi.
2: Oké.
4: Bij een multi In dit geval zijn er meerdere coördinaten waar wij dus iets moeten vinden, zoeken of oplossen.
2: Oké, nou, we gaan helemaal goed, want het pilkje zit rechts vooruit.
4: Ik heb hier een toeltje. Er zit een telescoopspiegeltje in en een telescoopmagneetstok. Het wil wel eens gebeuren dat mensen een buis van wel 2 meter diep of anders in de grond begraven of ergens anders. Of in een verkeersbord. En dan weet je niet direct, zit ik goed? Dan kan je dus met een telescoopspiegeltje even kijken en zit ik goed? Sommigen hebben dus een boutje op de kerstbehuizing gemaakt. En dan moet je met een magneet ergens uitvissen.
2: Toen neemt hij zelf intussen Tornado Bram.
4: Ja, ik ben begonnen als Tornado Stiens. Want ik was woonachtig, ben woonachtig in Stiens. Maar ik denk, dat vind ik niet handig.
2: Maar dat wie die nicknamen, dat wie die naam op geocaching.com.
4: Ja, die heb ik later tijdens het geocachen veranderd in Tornado Bram. Want ik wou niet plaatsgebonden zijn. Tornado Bram heeft dubbele betekenis. Ik was als jongetje gek van Zorro. En het paard van Zorro heette Tornado. En Tornado, het paard van Zorro, dat kon vliegensvlug overal naartoe enzovoort. Maar Tornado heeft ook nog een betekenis. Het is een soort windhoos, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk is Tornado Bram, is Bram die vliegensvlug van kerst naar kerst gaat. Zo ben ik aan mijn nickname gekomen.
2: Geocaching is voor jou net alleen een hobby, heb ik het idee.
4: Het is ik ben niet een wandelaar. Maar doordat je dit gaat doen, kom je dus in de natuur en maak je wandelingen. Dus het is een stukje vrije tijdbesteding dat je in de natuur actief bent.
2: Ja, maar dus kaf zit tools voor on en er is een hele uitrusting haast.
4: Ja, wij noemen dat de MacGyver-uitrusting. Dat was ook vroeger zo'n film, no? MacGyver. Die had ook allemaal gereedschap en alles. Dus wij hebben toch van alles bij. Want je wilt toch een kerst die waarvan je bij staat. Dat moet niet overgaan dat je er niet bij kan of zoiets.
2: Mag ik nog op oké drukken?
4: Ja, maar ja, het is geen touchscreen. Zo modern is deze nog niet. Ze zijn er al met touchscreen.
2: 4 meter?
4: Ja.
2: Maar we maken nog een beetje rugs.
4: Ja, maar we hebben ook een afwijking. En we zochten naar een gasleiding.
2: Oh, ja.
4: De vraag is, neem de cijfers van de gasleiding en stapeltel deze. Dit is antwoord A. Dus willen we nu naar waypoint 2, dan krijgen we...
2: Waypoint? Ja. Oh, dat is het punt, het tweede coördinaten die we hier maken.
4: Dan gaan ze in één keer praten over waypoints. Dat doen wij het liefst, of geocaching praat het liefst over waypoints.
2: Ja, dat heeft heel veel over wij, maar dan bedoelst ik en alle oren geocaches.
4: Ja, dat is toch een sport voor ons allemaal.
0: Wat leuk is, er komt stik orencaches in. Want je stuurt het ook wel een manier hoe mensen soms ergens omstruinen. Maar ik was een keer in Zeeuws-Vlaanderen geweest en moesten we hier op strandziekje. En wie en ik, meestal wie en ik bezig. En dan, ja, als jongens uur aankomen en dan door ze krek of, door ze niks. Nou, toen zijn we van, je ben ik aan het ziekje en ja. En die hielden bij mij en die hielden een piskeppen. En die kerst, die hielden, het was een hele grote amer en die hielden ze helemaal in het zandwaai verstoppen. Nou, dat hebben we met z'n allen, hebben we gelacht. Dat vind ik heel leuk.
2: Het is nou altijd onderdeel van je vakantie, zeg maar.
0: Ja, we nemen altijd wel kerstjes mee. Ja. In buitenland ik. Vind ik het wel leuk.
4: Ja. We moeten 205 meter lopen voor het volgende punt.
2: Oké.
4: Mensen die zeggen van, nou, ik wil niet direct een GPS kopen, want ik wil eerst wel eens even weten of dit wat voor me is. Dan zou je, als je een smartphone hebt of een tablet, zou je een tooltje kunnen downloaden. Die heet c.geo.
2: C.geo.
4: En dan kan je ook met de kompas van de smartphone of de tablet zoeken. Maar die zijn minder nauwkeurig dan een GPS. Dit kan natuurlijk ook gevonden worden door iemand die niks met geocaching heeft. Dus wij proberen...
2: Nee, want als je een PBM gebruikt, zie die kinderen dat Safine.
4: Ja. We hebben een tijdje meegemaakt dat jeugd die gingen die appjes installeren. Die haalden die kastjes gewoon weg. Die schatkistjes. En die namen dat gewoon mee naar huis.
2: Dit is wel een probleem. Ja, we staan op een traaiensprong. Rugs.
4: Nou, dan zullen we dat maar doen.
2: Dat geocaching kan zijn eigen succes zijn met een ander.
4: Ja.
2: En dat dreigt ambitie?
4: Nou, er zijn wel eens verhalen over van wie moet dat nou bewaken? Dat is dus eigenlijk niemand, hè?
2: Ik heb ook de maar stinken wel regelmatig controleren, of nee?
4: Ja, ik heb 41 caches verstopt. Een aantal zijn niet meer. Maar je hebt ook onderhoud nodig, hè? Of laat ik het zo zeggen, die kestjes hebben onderhoud nodig. Dat betekent dat jij je eigen kestjes af moet om te zien van, hey, is er ook water in het doosje gelopen? Is die ook door mensen meegenomen die eigenlijk daar niks mee te doen hebben enzovoort? Dat gebeurt toch wel eens een keer. Hoeveel meter moeten we nog houden?
2: Mijn, of dien GPS-ding, piepte. Ik herinner de hele tijd maar. Maar dus we zijn er. Ja, och, wat een stiekels hier.
4: Ja.
2: Wat een brandnetels.
4: Heb ik ook een abonnement op.
2: Maar doe eens gelukkig een stok.
4: Nee, een prikstok.
2: Met ik sted aan het zien hoor. Nee, dat is vaak kwadie. Dat?
4: Ja, dat is een blokje hout.
2: Oh, dat is net.
4: Nee, vond ik ook verdacht. Au!
2: Ja.
4: Au!
2: Ja.
4: Nou, dat wordt weer lekker brandnekeljeuk.
2: Begin die spiegels hier maar in maten.
4: Ja. Had wel gemoeten, hè?
2: Oorkant van een brevetje?
4: Nou, gaan we proberen, hè.

0: Ja, ik zie hem al.
1: Wat?
2: Ik zie hem al. Ik zag hem al, zoals jullie in het Fries zeggen.
1: Ja, ik zag hem al, zei hij en zei ik geocoaching. Het is geocaching, verzels. Aukje de Hoop. Makke in 2013 deze reportage. We draaien even mooie Friese muziek.

0: Ja, dat is een vraag die je herkennen, hè? Bisto makke voor mij. Andries de Vries, wie dat? De nu volgende reportage komt uit het jaar 2015. Het bureau Guido naar de oude Veensnis, de Blokhuis Poort, om wat meer te weten te komen over een historisch interessante criminele Friese familie. En die familie, dat binnen de Dalstra's.
1: Dus in die periode dat Dalstra's hier zaten, was het een bijzondere strafgevangenis. En wat maakte dat bijzonder nou van? Ze waren de eerste 5 jaar cellulair opgesloten. De enige vrijheid die ze hadden, dat was een half uur luchten per dag. En op zondag naar de kerk. En voor de rest zaten ze achter de deur.
2: En dat was de straf?
1: Dat was de straf.
3: We binnen in de Blokhuis Poort in Ljouwert. De Franse Nederlander Rolf Lunting krijgt daar een roeleerding. Tijdens zijn ziektocht naar zijn familieschiedenis ontdekt hij dat zijn voororen, de familie Dalstra uit Rustenveense Heide, eind 19e eeuw een roofmoord pleegd hebben. Amateurhistoricus Siebe Siebenga weet er een soort toe te vertellen.
4: Het begint al in 1867. November, 25 november. Dan smeden de Dalstra's een plan. Een plan zijn jaarmoord. Een heid, een zoon en een neef. En die heren Heide, die woonden ze wel ontsnappen. En toen Marcus, die had hier gaat iets, alles een keer bij een boer werken in Nijegeer. En de echtpeer Hedema. En de echtpeer Hedema, dat lieken hun wel gadelijke slachtoffers daar om, om een flinke slag te slaan. Om uit hun jaarmoord te ontsnappen. Ze hadden echt een roofmoord pleegd daar. Ze hadden meesten, beide meesten hadden ze wurgd. Maar een vooropzetplan. Die meesten gingen geen bij. En stielden ze van alles uit het huis bij. Maar wie in de toeks net, de Dalstra's, maar je stielen ik unieke dingen. En ik een duffelske jas. En dat was een heel dure jas. En ze winnen er nog wel meer dingen. En natuurlijk het yield. En een prachtig gouden jerry is er. Een mooi Fries gouden jerry is er. Maar hoe moest nog verder? Nou, mijn gouden stijl wordt begraven zelf in een groppen. Dan maar eens afwachten of we het ten gelde brengen kunnen. Marcus Dalstra, dat wie de man met zijn rustige geweten. Die hier, het ziet hem net lekker wat Roy Bedijn gewoon hier. Maar die wil wel eens weten wat er om jou ging. Wat hij wist. En als ze over het vierde kwam.
3: Want die dus, moord in Nijegeer, die gericht bekend in om jou.
4: Die was bekend al in om jou. Dus wat docht die Suffert? Die gaat naar. Wolfert, mag ik zeggen, Siers. Die gaat naar. Drachten, naar de Drachten merken. En die vregen dieren daar omheen en die vregen het ik even om een plisje. Hey, hij hoe ik wat jet van er is zeker wat gebeurd of zo. Nou, dat vond die plisje, die jongen screamer, maar vond dat mijn vriend. Want iedereen wist dat wel wat er gebeurd was. Hoe zo? Nou, wie er wat gebeurd eigenlijk? Nou ja, dubbele moord pleegt. Nou, zo komt Oren Skriemer, die komt op het bij zijn collega's, bij Orreveldwachters, en die zei dat. Die zei dat zijn Diemersen. En Diemersen waren vlak bij de Dalstra's, in de Koerde Dalstra's wel, en die hadden net zo'n goede reputatie. En die toen wie Maarten Voorten dadelijk maar eens even bezitten brengen. En toen wie de moord naar Makrek pleegt. En toen wisten ze al op de hechten, toen gingen ze al een paar verdachten op het erg.
3: Dus haar zelfs een beetje verred?
4: Hij verheerde hem zelfs al het eerste begin al, ja.
3: Het wier dus al redelijk al duidelijk wat de manlui uitvretten hing. Doch door het nog zo'n fjouwerier wat de manlui oppakt waren en van de rug te verschinden. Nee, we zien hier dat een reden.
4: De officier van justitie, en dat is een brief die ik opdoekel haar uit het gemeentehuis in Drachten. Ik ben heel dankbaar voor ben. Die brief is bewaard blijven. En die brief stuurt ik van letterlijk dat de officier van justitie zei tegen de veldwachters. Deze mensen worden net opgebracht, beslist net. Want deze mensen, al verheen ze een. Ze gaan jeder wel eens een hele borkerij stellen, je ontkennen toch. Mijn klam wilde net laaien dat die Dalstra's oppakt worden. En ik kwam erachter dat Baden Brouwer ik politieke. aspiraties hier. Hij wil graag de politiek in. Hij wil verder. En de liberalen zitten op dat moment onze stomme graag de D-straf afschaffen. Dat wie krijgt in die periode. En dat slagen maar net. Dat woest drie men. En die dubbele moord die kwam heel men uit. Dat beïnvloedde de opinie natuurlijk van de mensen die van de stemmen die het zijn nodig gingen om de wetten te krijgen, dat die D-straf afschaft waard. En die D-straf die woon ze afschaffen omdat er geen opvoedkundige waarde in zitten, zijn de liberalen. Dus dat kwam al eerst drie men uit. En hij wil eerst maar alles de wet terug gaan. En dan, na de wet, dan de man oppakken. Dat is mijn theorie achter Baden-Brouwer.
3: Geen deerstraf voor de Dalstras dus. Ze kregen als eerste in Nederland libbeslang. Oud-Veensnisbewaarder Willem Helfrich vertelt hoe het er de eerste 4 aan taggieën.
1: Daar komen we even naartoe. De deur zat dus 23 uur per dag dicht. Dus ze kwamen dus alleen maar bij je langs om het eten uit te delen. Dus je zag de mensen ook niet zo vaak. En ze praten ook nog niet met je toen in die tijd. En als je werd aangesproken, werd je met een nummer aangesproken. Dus dat kun je wel navragen een beetje bedenken wat het met je doet. En zeker als je 5 moet zitten. En op zondag was het verplicht, hadden ze verplicht uitje, dat was naar de kerk. Maar ook weer met de kap op. En de kerkdienst, dat was een hokjeskerkdienst. Iedereen zat in een eigen hokje. Kippengaas ervoor, hokje ging dicht. Toen kwam de volgende. En als ze in het hokje zaten, mochten ze pas de kap afdoen. Maar zingen mochten ze niet. Ze moesten stil wezen.
3: Hoe is het voor u om al die verhalen te horen?
5: Ja, ik heb natuurlijk een deel van het verhaal heb gelezen op het internet. Want zo kwam ik dus achter dat ik een voorouder had die hier gezeten heeft. Dit komt wel iets dichterbij natuurlijk, omdat ik weet dat een voorouder van mij hier stappen heeft gezet. We hebben het dan over iemand die lang geleden heeft geleefd. Maar uiteindelijk is de kleindochter van Lammert Dalstra is mijn bedovergrootmoeder. En mijn oma heeft nog heel veel over haar verteld. Dus dan komt zo iemand toch wel dichterbij. Het enige wat je vaak niet meer weet, als je zo ver teruggaat in de tijd, is waar mensen woonden, hoe ze geleefd hebben, wat hun omstandigheden waren. Dus dat is iets waarvoor ik ook gekomen ben om te kijken. Omdat me dat heel erg interesseert.
1: De Dalstra's hebben hier ook na hun periode vanuit de isolatie zijn ze ook hier gebracht in de gemeenschap.
3: En is het wat bekend door de Dalstra's, wat ze hier binnen nu fretten, hè?
1: Nou, daar is eigenlijk niet zoveel over bekend. Ja, wat we net hebben gehoord is dat hij als reiniger hier de diensten deed en waarschijnlijk zijn broers ook. En als je reiniger bent in een gevangenis, dan heb je het mooiste baantje. Want je bent vrij. De deur staat heel vaak open, want je moet de vertrekken schoonmaken. En dat zijn eigenlijk de erebaantjes in de gevangenis. Dus als je reiniger bent, dan sta je ook een beetje boven de andere gedetineerden. Want er is net als buiten ook een hiërarchie.
3: En hoe kwamen ze dan die baantjes?
1: Ja, goed gedrag.
3: Heit Lammert Dalstra stoor op 80-jarige leeftijd in de blokhuis Poatte. Zijn zoon Marcus Dalstra kreeg hij 24 jaar garage. En neef Auke ziet de volle 34 jaar cel uit.

Het weer een reportage van Vroukje Sietsma uit 2015. Nou, muziek aanst de eerste van Onderwijs.

0: Almost Like Being in Love. Deze simmer verhelje een pieperteren die Sjouke Lausma jarenlang houden had in uw rubriek Onderwijs. Sjouke Lausma is stoorn, is er net meer bij u. Maar de verhalen bleven altijd. Met een opnameapparaatje ging hij erop uit en trof dan mensen die op de tuin werken, een bochtje omgingen met de hoen, een eindje te fietsen wien of wat ik maar. En dan volgen een pieter Onderwijs met Sjouke Lausma.
1: Sjouke Lausma is onderwijs.
2: Goeie. Pieter en Abel?
3: Ja. Ja, dat klopt.
2: En je bent een spansje?
3: Ah, we zijn op het heen een beeld mijn nodig hoor. Want ja? We met de boord voort. En...
2: Ja, je stapt nooit de boord bij. Wat heb je erin?
3: We gaan even naar een inspectie gaan. Zien dat er ratten zitten op een plak.
2: En?
3: Nee, niks.
2: Ja. Dus we hebben verlenen en morgen.
3: Nou, nee. We verliezen nooit tijd. We hebben hier een hoeken, daar heb ik nog een heel schoof naar het westen. Moest daar eens even beginnen. Dan het hou van de morgen even in. Maar zo, ik vang je nou de laatste. Hier zingen als geen ratten meer. Twee, drieën.
2: In het hier?
3: Ja. En, maar ja, ik ben hele beelden op oren plakken.
2: Ze hebben in de smouder, dat waait hier weer. We zijn op beeld. Koude vaart, wat is dit hier?
3: Koude vaart, ja.
2: En dit is jouw gebied?
3: Dit is mijn gebied, ja.
2: En wat is toch je te maken in Abel?
4: Nou, ik ondersteun Peter even hier.
2: De haast hem de hele dag bij de hoorn bent?
4: Nou, dat net. Nee, dat doen we net. Nee, we doen nog anderen wat helpen. Nou, Peter had me ook een heel schoft geholpen. En nu help ik Peter even.
2: Dus wat is die rayon dan?
4: Ik zit boven Dakum en ik ga hier een hele hoek bij Lyout. Dus ik ga een Fransje ga ik een hele hoeken.
2: Maar Pieter is baas op het beeld.
3: Ja,
2: het van Wetterskip Friesland.
3: Het beeld en, nou ja, en boven Fransje, Tjum. En zo, daar ga ik ook naar een gebied. En nou ja, en Verwert en die wereld, daar ga ik ook naar een gebied. Dat ja, een hele hoeken.
2: Maar je hebt een prachtig leven, hè? Dat is in wat skiën.
3: Ja, zo. Ja. Dat is in skiën. Maar als je doet het van de winter 18 graden vreer.
2: Ja.
3: Dan zijn ze net van, ga je nou, mooi werk.
2: Mocht je wel bij mij blijven, denk
3: ik. Hey, dan leren we er echt voor. Ja, zeker. Dan gaan we de wereld uitwesten. In de brandende maren zou het zijn. Dan gaan we dan aan brood de ratten vangen. Dan kappen we het diep en dan komen de klemmen ervoor. Zo, zo zit het dan.
2: Maar een bruvenbronnen kap.
3: Ja, jongen, ja. Maar ja, de zin is geen altijd, hè?
2: Maar het is een prachtig leven.
3: Ja, je bent zo vrij als wat nog. Er is net iemand die zei dat we hinnen hadden. Dat meisje vanzelf leuk.
2: En dan steken we samen bij andere mensen in de tuin. Dan win je ook, je.
3: Ik ben hier, ja.
2: Ah, ik ben hier. Van dat hondje zo
3: ik ben hier al leren, ja.
2: Ja?
3: Ja. Ja? Ja, voorheen. Ik ben eerst al naar dik. En daar ben ik bij gaan hier hinnen. Want hier ga ik een keer naar visserijen gaan. Dan heb ik hier tussenin dat ik dan tichtzetten staan.
2: En een tichtzet ja, is?
3: Nou, heel visje, hier. No.
2: Dat, en er zit nog geen heel meer?
3: Nou, er zit heel ontzettend. Maar ja, de minister wil net alleen leiden. No. Je beschermt je alles. Het is speeltje zoals je je gaat alles benen op die heel en die moesten beschermen worden.
2: Ja.
3: Nou ja, nu moeten ze beschermen. En zo de man is de visserij uit. Begint er meer water. Dat was dan iets van 300 hectare.
2: Maar je ziet het maar in gezicht van.
3: Ja, dat is niks.
2: Huh.
3: Tuurlijk.
2: Je bent net maar je baas eens.
3: Nou, nee. Ik ken dat altijd niet eens wijzen.
2: Maar hier bivakkeer je dus wat?
3: Ja, hier.
2: En heet het ook een naam? Is dit een paal of zo?
3: Nee. Dat had net een naam. Zo. Nee. Deze kant van het hoofd de wijk in. En die kant van het hoofd de heek altijd in het ark in. Materiaal. Maar ja, dat ze met de visserij op zijn hadden. Dan had ik geen ark meer.
2: Nou is het een semmerhuis geweest?
3: Nou, ik net. Ik wil er net in. Ja, niet ook al mee.
2: Nee?
3: Nee. Die ging het eerst om mijn poorten. Ik ga de voeken al die voordien. Die ben in project trekken. Vissers voor vissers, die ben al in Afrika gegaan.
2: Oh, ze zijn goede bestemming kregen.
3: Goede bestemming, ja. Maar die mensen er maar een paar plezier van gaan mij.
2: Huh?
3: No?
2: Maar wat doe je nou dan in je vrije tijd? Want volgens mij ben je ook net een manje van...
3: Nee, ik zeg ik nooit stil.
2: Achter van de televisie of zo?
3: Nee, weet je, maar zo, ik ga een jonge vrouw, dat scheelt.
2: Ja?
3: Ja. Dat hier is ook een ijzerboosje in Gent.
2: Hij is een Thaise vrouw.
3: Ja.
2: Zit nu in het televisieprogramma.
3: Ja. En nou zeggen we van de radio. Je maakt me altijd aan.
2: Maar hoeveel hier is ze jonger dan jou?
3: Nou, zo'n 20 jaar ook.
2: Je dacht er dus ik weet het niet.
3: Jawel.
4: Ja.
2: Dat is net zo.
3: Dat
2: is net zo.
3: Nee. Nee. Dat, maar een heel nogelijke vrouw, jongen. Je is nog al dagen aan het werk.
2: Wat doet ze?
3: Je zit bij Hessing in de grintensnijerij. Nou, en Famke brengt hem maar naar squallen.
2: Je hebt hek al een dachterke?
3: Ja, ik niet van de eerste zijs.
2: Maar die is een jood, die dachter?
3: Ja.
2: Nou, hoe vindt hij dat?
3: Nou, prachtig, jong. Prachtig, zo'n Famke. Nou, ja, jong. Dat liet ze denken dat over alles voor.
2: Maar dan heb je die eerlijk net meer nodig, hè? Daar heb je geen tijd meer voor. Want je moet nog maar de dochter op staan.
3: Ja, en ik zeg die jongens, zeg ik bij de verte visje met de dochter. Ja. En dan zeg je hier de fondsje te hebben. Eigenlijk een angelstokje. Nou, dan weet je er om mij.
2: Is het ook een Thaise vrouw, Abel?
4: Nee. Ik ga gewoon een hele leven vrouw uit de Valon.
2: Uit de Valon?
4: Ja.
2: Een waardpiekje.
4: Ja, ik moet zelf lekker reizen, echt. Dus dan komt dat mooi uit.
2: Ja.
4: Ja.
2: En wat moet er met die wasmachine gebeuren?
3: Daar komen van de jest komen daar de krabben in.
2: Dat is een trommel.
3: Ja, Chinese wolhankrabben komen daar van de jest.
2: En dan, wat doe je dan man?
3: Die eet de vrouw op.
2: Ja?
3: Ja, die is lucht dan. Ja.
2: Heb je wel een stukje prup?
3: Ja, ik krijg ook ouder hoor.
2: En?
3: Ja, het hartstikke lekker joh.
2: Bakken?
3: Nee, vrouw die ziet ze.
2: Levend en op?
3: Ja. Kom maar zo in het leunen water. Krijgt even en dan sloopt ze heel nauw. En dan schept de eikjes en het vet eruit en het vlees. En dan komt al die binnen onder. En dan maakt het een lekker proefje van. Zie je?
2: Nou. Oh, de baas al.
3: Ja, dan maak ik eerst telefoon.
2: Pieter, ik jou weer horen. Het beste, hè?
3: Het beste, hè?
2: Hoi.
3: Hoi.
0: Ja, Sjauke Lausma, wat maken hij altijd mooie verhalen. Takom wieke werren oornien. En daarmee bivo aan de eind van deze eerste oren van Bureau de Vries in Simmer staan. En in deze Simmer maken we ik weer mooie verhalen met mensen die het genoeg mooi maken hebben in het leven. De insteek is, wat wien de kantelingen in haar leven? Aan snij tolvoeren het verhaal van Sybrand Buma. Hij is nu nog borgemaster van Ljouwen, nog een paar dagen. En dat giet onder oren oer zijn kar om te solliciteren naar dat ambt van borgemaster.
5: En daar was ik eigenlijk nog mee een beetje aan het nadenken toen ik las dat Vert Kroonen afscheid ging nemen. En ik was helemaal niet nog bezig met zoiets. En toen dacht ik ineens... Maar dat is uniek, dat ga ik proberen. En zo is dat gekomen.
0: Sybrand Buma, aanst nooit tolvoeren bij u's in Bureau de Vries.
6: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
7: Dit is uw Simmer.
6: Simmer in Friesland.
8: Wij willen wij.
6: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
7: Omroepfriesland.nl/simmer.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar. Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Voor een nieuwe Suzuki. Hi man, service en auto's. Is er voor Elsen hier?
15: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart te en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris gebruikt kunstmatige intelligentie om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Pointer. Brussel werkt aan strengere regels voor vapes en e-sigaretten. Voordat de Europese Commissie een definitief wetsvoorstel doet, worden burgers om input gevraagd, zodat ze hun bezwaren kunnen laten horen. Nu blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren door AI liet schrijven om het beleid te beïnvloeden. Van de Nederlandse publieksreacties is meer dan 70% door AI geschreven. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. In het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. De laatste wedstrijden in de groepsfase van het WK voetbal zijn achter de rug. Argentinië won van Jordanië met 3-1. Lionel Messi vestigde in die wedstrijd een record. Als eerste speler ooit scoorde hij in 7 op in volgende WK-wedstrijden. Ook Colombia, Portugal en Congo hebben zich geplaatst voor de volgende ronde. Eerder afgelopen nacht plaatsten Engeland, Kroatië en Ghana zich al. Het weer blijft droog en de zon en

0: nieuws, deel op sociale media, dat er vermist is. En Rob op naar hem Utrecht. De politie zei dat er melding dien is en docht onderzoek, maar spreekt op dit stuit nog net van een vermissing. Roes maakt het deel uit van de nationale shorttrack ploeg. Hij is sneun om kwartier op trein middags uit Jesterse vertrokken wijzen in een witte Mitsubishi. Maar Team NL bestikkering op de auto. Nevens de oproep op sociale media is er een oerlet voor het leerstation in Muiden bij een Shell tankstation. Onder horen shorttrekkers Jens en Melle van het Woud en Xandra Velzenboer hebben de oproep deeld. Ritritboen KNSB reageert schrokken op Nijs oer Sven Roes. Geen grote incidenten trok het niet waar van de oude nacht in Friesland. Het waren het wolf van skeer en oerles waren. Onder de orde in de gemeente Jereveen. Onder president Kennedy Lene waaide een gutte beam op een der parkeerde auto die daarbij zwier beskeer rekken. In de Tongenbui ruinde het stevig en vond er grauwe hagelstjen. De organisatie van het muziekevenement, de Night of the Koemarkt op het Jereveen, het de boel derm stillein. En verder sloeg op het Jereveen en die Mildame het Wierjochtien. Ik op oorplakken moest een festiviteit een stillein worden. Dat hield de begeliks voor de slotjoen van het Heermiel in Bolzert. En ik voor het laatste stuk van de opviering van het Ierpelofspul Dreamlawn in Dokkemenij en Silm. In Jestermaar en Koorstertille waren feesttenten ontrommen vanwege het neetwaar. Een motorrijder is vannacht vlak voor middernacht zwier verwoenen rekken bij een ongeluk op de N30 bij Drachten. De slachtoffer waard van achteron rijden trok een auto. Trok de klap kwam de motor vers te zitten in die auto. Maar in ambulance is de motorrijder oerbrocht naar het ziekenhuis. Nevens een correspondent maakt het slachtoffer deel uit van een groep motorrijders uit Frankrijk. De politie heeft de oren motorrijders opvangen. Er werd onderzocht hoe dat ongeluk der barrecoe. Vier je hebt dan voor het eerst dit seizoen het Germ Terpstra een wedstrijd dat Romai docht net won in Driels. Je hebt Michiel Seilstra, 3 centimeter verder. Terpstra zet in de voorronde 21 meter 58 del en verbetert hem zelfs in de finale nog maar 1 centimeter. Seilstra hier in de finale likwels 21 meter 62 liept. Een nieuw persoonlijk record voor hem. Het weekend nog voor de overwinning. Seilstra pakte één keer jetter dit seizoen een overwinning. Dat wie in Griepscherk in Grijnsland. Dat Terpstra doe ik net maar die. Alle oren 8 wedstrijden. Schut Terpstra op zijn namen. Bij de vrouwen liep Jeltske Terpstra, de zus van Germ, maar een persoonlijk record van 15 meter 28 jaar naar de eerste oerwinning daar. Het waren er nog, een afwisseling van zinnen, wolken en met name in het eerst nog een buiken. Maar een matige westenwind lezen de temperaturen joet eerst nog om de 26 graden heen. Letter kwollet het wat oud. In de nacht joen, droeg en vannacht droeg en dan is het 18-19 graden. De komende dagen is het kalm en maar een zwakke matige meest naar de wind wordt het dan een graad als 23.
1: Dadelijk het simmerpartier in Bureau de Vries. We praten mooi meesken de komende simmer over haar kantelingen in het libben. En we zetten aan stuurt aan met de burgemeester van Ljouwert, Sybrand Buma.
2: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
3: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jereveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
4: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op segelharlingen.com.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En

0: exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Omroep Friesland. Bureau de Vries.

0: Goedemiddag. Was het eerst, dat ben de klokken van het carillon van het stedhuis van Ljouwt. Zo'n jaar lang wie dat stedhuis het werkplak van Sybrand van Haarsma Buma. Bekend als Tweede Kamerlid van het CDA. Nog een jaar lang wie er fractievoorzitter. In 2012 en 2016 wie er ik lijstloper van het CDA. Maar in 2019 ging er u Den Haag wij om hier burgemeester te worden. Hij nam afscheid van het centrum van de macht, maar ik van alle Haarse gedoog. Wat teken hij zelfs nog rust bij voor Saisier burgemeester. Maar op Santje in april kwam het bericht dat hij voortgaat. Hij wordt vicevoorzitter van de Raad van State. Hoe zucht hij waarom op zijn tijd in Ljouwt? Wie het een goede kar om burgemeester te worden? Of moest er misschien ook wel aankikken van de adrenaline in Den Haag? Hier in de stedhuis haak ik een afspraak met hem.
1: Bureau de Vries, Simmerpeteer.
0: Zo, het stedhuis in. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ik heb voor Omroep Friesland een aanspraak met de burgemeester.
2: Nou, best graag.
0: Jullie weten ervan, denk ik.
2: Wij weten ervan.
0: Nou, dan ben ik benijd.
2: Nou, dan brengen we je naar de dag.
0: Waar moeten we heen?
2: De trap op. Dit noemen ze een luie trap.
0: Ja. Er hoort net zo volle kracht bij. Omdat
2: er hoort net zo volle kracht bij om hier omheen te doen.
0: Maar ja, Sybrand Buma is wel een krachtig man, toch?
2: Ja, zeker weten. Ja. Ik vind het al heel spittend dat hij voortgeeft.
0: Nou, de Raad van State.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dan zie je al net zo vaak misschien, denk ik.
2: Nee, dat zie je net zo vaak niet.
0: En hier de kamer van de burgemeester.
2: Ja. En verder.
0: Nou, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hoi.
0: Hoi. Ja, voorstellen, hoi.
2: Ja,
0: heel druk.
2: Ja, goed te zien. Nou, mooi is dat, dat is de best.
0: Ja. Dan zie ik weer een plakje op jouw tafel. Een tafel waar, denk ik, een soort gebeurd is, de Aronieren.
2: Ja, ik ga hier zo'n hier werken, om deze tafel. Ja.
0: Wat wie een memorabel moment in die zo'n hier, dat om deze tafel of een rond de vierde gebeurde?
2: Nou, en deze, ik doe het even Nederlands. Om deze tafel, het bijzondere is, deze tafel stond hier niet toen ik hier kwam. Maar ik wou een grotere tafel en deze is van een zolder gekomen. Je kan er met 8 man aan zitten, maar toen ik hem had, werd het corona. En toen kwam het heel goed uit, want je kan op precies 1,5 meter met 4 mensen zitten. Dus wat mij het meest bijblijft, is deze tafel en dan met 4 mensen op 1 hoek, telkens 1.
0: Ja, jouw camera eigenlijk voort dadelijk in die coronaperiode terug. Hè? Dat doe je eigenlijk wel heel apart. Je wint nou maar krijg begon, 2019. Toen speelde dat eigenlijk al in China, maar in februari zwiet ik echt in Nederland onderhand. Wie dat een moeilijke tijd eigenlijk van jou?
2: Nou, het was wel bepalend inderdaad. Ik kwam in Leeuwarden in augustus 2019. En ik was nog bezig met een heel introductieprogramma toen alle deuren dicht gingen. En dat zijn ze de hele tijd gebleven. En toen heb ik ook mijn werk voornamelijk vanaf mijn zolderkamer gedaan.
0: Ja, ik ga zitten te rekken in. Het is haast 30% van jouw periode.
2: Ja, dat kan wel. Ja, ja zeker.
0: Dat is toch heel apart. Want ja, alles sloeg ik een beetje ideeën van mijn gevoel. Culturele hoofdstad wie krijgt West. Maar een heel soort van die dingen wie voortendag dienen.
2: Ja, dus het was ook heel merkwaardig. En het bijzondere was, ik kwam in 2019, wat het jaar na culturele hoofdstad was. Dus mensen vroegen mij ook niet zozeer van wat ben je van plan te gaan doen. Maar iedereen vertelde mij hoe mooi het was geweest. En ik was bezig met opstarten. En toen gingen alle deuren dicht en werd ik ineens een heel ander soort burgemeester. Namelijk veel meer voorzitter van de veiligheidsregio die alle crisismaatregelen moest nemen. Dus de rol werd niet kleiner, maar heel anders. En niet meer met wat je als wil als burgemeester bij mensen langs gaan, de gemeente in. Maar op je studeerkamer digitaal gesprekken voeren en de noodzakelijke maatregelen nemen.
0: Ja, op dit stuit wilt zij dit peteren opnemen. Ben krijgt die enquête gesprekken al hierheen. Die gaan over de coronaperiode. Dus het komt nooit al weer een beetje naar bob. Maar alle haatrolspelers worden dan interviewd. Ja, Joost speelde ik een haatrol. Heb je eigenlijk het gevoel dat je dat achteraf jongen al je goed dien, hè?
2: Ja, ik ga mijzelf niet beoordelen. Maar wat ik wel zelf vindt en ook wel van belang bij die hele enquête. Toen voeren we echt allemaal in de mist. En het was crisis. Dus er werden besluiten genomen waarvan je toen ook wist dat kan 2 kanten opgaan. Maar je moet een besluit nemen op basis van de beste kennis die je hebt. En mijn beeld is dat dat echt wel gebeurd is. En het enige is dat je achteraf natuurlijk weer kan zeggen... hadden we niet dit, hadden we niet dat. Nou, dat moet je ook evalueren. Maar per saldo was ik toen onder de indruk van de snelheid... waarmee een crisisstructuur was opgezet... waarmee maatregelen genomen konden worden... en we ook het in de juiste juridische context konden zetten. Dus welke bevoegdheden zijn er, wie moet aan de slag, wie mag. Dus ik was best onder de indruk. En ik hoop dat nu voorkomen wordt dat eens even wordt gewezen... wie er allemaal wel niet fouten hebben gemaakt.
0: Ja. Nou, we komen er misschien nog wel over te spreken. Laten we eerst nog eens omgaan naar 2009. Want in die periode daarvoor had je al besloten... ik liet de Haagse politiek achter mij. Ik ben een belangrijke man bij het CDA. Ik heb een aantal verkiezingen gedaan. En toch zei je van, ik wil eruit. Waarom ik alweer?
2: Ja, ik had wel heel lang in de Tweede Kamer gewerkt. Eerst als medewerker van de CDA-fractie. Dat was sinds 1994. Daarna sinds 2002 als Kamerlid. En de laatste 10 jaar fractievoorzitter en daarna politiek leider. En dat is een wel heel belastende baan. Dus op een gegeven moment ging ik nadenken, dat was toen 2018, wil ik bij de volgende verkiezingen nog een keer meedoen. En het antwoord was, ook in overleg met mijn vrouw... nee, dat doe ik niet nog een keer. Nou, en toen kwam de vraag, ga ik dan tot 2021... waar dan om ging blijven, of eerder weg? En daar was ik eigenlijk nog mee een beetje aan het nadenken... toen ik las dat Gerard Kroonen afscheid ging nemen. En ik was helemaal niet nog bezig met zoiets. En toen dacht ik ineens, maar dat is uniek. Dat ga ik proberen. En zo is dat gekomen.
0: En Josan, van het wie best wel een belastende baan. Hoe uiterde dat eigenlijk bij jou?
2: Nou ja, ik kon het wel aan, maar op een gegeven moment merk je dat iedere keer op het scherpst van de snede moeten reageren op alles wat er gebeurt. Van alle kanten meestal horen dat het niet goed is, want dat is politiek ook. En best wel vond ik een erg in schablonen het werk doen. Dus er is een beeld van hoe het politiek moet werken. En dat wordt de werkelijkheid. En je staat op een gegeven moment toch weer verder af van wat er echt in de wereld gebeurt. En dat allemaal bij elkaar maakte dat ik echt dacht van... ik heb er wel genoeg van dat iedere dag op alle dingen commentaar geven... overal wat van vinden. Dat kan je tijd doen, maar op een gegeven moment denk je van... nou, dat is mooi geweest. En dat was echt het moment dat ik dacht van... tijd om iets anders te gaan doen.
0: Speel ik mij de verkiezingen? Want je hebt 12 verkiezingen meemaken als fractieleider. Waarvan de eerste verkiezingen nou net echt goed gong. Want het CDA daar in een positie maar een aantal zitten... wat nog nooit zou leeg geweest hier. Ik kan me in denken dat dat een enorme klap is. Want je bent daar wel persoonlijk verantwoordelijk voor.
2: 2012 was dat verkiezingsverlies. Ja, ik wist dat ging komen. Het lastigste daar was eigenlijk dat al onze analyses wezen eigenlijk wel in de richting van de uitslag die het ging worden. Terwijl iedereen nog hoopt dat het veel beter wordt. En dat is best wel lastig. En tegelijkertijd is het bijzondere na die periode, kwam er best wel weer enthousiasme van... we gaan weer opnieuw beginnen. Dus die periode van 2012 tot 2017 was eigenlijk heel uitdagend en ook wel heel leuk.
0: Maar toch, ik beschik me dat in te denken. Hè? Dat je daar verantwoordelijk voor binnen. Geet ik om de baan van mensen, om de functies van kamerleden en zo. Je bent dan het boegbeeld. Ik zou ook voor het kroep onder een steen als een resultaat. En dat dien je net. Hoe zit dat?
2: Nee, nogmaals, ik wist wel waar ik instapte. Hoe ingewikkeld dat was. Dus... en tegelijkertijd, het is ook niet iets wat je kiest. Op een gegeven moment merk je, zo zijn heel veel van mijn politieke functies gegaan... dat iedereen steeds meer naar jou wijst. En ik was degene waarvan ik inderdaad dacht, nou, dan moet ik het maar doen. Dat was zeker 2012. Maar ik was eigenlijk toen in die campagne al bezig met de periode daarna. Hoe gaan we ons weer oprichten? Dus hoewel het een grote nederlaag was... ja, wist ik dat dat wel ging gebeuren. Het moeilijke is dat de eigen leden eigenlijk nog verwachten... dat je net zoveel zetels haalt als Ruud Lubbers in zijn hoogtijdagen.
0: Boven de 50.
2: 54, ja. En dat kan je niet bieden. En dat is altijd het lastige. Dus de wens is altijd veel hoger dan wat reëel mogelijk is. Dat is ook wel een van de dingen wat zo zwaar is, hoor. Dus je hebt werk waarvan je zelf gewoon weet wat de marges zijn... maar je speelt in een omgeving die iets totaal anders van je verwacht... waar je soms ook helemaal geen invloed op hebt. En dat is wel lastig. Dus, vervolgens ging 2017 best wel weer goed. Gingen we meeregeren. Maar toen kwam wel bij mij de vraag... wil ik nog een derde keer De campagne doen, alle debatten weer doen en weer opnieuw alles dan weer opstarten. En toen kwam dus het idee van nee, ik moet het weer gaan overdragen. En dit is het moment om verder te kijken.
0: Ja, je vertelde me eens correct van... Ik hield het meer het gevoel dat dit wel op mijn paad lag. Hè, toen die dat fractievoorzitterschap en zo. Maar dat klinkt ik wel als een beetje een keuzezin, eigen zin in.
2: Ja, ik heb altijd heel sterk het gevoel gehad... dat mijn verantwoordelijkheid maakt dat ik bepaalde keuzes maak. En eigenlijk is de sollicitatie in Leeuwarden... anders dan die politieke, voor het eerst echt een geweest... waarvan ik dacht, dit wil ik echt. En waar ook helemaal geen buitenwereld zoiets had van... ja, maar iemand moet het doen, jij moet dit doen, want we hebben je nu nodig... Dat was mijn eigen keuze. En dat maakte ook al de start heel erg leuk. Dit was wat ik wou. En in Den Haag was het beeld van... ja, gaat helemaal naar Friesland. Maar men snapte veel te weinig... wat het betekent dat je weer teruggaat naar de plek waar je geboren bent.
0: Eén ding wil ik toch nog weten. Want je zei van het wie best wel een hele zwiere baan. Toen vroeg ik van, hoe uitert hem dat dan? Is dat dan ik fysiek dat je op een gegeven moment echt uitput raakt?
2: Nou, voor een deel is dat helaas wel zo. Want ik ben op een gegeven moment, dat was in 2011, heel erg ziek geweest. Echt levensbedreigend. En toen zei de arts, je weerstand is weg. Dus het is niet één op één, je krijgt het hierdoor. Maar dat dit ontstaat, heeft ermee te maken. En dat was een zomer, die zomer 2010, waarin het kabinet viel onderhandelen met de PVV. Nou, daar heb ik helemaal geen vakantie gehad. Gewoon echt letterlijk niet. 1 week in de zomer. Waarbij ik als we gingen toen naar de Ardennen en ik heb alleen maar zitten werken. En aan het eind van het jaar was ik op. Toen heb ik ook gezegd, dit kan ik nooit meer doen. Dus ik moet nu zomervakanties echt nemen. Maar inderdaad is dat werk wat op een gegeven moment fysiek heel belastend is. Daar heb ik ook weer van geleerd dus. Dus daarna heb ik gewoon gezegd, er zijn ook grenzen. Maar dat is wel zo, ja. Ja.
0: Ja. Dus kwam Leeuwarden op jouw paad. Op het eerst, je dacht, het is genoeg. Hier had eigenlijk een orenstijd wijzen kunnen?
2: Nee, dat is wel bijzonder. Want op dat moment was er ook een vacature in Groningen, volgens mij. En ik meen ook in Zwolle. En het was voor mij zo evident, Leeuwarden. Ja, niks anders.
0: Waarom?
2: Omdat ik de stad ken, de gemeente ken. Ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit Sneek. Geboren in Workum, opgegroeid in Sneek. Mijn ouders woonden toen in Leeuwarden. In die tijd, kort daarna overleden. Dus ik had ook het idee, ik kan wat voor hun doen. En voor mij is Leeuwarden altijd gebleven. Zelfs nu ik er 7 jaar zit. Even in mijn woorden, de Friese metropool. Als er iets is wat mooi is in Friesland, is dat ooit in Leeuwarden iets doen. Ik kom uit Sneek en wij gingen boodschappen doen in Leeuwarden. Dus voor mij betekent Leeuwarden iets. En toen ook al. Dus het was inderdaad Leeuwarden of, nou, als dat het niet werd, weer opnieuw beginnen en kijken wat ik dan zou doen. Maar niet een andere stad of zo.
0: Geen Amsterdam of een andere prestigieuze betrekking?
2: Nee.
0: Nee, echt net?
2: Nee, en maar het grappige is die... Dit vraagt een prestigieuze betrekking. Voor mij is dit nog steeds, maar ook met mijn hele historie hier, veel groter dan het aantal inwoners of wat dan ook. Hier, mijn familie loopt hier al eeuwenlang rond. En het idee daar nu te mogen rondlopen en als burgemeester, als tweede in de familie, dat zijn allemaal persoonlijke dingen. Die hebben niks met de omvang van de gemeente te maken, met het beleid, maar met je emotie. En er is geen gemeente in Nederland waar ik die emotie bij zou kunnen hebben. En dat was op dat moment belangrijker dan of het Amsterdam, Den Haag of Rotterdam is.
0: Ja. Je neemt no emotie. Die zucht ik ook wel een beetje bij jou, maar tegelijk valt mij op, je blauwe eigenlijk altijd in de plooi, toch?
2: Ja, dat weet ik niet. Misschien wel. Ja, ik ben niet zo met mijn plooien bezig. Ik ben wel zo van, je moet gewoon je werk doen. En niet zeuren over als het moeilijk wordt of niet. Gewoon je werk blijven doen. Daarom heb ik dat politieke werk ook lang gedaan.
0: Nou, laat ik het dan zo vragen. Van, hey joh, hier de Arune zoon hier, ik echt vriendschappen opbouwt?
2: Jawel, zeker. En sommigen kwamen ook weer terug. Heel grappig genoeg, omdat ik mensen kende. Maar het is bij mij niet omdat ik het werk doe. Ik heb altijd mijn werk en mijn vriendschappen. Dus Het is niet zo dat ik vrienden zoek op mijn werk. Ik vind dat we samen een team zijn in Leeuwarden. Dat ook al is een vriendschap. Want het is wel ik vind echt een hecht team wat we hier zijn met het college. Waar ik veel samen mee werk. Met heel sterk ook een ambtenarenkorps, wat ik mag zeggen. Wat heel professioneel en fijn is. En dat is iets anders dan dat je de hele dag de deur bij elkaar plat loopt. Dus die twee dingen zijn bij mij altijd wel twee werelden geweest.
0: Ik herde ergens de term, en ik weet net dat hij nou op jou van toepassing wie of op jou huid, zoek ze wat als een vrolijke aristocraat.
2: Ja, dat zal mijn vader geweest zijn. Dat zie ik heel erg bij hem. Ja. Maar ik ben wel weer heel anders dan mijn vader, hoor. Dus ik heb wel veel van hem geleerd. Maar hij is echt wel een burgemeester in een andere tijd weer geweest.
0: Toch is dat wel apart, hè? Want jouw paken wie burgemeester, jouw huid wie burgemeester en jou ben ik burgemeester geworden. Ja. Ziet dat er dan ik toch een soort van ik mat dat ik dwan?
2: Nou, dat niet, want dan had ik het ook eerder gedaan. Het was echt wat ik net zei. Ik zag dit komen en ik dacht ik wilde doen. En was er toen niet de vacature geweest, dan was het niet gebeurd. Nu ik er zit, heb ik dus wel die emotie van het bijzondere. Ik doe ook wel historisch onderzoek naar. Je heel erg verbonden voelen met een plek, omdat er zoveel historie zit. Maar dat is weer iets anders dan het werk wat gewoon moet gebeuren en de keuzes die gemaakt moeten worden. Dus er zit heel veel persoonlijke emotie in het mooie van het werk wat ik doe. Maar nogmaals, het burgemeester zijn is gewoon een beroep zoals ik dat als Sybrand Buma moet uitvoeren.
0: Wat ik me wel afvreeg, want ik neemde dat even. Hè? Een vrolijke aristocraat. Zou die ik op jou van toepassing wezen kennen?
2: Ja, ik plak nooit stempels op mij. Want ik vind het woord aristocraat vind ik altijd al ingewikkeld. Want dat is alleen maar omdat ik een dubbele achternaam heb. En als kind had ik er al een hekel aan te worden geplaatst in het hokje van het dubbele namen. En vriendelijk ben ik, maar als het doorgepakt moet worden, dan doe ik dat ook. Want je werk bestaat niet uit vriendelijkheid. Je werk bestaat uit zorgen dat keuzes worden gemaakt of voor de toekomst van je gemeente. En dat vergt soms ook toch even doorpakken.
0: Nee, ik zeg even maar de Haagse bril. Toen dacht ik van ja, past dat er anno 2026, past dat er nog wel bij? Van hoe de politiek der nou is?
2: Nee, een vriendelijke aristocraat, daar kan je niet zoveel mee. Nee, dan win je de oorlog niet mee. Nee, dus ik herken het ook. Ja, of ik herken het wel en dan klopt het niet helemaal. Maar ik herken het ook niet.
0: Ja, ik bedoel meer de stijl. Je bent toch een rijstige man altijd, maar de argumenten en zo. Het is wel heel populistisch worden al hier.
2: Ja, dat vind ik iets anders. Dat vind ik iets anders. Kijk. Er is inderdaad veel populisme in de wereld. Maar dat heb ik in Den Haag ook al meegemaakt. Dus ik verander daar niet zoveel meer van. Ik verbaas me niet over. Het wordt wel steeds heftiger. Ik heb wel zoiets, zeker bestuurlijk. Misschien is dat wat je bedoelt. Gewoon niet laten afleiden, gewoon je werk doen. En, ook,
0: ja, maar win je daar nog verkiezingen, Mar? Dat is misschien wel de grote vraag.
2: Nou ja, ik ben een benoemde functionaris. Dus ik hoef geen verkiezingen te winnen. Dat is één. Twee, de vraag is niet win je de verkiezingen mee. De vraag is wat is goed voor je gemeente, wat is goed voor je land. Dat is de enige vraag die wat mij betreft boeit. En daarin speelt iets heel anders dan ik vertel het eens even stevig, want dan horen ze het. Daar vertelt wat doen we echt. Voor de geld, wat doen we echt. En natuurlijk krijg ik ook mijn dagelijkse portie haat, mails. Lees ik nooit meer, want het is een drama als ik lees wat er staat. Allemaal, alles heb ik meegemaakt. Maar als ik me daardoor laat leiden, dan moet ik inderdaad iets anders gaan doen. Doe ik niet, want ik vind dat ik een taak heb hier. Dus ik laat me niet door afleiden. En ik geloof inderdaad echt dat uiteindelijk wel overwogen bestuur, goed uitleggen, keuzes voor de toekomst maken en niet altijd alleen maar de leuke, maar ook de nodige, dat het beste is. En dat heel veel mensen eigenlijk dat ook wel vinden. Ik geloof dat heel veel mensen wel boos zijn op begrijpelijke dingen. Maar men wil uiteindelijk ook dat deze provincie, deze gemeente verder wordt geholpen. En daar heb ik me altijd mee bezig gehouden.

0: wie eigenlijk wel benijd hoe jou nou zeggen naar jouw rol in de media de afgelopen tijd. Je bent burgemeester geworden. Maar je hebt nog wel regelmatig op talkshow tafel zitten. Waarom eigenlijk?
1: Dat heb ik heel bewust gedaan. Omdat ik altijd kom als ik het woord Leeuwarden minimaal een aantal keren mag laten vallen. En het werkt. Want ik hoor het zelfs van mensen in hotels, dat ze het horen, dat ik op tv leidt tot mensen die er naartoe gaan. Want dat is gewoon reclame. Mensen horen dat woord. Dus eigenlijk is het heel simpel, omdat het helpt voor Leeuwarden.
0: Ja, op wat voor manier dan? Dan komen er meer toeristen hier of zo?
1: Dat hoorde ik dus echt van een hotelier. Die zei, als jij op tv bent geweest, dan merk ik het in de boekingen. Vond ik heel aardig. Ga ik vanuit dat het misschien wat uitmaakt. Maar ik weet wel dat je moet Leeuwarden onder de aandacht brengen in de rest van Nederland. Ik zeg altijd, wij zijn een soort Cambuur. Als we niks doen, spelen we eerste divisie. Maar onze ambitie moet zijn eredivisie. En dat betekent dat we niet alleen de grootste gemeente zijn van Friesland, maar ook meedoen met de grote steden in Nederland. En op Nederlandse schaal zijn we de 22e gemeente. Dus dat valt heel erg mee. Maar in problemen, in ambities, moeten we de eredivisie spelen. En moeten we ons optrekken aan Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. En om dat te doen, moet je erbij zitten. En moeten we dus niet hier blijven zitten en wachten tot men eens een keer langskomt. Nee, wij moeten er middenin zitten. En ik weet dat de publieke opinie daar belangrijk wordt gemaakt. Als ik op tv ben geweest, melden mensen zich ook weer. Dan krijg ik mails. Maar ook mensen die zeggen van, hey, dat is interessant wat je vertelt, kunnen we daar meer aan doen? Dus het is heel bewust en strategisch dat ik een paar keer per jaar zorg dat ik aan zo'n tafel zit, ook niet meer.
0: En wat doe je dan wel en wat doe je net?
1: Nou, wat ik dus doe is een onderwerp waar ik het woord Leeuwarden in kwijt kan. Dus ik kom niet om te praten over een politieke besluit van die dag. Dus daar word ik vaak voor gevraagd. Ik zou veel vaker op tv kunnen als ik dat wil, maar ik ga niet commentaar geven op het kabinet. Tenzij het gaat om een besluit wat Leeuwarden meteen raakt. En ik dus kan zeggen, er is een bepaalde keuze gemaakt, die heeft deze consequentie voor Leeuwarden. Dus ik kwam op tv inderdaad vanwege het feit dat ik daar bekend was en men me uitnodigde. Maar altijd met als doel Leeuwarden onder de aandacht brengen. En wel in positieve zin.

0: En dat wie Twarres mij webistal op fysiek van mijn gast van Joert in Bureau de Vries, dat is Sybrand van Haarsma Buma. Ja, we hinten al eventjes hoor hoe jouw naam, jouw dubbele naam, jouw zoon eigenlijk dat je er helemaal net zo bot van horen. Hoe komt het nou eigenlijk uit met de Raad van State? Broek je dan die dubbele namen weer of net?
1: Nou ja, ik zei niet dat ik niet van die naam hou. Ik zei dat ik niet vind dat je mij als een vriendelijke aristocraat moet zien, omdat ik een dubbele naam heb. Dat is iets anders. Maar dat hele Buma-verhaal, ik ben geboren als Sybrand van Haarsma Buma en vanaf dag één, nou ja, zo vroeg kon ik niet praten, maar ik ben altijd Sybrand Buma geweest. Toen kwam ik in Den Haag en toen vond men dat ingewikkeld, want op papier was mijn naam langer. Sindsdien is dat een punt geworden. Het maakt me allemaal niks uit. Ik ben Sybrand Buma. En mijn volledige naam is Van Haarsma Buma. En wat je wil gebruiken, ik vind prima.
0: Maar wat zit er dadelijk op het namenkaartje bij de Raad van State?
1: Geen idee.
0: Maar net hoe nooit toch?
1: Nee.
0: Dadelijk, wil jou die vice voorzitter van de Raad van State, hij er zin in eigenlijk?
1: Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ik heb er zin in en ik weet dat ik met weemoed afscheid ga nemen. Maar ik weet ook dat dit een once in a lifetime kans is die nu voorbij komt, waar ik ook heel veel van de kennis en de ervaring die ik heb opgedaan weer kan gebruiken in ons democratische stelsel. Dus ik kijk er naar uit, ja.
0: In eerste instantie wie er in de gemeente hier bij een aantal fracties vol, nou, dit is een grote teleurstelling of kritiek, krijgt bijtekenen van nog een size hier. En dan ga je toch voort. Wat vond je ervan eigenlijk?
1: Ja, dat was heel beperkt hoor. Toen ik doorging waren er ook mensen die vonden dat ik niet door moest gaan. Ik ging door en dan vinden mensen dat je niet weg mag gaan. Dat is altijd zo. Dus het weggaan is altijd, kan je zeggen, het verkeerde moment. Er bestaat geen goed moment. Of je gaat te snel, of je gaat te lang. Ik had, als deze baan niet voorbij was gekomen, heel graag nog een aantal jaren hier gewerkt. Ik weet ook dat op een gegeven moment het slijt en je sowieso weg moet. Dus je zal altijd op een gegeven moment weer een andere baan moeten gaan doen als burgemeester van zo'n grote gemeente. Het kwam nu op mijn pad. En dat mensen zeggen het is te snel, ja, dat heb ik eigenlijk liever dan dat ze zeggen het is te laat.
0: Kunnen we nou eigenlijk, als we die zon hier weer omzeggen, kunnen we daar eigenlijk momenten vinden dat je denkt, ja, maar daar luidt het accent van Sybrand Buma? Daar heeft hij mij voor zorgen of misschien wel alleenig voor zorgen?
1: Ja, ik denk dus zo totaal niet. Hè. Dus ik vind het ook helemaal niet nodig om zo herkend te worden. Want kijk, het gekke is, heel veel heb ik op de achtergrond altijd gedaan. En ik weet wel degelijk dat ik dingen voor elkaar heb gekregen, omdat ik de juiste mensen op het juiste moment in Den Haag hierheen kon halen. Maar uiteindelijk hebben we het altijd weer samen gedaan. Want Den Haag kan ook denken, ik wil het niet. Ik vind het zelf het mooiste eigenlijk, dat het gelukt is om mee te doen in het nationale programma waar Leeuwarden-Oost onder valt. Wat een gebied is met grote achterstanden. Wat typisch zo'n gebied is waarvan de Randstad niet weet hoe groot de problemen daar zijn. En toen ik burgemeester werd, waren er 15 gemeenten die mochten meedoen met een nationaal programma waar 20 jaar geïnvesteerd werd. Een nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid. Toen ben ik met wethouder Hein den Haan naar Den Haag gegaan. En we kwamen terug als 16e gemeente. En toen wist ik nog niet hoe groot dat zou worden. Maar daar is iets heel moois uit ontstaan. En het kan best zijn dat een ander dit ook voor elkaar had gekregen. Hè? Weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik het geweldig vind dat het ons gaat lukken om zo lang, zo beslissend te kunnen ingrijpen in zo'n buurt. Dus daar word ik best wel gelukkig van als ik zie dat we dat tot stand hebben gebracht.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak een torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de schelde blinkt in zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zo'n Japon, wanneer de eerste spin zijn lentewebben weeft, of dampende het veld in juli zonlicht beeft, wanneer de zuidenwind verschatert door het kraan, wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, dan juicht mijn land, mijn vlak land.
0: We draaien het vlakke land van Jacques Brel op verziek van Sybrand van Huysma Buma. De gast die wordt in Bureau de Vries in het Simmerpartier. Krijgt ziet me nog boven in de burgemeesterskamer van het Stadhuis. Maar nu hebben we de trap weer aangong en steen onder. Want het is de bedoeling om naar een locatie te gaan. Een locatie die jou uitzag hebben. We hebben vregen wat binnen of speciale plakken van jou. Jou zijn de Prinsentuin in Leeuwarden. Waarom?
1: Nou, er zijn een soort plakken, maar de Prinsentuin, daar kom ik elke dag langs op wijs naar mijn werk. Er zijn al die boordjes, dat viert als vakantie. En dan krijg ik elke dag kreeg ik het gevoel dat ik mijn vakantie ben. En ik rin dan naar mijn werk. En dat wil ik zien litten.
0: Ja. En jij bent op een fiets?
1: Ja, of rennende.
0: Ja. Ja. Oké, okay. Maar in dit geval
1: Joert, ben ik op een fiets. Ja. Ja.

0: Nou, dat wie weer een fietstochtje trotesteert.
1: Ja,
0: zie je dat straks net vreselijk missen?
1: Ja, dat zal ik wel missen, ja. Ja, rennende naam in werk, op de fiets naar mijn werk, dat zal ik missen. Ja.
0: Want hoe doe je dat eigenlijk aan? Is het maar de trein? Of?
1: Ik blijf tot de week in de regio Den Haag. En dan in de weekends weer Jerren.
0: Want dan nog een appartement of zo?
1: Ja, we hadden een appartement, dus dat ken ik in.
0: Dan wil je gewoon onhoudelijk beslissen.
1: Ja, ja, zo zullen we dat doen. Ja.
0: Wat vind je dan het meeste missen van jou?
1: Nou, het werk, maar ik het dagelijkse stikje van huurs naar het stadhuis. Ik ga het weer even Nederlands doen. Het werk, de mensen.
0: Dat is dan wel goeie trouwens, want jou hebben wel het Fries wat onleerd, maar het bloot toch altijd. Het is gewoon net jouw eerste taal eigenlijk.
1: Nee, ik ben thuis in Nederlands opgevoed. We hoorden Fries en een enkele keer spraken we het vroeger, maar echt Nederlands opgevoed. Dus hier is het teruggekomen en spreek ik het ook wel. Maar ik heb ook gemerkt dat de snelheid van mijn werken vereist dat ik spreek in de taal waarin ik denk. En dat is het Nederlands. Dus mijn bestuurlijke werk ben ik altijd in het Nederlands blijven doen, ja.
0: Nou, je hebt er bij de functie van burgemeester een protest ceremonieel. Hè? Dat je meestal beziek je die Saffelier trouwt binnen of zo. Wat vond je eigenlijk van dat aspect van het werk?
1: Dat is een hele leuke vraag. Ik had het van tevoren niet verwacht, maar 100-jarige bezoek is een van de leukste dingen.
0: Ja?
1: Ja. Het enige wat je hoeft te doen is vragen stellen. En dan komen er de meest geweldige verhalen. En heel veel staan mij ook nog bij. En ik heb dit werk 7 jaar gedaan. Dus de eerste waren 2019. Dus geboren in 1919. 21 toen de oorlog begon. Ik zit nu in 1926. 14 toen de oorlog begon. Het zijn al heel andere verhalen. Dus de eerste jaren was het echt allemaal de crisis waar het over ging. Veel meer dan over de oorlog. En nog steeds merk ik dat voor de mensen waar ik nu naartoe ga, die crisisjaren voor de oorlog, die armoede, die diepe armoede, misschien nog wel meer indruk heeft gemaakt dan de periode in de oorlog daarna. Die jeugdjaren die zo onder die druk stonden, hebben voor heel veel mensen diepe indruk gemaakt.
0: En je spreekt de historicus Sybrand Buma?
1: Ja, want ik kijk ook wel eens na in mijn historische bronnen, hoe ging dat ook alweer? Ik kan me herinneren dat op een gegeven moment iemand vertelde, die kwam uit de omgeving van Dokkum. En die zei, ik ging in dat tijd met de paardentram naar school. Toen dacht ik, paardentram? Jaren 20. Dus dat ben ik nagegaan. En ja hoor, er was toen een paardentram.
0: Nou, ik vreeg je dat, maar opzet zin. Ik dacht wel eens van, joh, ik een aantal publicaties die in, historische publicaties. Joh, heet ik trouwens. Zou dat een goede twaalfde of derde keus geweest, hè? Qua carrière? Wat mijn historie?
1: Nou, qua carrière niet. Qua carrière heb ik wel gedroomd om architect te worden. Maar ja, ik was niet technisch, het zat er niet in. Dus al heel snel wist ik, die studie moet ik niet gaan doen. Historie is een heel leuk iets erbij altijd voor mij geweest. Nooit bedacht om dat als eerste baan te hebben.
0: Want na het burgemeesterschap had jouw huid nog een aantal publicaties die in. Laat het bij jou ook verhaal dat we dat nog eens zeggen?
1: Ja, er gaat wel meer komen. Het is een kwestie van een onderwerp vinden waar ik denk, daar moet ik meer over uitzoeken. De tijd vinden. Maar die vind ik wel, wat ik altijd zeg, in de randen van de nacht. Dan schrijf ik. En ik heb nu net in de laatste uitgave van Leeuwardia ook weer een artikel geschreven. Dus dat blijft wel komen, ja.
0: Ik neem heel vaak jouw huid. Daar liek je ook wat op, de namen. Maar de namen, Sybrand, van jouw paken.
1: Ja, en nog verder terug, want het is gewoon een familienaam die iedere keer van grootvader op kleinkind doorgaat, ja.
0: En die paken, dus dat is een bloot. Ik had je als historicus zeggen, het al wel een bijzondere figuur. Burgemeester in oorlogstijd, in verzet komen en dat net oerlippen. Hoe werken dat eigenlijk terug in jouw familie?
1: Het is, op de achtergrond was het er wel. Tegelijkertijd was het voor ons iets, ja, dat is gebeurd en het hoort erbij. Mijn vader ging er ook niet emotioneel mee om. En dat is pas veel later gekomen dat ik merkte, ook aan hem, toen hij ouder werd, hoe dat iedere dag van zijn leven bepaald heeft. Want dat is wel zo.
0: Ja, op welke manier dan?
1: Toen hij overleed en we de begrafenis gingen regelen, dat had hij helemaal netjes opgeschreven. Toen bleek dat we in de dienst de teksten uit de Bijbel gingen lezen die zijn vader als laatste tekst had gelezen in het concentratiekamp voor hij naar Duitsland werd getransporteerd. En er zaten meer elementen van die vader in. En toen dacht ik dus, altijd heeft hij toch in gedachten gehad, die vader, dat bij je eigen begrafenis eigenlijk je de begrafenis van je vader overdoet. En dat maakte wel diepe indruk op mij. Dus dat, toen dacht ik, ja, dit is gewoon altijd bij hem geweest.
0: Dat deed ik bij Arun en Sonier, het versterren van jouw ouders.
1: Ja, redelijk aan het begin, dat klopt, ja.
0: Had het de burgemeesterskip oorsmaken zat je van tevoren 18?
1: Nou, dat niet, maar het is wel heel mooi dat het zo afgerond is. Dus het draagt wel bij aan het persoonlijke van die 7 jaar hier, dat ik dat mee heb kunnen maken van dichtbij. En dat ik nog 1 jaar lang mijn vader hier mee heb gemaakt. Mijn moeder overleed tussen het moment dat het bekend werd en dat ik benoemd werd. Maar mijn vader die vond het benoemd worden in Leeuwarden mooier dan alles wat ik daarvoor had gedaan. Het heeft hij meegemaakt, is overleden, is goed afgesloten. Ze liggen hier in de gemeente begraven in Weidem. En dat is gewoon een mooie herinnering. En inderdaad een mooi onderdeel van het zijn hier, dat we dat zo hebben kunnen afsluiten.
0: Ja, Joost, je nog heel iets maar de fiets in de hand. Wil je die nog kwijt trouwens?
1: Ja, dat is goed. Het maakt mij niet natuurlijk, maar dat ken wel, hè?
0: Ja. Wilt je steen?
1: Ja, nou. Ik wil
0: even
1: steen.
0: Ja, nou, krijg net. Ja. Ja. Ja. Nou ja, zo, haal je toch de hand nog eventjes vrij. Want je begint al een nieuwe stap in jouw carrière. Ja. Jerren we dan nog een protte eigenlijk van Sybrand Buma?
1: Ik zal mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Dus in die zin niet. Ik blijf hier wonen, dus ik blijf de vrienden houden. En ik zal misschien zo nu en dan nog wel eens in het Tresor of in het HCL zijn te vinden voor onderzoek. Maar ik vind niet dat ik mij bezig moet blijven houden met hoe de stad bestuurd wordt.
0: Maar dat wordt wel de onderkoning van Nederland neemt. En dat is al heel vaak zo. Maar Tom de Graaf, jouw voorganger, die wie ik nou wel regelmatig in het Nijs. Toch jou dat ik?
1: Ja, kijk,
0: talkshows?
1: Ja, nou ja, dat hoort er wel bij. Laat ik het zo zeggen. Je bent als vicepresident van de Raad van State meer op de achtergrond. Je geeft advies. Maar vaak wordt ook wel om je oordeel gevraagd. Dus het is best wel een heel wezenlijk onderdeel van ons democratisch proces. Daarom vind ik het ook zo mooi. Dus men zal mij nog wel eens blijven zien, ja.
0: Richting afsluiting. Is er iets wat jouw speed van hebben in Leeuwarden?
1: Nou, dat kan ik niet zeggen, nee. Ik heb bij alles wat ik deed altijd de keuzes kunnen maken, de beslissingen zoals ze moeten. En ongetwijfeld zijn de dingen goed gegaan en fout. Maar ik kijk er voor mezelf vooral met heel veel plezier op terug.
0: Dingen die het misgang binnen?
1: Ja, ik moet er echt over nadenken wat er echt misgegaan is. Ik heb het gevoel dat ik kan er gewoon zo niet zeggen dat is misgegaan. Er komt vast wel iemand tegen me die zegt dat ging niet goed, dat ging niet goed. Maar in de algemeenheid heb ik met heel veel anderen het zo goed mogelijk gedaan. En heb ik het gevoel dat we die gemeente ook echt wel eens weer stappen verder hebben kunnen helpen.
0: En er komt een opvolger, want er komt altijd weer een nieuwe burgemeester. Heb je nog een tip?
1: Nou, er komt nu eerst natuurlijk een waarnemer. En mijn tip is toch, word één met die gemeente, één met die stad, met zijn dorpen. Dat is wat je hier moet doen. Het is een stad met emotie. Het zijn 35 dorpen die allemaal weer verschillend zijn. En wees er onderdeel van. Dat is eigenlijk en dat is ook zo mooi, want dat kan bij het burgemeesterschap.
0: En misschien nog een tip, had je het hebben over druk op het ambt. We steen je net zo heel vier bij je hoes waar. Dat ik zo'n 2 jaar nog een auto in de fik stutsen is. Toch een drieetje in de situatie. Hoe maak je dat nou als burgemeester man neer?
1: Ja, dat kan je niet leren. Dat is heel belastend. En dan weer door. Dat is eigenlijk wat we gedaan hebben. Maar leuk is dat niet, nee. Dus dat kan iedere burgemeester overkomen. Kan trouwens ook iemand in andere beroepen overkomen. Maar is wel een helaas vervelend onderdeel van iets wat voor de rest vooral heel mooi is.
0: Zou je dat als gerust het dieptepunt benemen kunnen?
1: Ja, persoonlijk wel. Ja, zeker wel. Dat heeft echt wel impact gehad, klopt. Ja.
0: En dan vraag ik me nog wel zo, waarom wil je dit nou echt?
1: Ja, omdat ik zo in elkaar zit dat ik iets moet doen waar ik het gevoel heb, daar kan ik echt bijdragen aan onze samenleving. Iets anders zou ik niet kunnen. Dus ik kan niet zomaar naar een bedrijf gaan. Het zit niet in me. Dit wel. En ik weet ook bij mijn volgende functie, helpen enorm de 7 jaar hier. Ik weet hoe wetgeving in de praktijk uitwerkt. De jaren in de politiek, mijn juridische achtergrond. Het komt allemaal samen. Dus ik denk dat ik ook heel effectief en optimaal mijn werk kan doen.
0: Heb ik het vak eerst van radio en televisie? Ik vreeg me dat ik wel eens hou, maar daar zit ik toch wel iets van ijdelheid in. Dat is toch bij jou, ik was zo.
1: Nee.
0: Nee, echt net?
1: Nee, heb ik niet. Nee. Ik, daar gaat het helemaal niet om, nee.
0: Net Shane Litter van ik ken dat, wat paken die ken ik, of wat haai die ken ik.
1: Nee, want het is weer heel anders. Nee, dat al helemaal niet. Nee. Nee. Het is zo dat in de politiek hindert het wel eens dat ik die ijdelheid mis. Omdat je moet in de politiek naar voren. Je moet daar laten zien wat je allemaal wel niet kan bereiken. Maar een burgemeester heeft dat veel minder. Je hebt een ambt. Je hoeft niet gekozen te worden. Heel veel van het werk van de burgemeester, misschien wel 80%, is op de achtergrond. En daar ben je het meest effectief in. En dan helpt ijdelheid niet. Dat is alleen maar een ontzettende hindernis.
0: Ja, toch had je maar zo'n ketting omsteen.
1: Ja, en dat is mijn functie. Die hoort bij mijn ambt. En dat vind ik ook belangrijk. Mensen vinden het ontzettend mooi. Maar op dat moment is het niet Sybrand Buma met zijn ambtsketen. Dan speel ik de rol van de burgemeester namens de gemeente met zijn ambtsketen. Dus ik besef heel goed dat ik hem om heb. En dat ik Sybrand ben als ik hem af heb. En dat ik niet moet gaan denken, hij is van mij. Of dat die hele mooie kamer waar ik op werk, waar ik in werk, dat dat mijn kamer is. Dat is de burgemeesterskamer van Leeuwarden. En ik mag er 7 jaar zitten.
0: Daar besluit. Heb je nog een mooi boodschap voor de Leeuwarders en voor de Friezen?
1: Ja, dat zou ik wel kunnen hebben. Iedere dag wordt het hier mooier. En werk iedere dag aan die mooie toekomst met elkaar voor Friesland en voor Leeuwarden.
2: Ja, maar die mooie woorden zoek haast afsluiten willen. Maar er komt krijg nog een voorganger van je oor. Helemaal toevallig, zonder dat we daar een afspraak voor hebben.
3: Ja, de voorganger uit de vorige eeuw. Van 93 tot 98.
0: Ja, Hajo apotheker.
3: Zo is het.
0: Ben je bij elkaar in de buurt?
3: We wonen in de Pelikaanstraat, ja.
0: Wat toevallig.
3: Ja. Nou, niet toevallig, dat is toch wel altijd een van de straten van Leeuwarden waar mensen die, vooral als ze van buiten komen en een leuke baan krijgen, dan denken ze, dit is niet zo gek om daar te wonen.
0: Wat vind je van de nieuwe stap van Sybrand Buma?
3: Ja, vind ik heel mooi. Vind ik een eer van Leeuwarden. Ja, weer een burgemeester die naar Den Haag gaat.
0: Spreek je hem ook wel vaker?
1: Jawel, jawel. We winnen in dezelfde schiet, hè? Ja.
0: En nog wel eens een goede tip van Hajo apotheker kregen?
1: Ja, dat loopt wel. Ja, ja, ja.
0: Wat biedt die tip?
3: Nou, we gaan een keer normaal over Cambuur praten. Ja. Doet er hier net weer. Ja. En toen weer er echt al gedonder natuurlijk. En nou, gedonder, maar even in en uit praten. Dus dat is altijd mooi. Hij met Chantal ook doet er steeds echt dingen. Dus,
0: Nou, dank
3: maar
0: wel.
3: We gaan weer naar dezelfde. Doe ik voor geen gongen ze echt ook weer naar de Eredivisie. Ja. En bij hem is dat extra.
0: Ja. Ja.
3: Dus
0: sure.
3: De parallellen die lezen voor het opraden.
0: Ja. Ja, en is de Raad van State net een soort van eredivisie?
1: Nou, dat is jouw hetzelfde als ik, hè?
0: Nou, dank u wel.
1: Graag dien.
4: Dank u.

0: Sybrand Buma vertelde hoe zijn libben en de wendingen die erin zitten. Het is ik als podcast te beluisteren. En de muziek die je hebt, waard uitzocht terug de haatgast Sybrand Buma. Twarres wie dat, mijn web is to, Jacques Brel, mijn vlakke land. En je hier hem herkent, te einbesluit. Pieter Wilkens, mijn het paad waarom. Nije wieke werd een bijzonder verhaal, dat van Mirka Antolovic, het oud Rietslid voor de PvdA in Ljouwert en directeur van antidiscriminatiecentrum Toemba, kwam als alzijerig famke als vlechtelingen naar Nederland uit ex-Joegoslavië.
1: Maar echt het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt. Dat is het. Dat je nooit meer teruggaat. Ik vind dat later dat trauma komt. Dat je echt, ja, iemand heeft bepaald dat jij nooit meer terug naar huis kunt.
0: Dat en nog meer verrassende wendingen in haar libben kun je nije wieke jaren. En dadelijk dan is het tijd voor Maaike om in oor te ze waarom in de tijd in Snijen in Friesland. De tijdmachine bepaalt alle oeren een eer uit de jaren 60, 70, 80 en 90 en de eerste het zien hier van 2000. Mooi nijs en muziek van doe. Ik wens je daar een heel soort plezier bij, maar hoe dan ik een hele mooie middie en dat docht ik, Martijn Engbringhoff, de technicus ter plaatse.
2: Wat voor vakanties is to net gauw vierte?
3: Zeg zo het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
2: Wie het de nijste lokaal?

0: Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade. Op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van een monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in het hele land raakte het treinverkeer verstoord, onder meer door bomen of takken op het spoor. Op de website van de NS is te zien dat verschillende trajecten kampen met storingen. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept en dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schond Iran het tijdelijke akkoord dat de twee landen vorige week sloten door een tanker in de staat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zonnewolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Ook morgen veel zon, dan iets koeler, aan de kust 21.

0: een vrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloed jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloed. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value belizzer.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Voor een nieuwe Fiat, Haima, service en auto's, is er voor Elsen.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
10: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Snijden in Friesland.
12: Mai Maaike van der Hoek.

0: We binnen het uitzetten bij Herman Brood en his Wild Roman. Never be clever.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Goedemiddag op deze snijntemiddag 28 juli. Daar is Gieven Nooijen. Geert van Thun, nu is verslagjouwer bij de Haatklasse Keertspartij in Belsum. Die is om 12 uur begonnen. Hij praat dus dadelijk bij. En op snijntemiddag bepaalt de tietmachine alle oeren het ier van Doe. En jest het nijs uit binnen en boeteloon. En de muziek uit de hitlist zelfde week doe. Deze oeren is het hier al bepaald. Njontjen, njoggenesantig is het. En dat is het hier dat de vakantie zielt uit populairder worden. En ik de auto even pakken om in het weekend erop uit te gaan, gebeurt heel tijd vaker. Het koffiezetapparaat neemt het plak in van de filterkoffie. Ik hoor dat wel heel lekker en maakt het dat ik wel een beetje een weromkomst. Het dekbed, die heeft vannacht misschien net hoorhong, maar die wordt vervongen terug. Ja, die werd vervongen. Eerst wie dat de wollen tekent. En wiet bergwot wordt nou boem gekleurd. Maar het is ik het hier van de lange, strenge winter. Vol sneeuwstwarmen en ijzel. Maar zonder oversterrentocht. En Nederland die krijgt te maken met de eerste bootvluchtelingen uit Vietnam. De eerste Nederlandse militairen die nemen deel aan de... Ja, en die worden uitgestuurd naar Zuid-Libanon. Ik ben wel benieuwd wat er deze week doe in de hitlist hier.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.
1: 3.

paar prachtige noemers. Op 3, The Shadows, mooi theme voor Deer Hunter. En op 2, Peaches and Herb, mooi Reunited. Bright Eyes waart speciaal skreun voor de animatiefilm Watership Down. Opvallend genoeg waart het in het Verenigd Koninkrijk een mega-hit, wilst het in Amerika amper ongesloeg. Soms bepaalt een film dus echt het succes van een lied. Art Garfunkel op nummer 1. My Bright Eyes.

0: Bright Eyes, skitterend Art Garfunkel. De nummering in deze week doe. Njotje, njochene santig. En van de jaren 70 naar 2026 in Beltsum is om 12 uur het haardklassekeert nu te inzetten. Geert van Thun, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag, Maaike.
0: Ja, wat voor een partij zit er op het programma?
1: Ja, het is een vrije formatiepartij. Het is de Sander van dit seizoen. We kunnen constateren dat de volgende 6 edities van dit jaar al hier woon binnen terug het patoer van Menno van Sviet en Rick Minnes bij Tjesse Steenstra. Skrul maar mooi, mijn naam, Santanne, Marre, Dron Riep, Stiens en Vriendenwieke Ek Sint-Jabok. Al kellen het ter in de finale bestleven sfeer. Het is in het patoer van Hendrik Kootsen, maar ze pakten hem toch. En zij binnen dus op een ei de grote favoriet van de overwinning. Want dat kan net de oorzaak je zou volle wens, Baheli. Ja, dan toch even iets over dat field hier in Beltsum. Want als ik even dit field oorzoek, dan denk ik van nou, de droogte had in Beltsum Huttertaslijn, dan werden ik in de provincie. Want wat ik zo ben, enorme grutte brune plakken in het field. Het lijkt wel een steppen, een savanne. Dat is echt ja, heel bijzonder. Daar zit geen gers, daar is het bruin, daar is het, nou ja, net lekker, denk ik. Echt voor de keers is net al te fijn. Maar niettemin, ze zult er mooi dwammatten en ze doet er mooi, want er wordt keers. We hebben twee partijen hoorn op de eerste list. Jorrit Nadinga, Sjoerd de Jong, Jan Banstra. Moest noortreden zijn Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koostra. Nog altijd een wat rietige Johan Sipma aan de opslag. Maar ze pakken toch de wees. Vier metrijes, kindersuis, Sipma van Popta. Hij is er wel. Vrienden Wieken ziet hij op Ibiza. I'm going to Ibiza. Maar is noorhit hier. Koostra die pakken toch doorwinning. Rapper Zagemans, Stefan van der Meer en Judith Ozinga. Ja, die bloden op een of andere manier nog heel lang in de race. Sint-Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Maar moest uiteindelijk al beliers, Jan. Dijkstra, de Haan, van Straten winnen op 4 mevrouwer en 6 Gliek. Nou, er zitten nu 12 nieuwe partijen te zien in de eerste omloop. Steven Koster, Germen de Boer, Pieter-Jan Leijenaar. Ja, on had de eer. En dat zult net een genoegen wezen om oortreden te maken. Sint dat bekende patoer van Menno van Sviet en Rick Minnes met Jesse Steenstra. Nou ja, we zijn krek los. Maar er hing het al wel een eerste size onder de telegraaf van het patoer van Menno van Svieten. En als je gewerkt naar dat orenperk op deze savanne. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Ze pakten in Stiens een keurige premie. Ze mag het nou opnemen met Sint Matten Bergsma, Hessel Posma en nee, nog altijd net Erwin Zijlstra. Hij is nog altijd blesseerd. Hij had een Lierske blessure. Hij joeg Vriendenwieken in Sint-Jabokaloon. Nee, jongens, Beltsum zil ik echt nog net helly. Dus moesten we even een vervanger zocht worden. En Krektus in Sint-Jabok is dat weer, nou ja, ik mag dit zeggen, good old Daniel Iziger. De achterinste die zo'n geweldige furoren maken had. Maar Gert-Anne van der Bos en Teerke Triemstra. Maar dat is vergane glorie, zullen we maar zeggen. Iziger die tikte de Vriendenwieken in Sint-Jabok nog wel eens even niet in doorheen. Maar zo naar Ian Loomloop, toedeledoki, ik hou ermee op. Want mijn knibbel die rent een beetje vol. En daar wil ik eigenlijk een geen risico mee nemen. Hij is ondertussen krek een fanatiek padellerwurm, Daniel Iziger. Dus hij heeft net zijn volle nocht om hier geblesseerd van het veld tot te komen. Of dat nou de tactiek ik weer wijzen zil. In een partij keert zijn, had je die winnaar ziek om een oren achterin ze. Het zou al hier samen kennen, want er binnen verzels dadelijk een aantal beschikbaar. Wij wachten hier dat rustig al. Ik die partij zit nog helemaal in de beginfase, nog niet van te sissen.
0: Geert van Thun, dankjewel. Dadelijk komen we verzels bieden we weer om derde uit Beltsum bij. En elke oren moest ook kiezen hoe ik er plaat ik draai om de ein van de oren. In deze oren binnen dat twee platen mooi Famkesnam in de titel.

0: Ja, hokkerplaat was toen dadelijk jero. En de oi van de oren is dat A. Iron Horse, my sweet Lou Louise. Of B. The Police, my Roxanne. Hokkerplaat was toen jero. Stemmen kin in de omroep-app. Daar staat de pol van die kleer. Zullen we nog even naar het nijs uit Njochen Santig. De paus, die reizigt dit hier heel wat aan. Maar net oeral worden zijn boodschappen enthousiast ontvangen. Vooral in Nederland is er kritiek.
1: Paus Johannes Paulus II bracht met bezoeken aan Polen, Ierland, de Verenigde Staten, Mexico en Turkije meer dan 100 vlieguren op zijn dubbele naam.
2: Viva el Papa!
1: Hij hield vooruitstrevende pleidooien voor de mensenrechten. Maar aan de andere kant ventileerde hij de traditionele, omstreden opvattingen over geboorteregeling. Dat het Vaticaan ook verder de teugels strak wil houden bleek uit de opstelling tegenover katholieke theologen als de Zwitser Kung en de Nijmeegse professor Schillebeeks. Met de Nederlandse kerkprovincie had het Vaticaan in 1979 weer het nodige te stellen. En kardinaal Willebrands moest herhaaldelijk als postillon d'amour naar Rome vliegen. Uit een gezamenlijk onderzoek van het weekblad De Tijd en de KRO, genaamd God in Nederland, bleek dat met name onder de katholieken de kerkelijkheid flink was afgenomen. Een volgende enquête van de KRO leerde dat meer dan de helft van de Nederlandse katholieken zich met geen enkele bisschop verwant voelt. Een onomwonden veroordeling van de homofilie door bisschop Gijzen van Roermond lokte een demonstratie uit voor de poorten van zijn bisschoppelijk paleis.
3: En ja, kijk, kerkrechtelijk zit hij natuurlijk goed. Maar naar de mensen, de liefde, zeg ik, ja, als je zo geschapen bent, nou, dan kan het gewoon niet anders. U kunt mij niet rekenen, hè? Ik heb me geloofd, ik moet me aan bepaalde afspraken houden. Maar de mens die zo is, hè, dat is een koe met 6 poten, die moet je laten zoals die is.
4: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziekuut.
5: Jochentje Njochen de Zand.

0: Donna Summer en Hot Stuff. En de Fayette is Dr. Hook. My When You're in Love with a Beautiful Woman. In Njontje Njon Santig bestie je de varinder van de Tinders, zoek maar zissen. Twa houdelijks bemiddelingsbureaus in Ede die haar studio oprochten. Web meesken die een partner ziekje nou troeg middel van een videoopname holpen willen kennen om een libbenspartner. Ja, dit is voor het eerst in Nederland dat het op deze wijze gebeurt. In Amerika waart het al volle lange die een mooi succes. De bedoeling is dat een klant een ongeveer 4 minuten lange videoopname maakt, waarin hij of zij oer zichzelf vertelt. En deze opname worden dan zonder namen en adres om mogelijke partners sharelitten. Nou, zo'n videoopname zou het volle meer als een brief, mooie video, een mooie foto. Wilst zou ik de angst voor het moedzin van een onbekende voor een groot deel al voortneemst. De directie die hier dan ik een soort verwachtings van haar product. Ja, ik weet net dat het nog heel tijd besteedt. Ik weet wel, tegenwoordig hebben we natuurlijk alles online. Mooie Tinder, Bumble, al die apps. Maar ik vind het niet zo waarinder van toen. Ik ben ook wel benijd wat er in Friesland al je badde. Erik Enema die zit weer in het archief en die spit de kranten van ons uit. Erik, goeiemiddag. Wat staat er in de kranten van Njoggen en Santig?
1: Ja, goeiemiddag, Maaike. Een spannend verhaal in de kranten. 5 weken geleden werd er bij de redactie van de Leeuwarden Krant een rammelende enveloppe bezorgd, waaruit een ketting met aangehechte penning kwam. Het geval ging vergezeld van een anoniem briefje met de tekst: het begin van de ontkenning, Brandsma mut fut. Johannes moet maar eens goed weten dat hij niet zo onkwetsbaar is als hij denkt. Het vermoeden dat het hier ging om een practical joke leek bevestigd door vergelijking van de opgezonde ketting met foto's waarop burgemeester Brandsma van Leeuwarden stond afgebeeld met zijn ambtsketen om. Deze keten week volslagen af van het sobere kettingje uit de enveloppen. Deze week kwam aan het licht dat de burgemeester toch een ambtsketen miste. En wel zijn reserve- of Deutsche-keten die hij bij raadsvergadering pleegde te dragen. De bewuste ketting is inmiddels terug bij de rechtmatige eigenares, de gemeente Leeuwarden, zodat de burgemeester gisteren met een gerust hart op vakantie kon gaan.

0: Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire. En de variëren is Abba, mooi, Does Your Mother Know?
1: Snijden in Friesland.
0: Dat
1: die je doet.
0: Goedemiddag, team Maaike. Ik geef voorbij, zei Jan Jaap, de police, mooi Roxanne. En Romke die docht dat ik, dit werd hem, zei er. En Laurens die zei, dit is het jaar dat Lia en Laurens verkering kregen. Nou, 44 jaar trouwd. Lokweenske Laurens, leuk om te jaren. En doos stemst dan ik op Sweet Lou Louise. Mooi van Iron Horse is die plaat. Tineke die geeft voor de police. Bernardus docht dat ik. Abraham, Mariet die zei ik, de police graag. Ja, stem ik nog heel iets in de omroep-app. Daar zit de pol van die kleer. Maar twee plaatjes, mooi een famkesnamen in de titel.

Ja, maar welke plaats sluiten we dadelijk? Dit oeren, oh, do bepaalst het noemer. Zeg ik nog even naar het Nijs, het Jochene Santig, uw Kroningen. De Lietse dwarpen worden beheind in haar groei terug de provincie. Ze komen hier dan ook in protest.

0: Ja, dit lied was net een beetje wakker zongen bij de demonstratie van de Lietse dwarpen Miljout. Die Lietse dwarpen wollen het hoekje net om, ze willen Libje. Maar als de provincie de groei van de dwarpen behindt, dan gaat het mis. En daarom wien er meer dan 2000 inwoners van die Lietse dwarpen naar Ljouwert komen om met spandoeken, met praalwijn en met muziek de eersten voor meer groei van de dwarpen te stiepen. Een paar reacties van de deelnemers aan de demonstratie.
1: Nou, we verwachten als dat de gedeputeerde staat een beetje om zal draaien, hè? Als dat we tenminste nou eens een keer op de fles springen, dan ze ook wat voor de kleine dorpen doen. Ze kunnen nou zien dat de leefbaarheid van de kleine dorpen in Friesland aanwezig is.
2: Waar komen jullie bij?
1: Uit de hoeve, bij Noordwolde.
0: Hier staat een groot boer op een Lietse wijntje met een slang erop zet. Dat is de brandweer naar huizen, maar druk op een slang rijden wij het lang. Denk je dat je moet rijden?
3: Wij rijden het altijd, wij zullen ons rijden matten. Hè? De Lietse dwarpen die we in Friesland een beetje vierten. En daar binnen wij hier ook. En wij willen hier mijn jongen tonen wat wij wil hebben. En wij willen zien letten dat het altijd een beetje professorisch giet, maar dat de Lietse dwarpen hun best reden kunnen. En benadrukken dat we graag meer gedaan hebben willen. En de planologen een beetje wekker maken willen. Stijn in Friesland.

0: Even een paar stevige gitaren van David Bowie. My boys keep swinging and the fire is kiss. My I was made for loving you.
1: Snij niet verstaan.
2: Dat
1: weer doen.
0: Ja, dat weer doen. Jontje Njochene Santig. Menno die zei het al, dat is mijn bette hier. Doen we in maart een strenge winter. Dat klopt inderdaad. Maar we binnen net al in Jon Santig. We binnen ik in 2022 in Welsum. Geert van Tun.
3: Ja, dan is het alles behalve winter. Het is hier warm en smoek op het keerschild van Welsum. Ik zal even de omstandigheden schetsen. Ik zit in een heerlijke tent, maar de zinnen lekker achter me. Het enige nadeel, zoals je zeker kennen, is dat deze tent net alleen ordinaire is van journalisten, maar ook van bestuurders. En dat had altijd een liefst gevaar in hem. Dus op het moment dat ik de steppen hier van Welsum probeerde te omschreeuwen met een protte bruine plakken, komt er toch even de opmerking dat er echt zeker wel groene plakken in dit veld binnen. Ik zal dat net ontkennen. Ik wil er geen mest op loeken. Het is gewoon weer. Hebben we dat erop zetten? Kunnen we constateren dat Menno van Swiet en Rick Minnesma en Jesse Steenstra onderwijs binnen naar de Weens. En Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. Het is 4-1. Ik dacht het keer op skinnen 4 weers niet. Maar je daar wie je toch even Gerben de Boer voor hier. Maar zien tweede boppenslag op 4-0 achter. En Sijs Gleek wist hij de boppen te passeren. En daarmee werd het 4-1. Maar ik zit te zien naar dat betoel van Menno van Swiet en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Het is, hoe moet ik dat nou omschrijven? Zonder dat ik de jongens te volle arrogantie verwiet. Maar er is een soort van nonchalant gedrag waarvan je zegt van ja, jongens, maar je keert ze naar Wolfsje en Uus, maar weet dat wij domineren. We hebben Uus uitermate bewust van. We roppen en razen net al te hut dat er bal een boppen ging. Ik denk dat ze heel vier boppen gingen. We hadden net al te volle teleurstelling gehad als een keer een bal mist wordt, kwee of dat soort dingen. Ja, maar jongen, er straalt nogal wat superioriteit uit. En we kunnen het net ontkennen, want ze steen maar 4 om in je voort. Zijn de patroon van Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. En dus is de tweede omloop lonkende voor Menno van Swiet. Dat leert nog net voor dat orentoppentoer. Martin Bergsma, Hessel Posma en Daniel Iziger. Want die kregen op spullen gelijk en Sijs Gleek even een boppenslag van Allard Hoekstra om eren. En dat betekent dat tappentoer Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra met 312 voorsteert zijn Martin Bergsma, Hessel Posma en Daniel Iziger.
0: Geert van Tun, dankjewel. En pakmoeren, dan komen we vanzelf bij die waarom derde in Welsum. Maar we beginnen eerst waarom Noijs Kronie en Jon Santig. Want ik ben ik wel benijd. Erik, wat weer er in Jochene Santig in de reclame?
4: Reclame voor fotocamera's. Eerst even iets over de camera's zelf. Zoals u waarschijnlijk al weet, de steeds populairder wordende halfautomatische lichtgewichts kleinbeeld spiegelreflex die zijn werk perfect doet zonder tijdrovend instellen. Een van de 16 LED-diodes in de zoeker geeft de perfecte sluitertijd aan. Nou, dat is al prachtig natuurlijk, wat dat kost je. 489 goenen bij Bleker in Jout. En dat is natuurlijk een best een bedrag. Maar goed, dat is wat het kost je moest. Wij gaan met vakantie van 1 juli tot en met 16 juli. Dat weet de slachter P.L. van Onselen, een Franse handzetter in Ljouwen te melden. Kwaliteitsslagerij. Maar ja, dan maai je dus ik eens op vakantie natuurlijk. Voor je vakantie gaat even alles goed regelen bij de bank, bij de Rabobank. Een compleet pakket onder één dak. Reisverzekeringen, benzinebonnen van Italië, eurochecks. Wat al net. Was het al in het Nederlands in het boetelaan? En als ik in vakantie hier zie, Johannes Santig, dan wie je dit misschien wel wat.
5: Met Fred Olsen Bergenline naar Noorwegen varen. Kies uw eigen vakantie, met of zonder auto. En ontdek dit formidabele land. De schitterende natuur. De gastvrije hotels. De unieke jeugdherbergen en campings. Naar Noorwegen, maar dan met de Nooren zelf. Fred Olsen Bergenline. Haal die brochure.

0: De Golden Earring, Weekend Love. Dadelijk gaan we verder, maar dan in de oren hier. Regiere, hoe kun je hier tot het?
1: Njoggetje 95.
0: Maar voordat we in de wereld van 95 stappen, eerst nog een laatste plaat uit Njoggene Santig. Want toen was stemmen kind op een van die twee platen mooi een famkesnamme in de titel. Dank voor die stem. Maar het is duidelijk 78%. Die geeft voor de police. En daarmee is de laatste plaat deze oren Roxanne.

0: Friesland.
1: De zinnen op het wetter, de saaien strak in de wind. Het doet van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
1: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
7: Appetito.
6: Appetito.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Hé, het licht doet het niet.
11: Ik heb geen bereik.
12: Hebben we nog wel water?
13: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
14: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
15: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's is de van Elseny.
16: Is jouw keuskebit stikken? Dan wolle jou dat zo gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 162.
17: Zorgeles leidt je mijn kunstgebit aan huis.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en een bezwaar laten horen. Uit onderzoek van NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. Politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort daarvoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. Automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. De zware onweersbuien gisteravond en vannacht hebben op verschillende plaatsen in het land tot problemen geleid. Er kwamen veel meldingen binnen van schade en op een aantal plekken brak brand uit door een blikseminslag. In Landsmeer raakte daarbij iemand gewond. Door zware windstoten kwam in Veldhoven de kap van de monumentale molen naar beneden. Die raakte daardoor zwaar beschadigd. En in Flevoland richtte hagelstenen een ravage aan bij een groot kassencomplex. Vrijwel alle ruiten sneuvelden. Iran heeft aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait. Kuwait zegt dat het 2 ballistische raketten heeft onderschept, dat er geen gewonden zijn gevallen. Eerder viel Amerika onder meer Iraanse militaire infrastructuur, luchtafweerinstallaties en droneopslagplaatsen aan. Iran zegt te stoppen met onderhandelen over een definitief akkoord als de VS doorgaat met aanvallen uitvoeren. Volgens Amerika schondt Iran het tijdelijke akkoord dat de 2 landen vorige week sloten door een tanker in de straat van Hormuz aan te vallen met een drone. Het weer blijft droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee wordt het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen is er ook veel zon, dan iets minder warm dan vandaag. 21 graden aan de kust en 28 in het binnenland. Dit was

0: premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Snijden in Friesland.
9: My Maaike van der Hoek.

0: La Bouche. My Be My Lover. Onder Friesland. Ja, hele orenmuziek als het oren hiervoor. Het is namelijk Njontje 95. Dat is bepaald terug de tierpmachine. Dus hele orenjesto muziek en het nijs uit dit hier. Het is het hier dat de Flippo's een grutterage worden. Ja, wist het nog, die karton of kunststof skiefjes die het in chipspoeden zitten van een bekend chipsmerk. En er waren dan ik een heel soort chips eten dit hier. En ik die jaren daarna in de jaren 90. Het is ik een dier van Wubbo Okkels. Die neemt als eerste Nederlander plak in de Space Shuttle en vlucht zo de rondte in. En Njontje 95 is het grootste drama van dit jaar, is de val van de Bosnische moslimenclave. Duizenden man worden geëxecuteerd en de Nederlandse blauwhelmen binnen hier tjoegen van, maar kennen niet de wan. Njontje 95, een drama.
1: Dat weer doe crypto quiz.
0: En we spelen deze oren de crypto-quiz. Jaantje, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Hast de holle wat cool met deze hitte dagen?
2: Ja. Nou ja, hier is net warm. Nou, we hebben hier lekkere airco.
0: Zeker weten.
2: Ja, en ik kom wel redelijk goed in de warmte. Dus al te volle dwaan.
0: Dus rustig blijven.
2: Rustig gewoon.
0: En dan kun je wel weer iets moois betekenen voor
2: ik
0: de crypto-quiz.
2: Ik heb wel weer wat mooi. Ja.
0: Wat zit er weer in het prijzenpakket?
2: Nou, vertel ze dat mooie boek, Mijn Eerste 18 Jaar. Je kist van alles infine, sport, nice, muziek, films, gadgets. Kist, kijk, net betinken. Uit de eerste 18 jaar van je leven. En dan dat prachtige muziekspeeltje, hè? Dat was toch extra graag.
0: Ja, spielhorst. Ja, remember the music. Ja. Ja, nou, dus daar geven we voor. Het prijzenpakket van de snijnte middie. Maar dan was het toch wel weten wat Jaantje nou op ziek is.
1: Crypto quiz.
3: Onwijzing Ian.
2: Het is een grut spektakel.
0: Ik ben benijd in Njontje 95. U skronier. Wat weer een grut spektakel. Wist al wat Jaantje ziek het? Stuur die antwoord in de Omroep app of WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Zullen wij ondertussen eerst even nooit de beste hits van dit jaar.
3: Dit is
1: de top 3 van toen.

3, Bon Jovi, mooi This Ain't a Love Song. En op 2, DJ Paul Elstak, mooi Love You More. Ja, ik zag hem na je weekend, dus misschien kan ik deze oren al even warm draaien. Ik ben benieuwd dat hij in deze oren waarom komt. Maar eerst op nummer 1, Conquest of Paradise, waar het pas 3 jaar na de film, die flopte, een enorme hit. Dat kwam met name doordat de Duitse bokser Henry Mask het broekte als opkomstmuziek. De nij verover het nummer dus nog de hitlisten. Dit is Vangelis, mooi Conquest of Paradise.

0: De noemering in Conquest of Paradise. We gaan naar Nooi Beltum. Daar is Geert van Thun. Ja, Geert, had het partour van Menno Verswieten nou definitief al taslijn?
1: Ja man, 2 vingers in de noos, 4 om hier, 6 gelijk. En dan is het Waterloo der van Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. Bij een nonchalance die eigenlijk een beetje grenst van de heegmoed. Maar ik kan me er alles bij voorstellen. Sjoen de Palmeres van de partour pakken zij heel makkelijk door. Winning Menno van Swieten, Rick Winnersma, Jesse Steenstra. Terug naar de tweede list. En dan moet je even zien wat er dan keert ze. Want dan hoop je wel een beetje op Martin Bergsma, Hessel Posma en Erwin Sielstra. Is Erwin Hiddernet, dus doet Daniel Iziger van mij. Dat zou dan, nou ja, een partour wijze kennen die het partour van Menno van Swieten lastig maatje kennen. Maar ik zit te zien, de partij van Bergsma, Posma en Iziger, Sint-Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Dat is een beetje, ja, hoe zal ik dat nog zeggen? Een beetje een parodie op Keertsen eigenlijk. Hè? Kennen wij de uitdrukking meer spannend als fraai? Nou, dat is wat hier van de hoorn is. Het is fjouwer eerst een gliek. Spannend is het dus wel. Is het fraai? Nee, want het rijdt werkelijk. Het rijdt op slagmissers. Het is hier schitterend waar in Belsen, maar het rijdt op slagmissers. En dan deed hij toch op eerst eventjes dat lietse pareltje in de vorm van een heerlijke boppenslag van de veteraan Daniel Iziger. Wat heeft die man mij al heerlijke oren keersplezier bezwaren met zijn prachtige prestaties. En wat liet hij hier nou plotseling even zien dat hij dan die bopek nou weer heel makkelijk passeren kan. Ben van die lietse oplevingjes in de partij die we verder maar als Green Partij afficheren matten. Het is wat het is, maar het is 4 mevrouwer in het vadiel van de patoel van Martin Bergsma. Ik ben benieuwd of Iziger steenbloed. Vlietend weekend in Sint-Jaap zei hij van ik mee op, want ik ga eerst van de knibbel. En zien dat dat nou echt het geval wijze zil. Maar ik zeg nou een prachtige actie dat wij wel van Hessel Posma in het tussenspel. En die pakt de eerste punten in dit eerste kwart. En het is de laatste punten in dit eerste examen, had ik het zeggen. Want het is 5 mevrouwer in de size. En dan kunnen we constateren dat het partoel van Martin Bergsma, Hessel Posma en Daniel Iziger hier de overwinning pakken op 5 mevrouwer in 6-2. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra. Nou ja, en Stier is nog prima 12. Die kunnen inpakken en wegwezen. En dan krijgen we toch de confrontatie van Swieten Bergsma dadelijk. En ik ben benieuwd, maar wat voor achterin is dat partoel van Bergsma dat dwansel. Nou, dan is er nog 1 partij geënt op de eerste list. Remmel Bauma, Jorn Lars van Beem, Evert Pieter Talsma, Tjen Auke Boomsma, Martin Leijenaar en Jelmer Miedema. En dat is eerst een gliek in de beginfase. Er is alleen serieus wat verwarring over standen en aanverwante zaken. Is die partij nou wel uit of net uit?
2: Hij blijkt nou uit te werden.
1: Ja, hij blijkt uit. Ik zit er echt naar te zeggen, Jan. Pas deze, de telegraven, het is wel eens een beetje ingewikkeld, maar de telegraven vallen wat voort. Het is in het donkere struweel, die prachtige bjemmerregen hier om de arena van het Keertsland van een Belsum heen. En dan vallen de punten wel eens wat voort dat je het net goed zien kan. Maar hij is uit, Jan. Ik kan het echt helpen. Wij noteren 5 mevrouwer in 6-2 in het vadiel van Martin Bergsma. Die gaat terug naar de tweede list. Verwarring alom in Belsum. Die kreeg ik al over een kwestie van overlopen of net. Dat is echt een heel bijzonder verhaal. Maar ja, dat de partij terug de journalisten onwijzig net als uit Sjoenwut. En dat wol is, dat mag je op zijn meest opmerkelijk nemen. Litten we erop houden dat het nog altijd warm is in Belsum.
0: Geert, dankjewel. En gelukkig bist u er om al die verwarringswerp op te lossen. En gelukkig ben ik oormeesten die daar even maar die meisje in kennen. Hoor, wat de stand dan is. En zo ben we toch weer verder daar op het Keertsen-toeren daar in Belsum. Maar nou eerst, gisto weer waarom, nooit de jongetje 95. Want misschien is thuis, misschien op de boot. Maar deze, die is voor elke nien die op de camping zit.
3: Jongens, zijn we er allemaal klaar voor?
4: Ja, meneer Van Hooydonk.
3: Niets vergeten, is iedereen aanwezig? En Henk, heb jij er ook een beetje zin in?
5: Nou,

0: Nee, het is misschien wat te warm voor een Polonaise op het stuit. Maar misschien Joen, misschien komt Joen op daar, marginaal op de camping. Ja, dat is het van ome Henk.
1: Crypto quiz. Onwijzing 2.
0: Het is alweer hier het voor onwijzing 2 van de crypto quiz. Ja, Jaantje, we krijgen een aantal suggesties binnen.
2: Ja, een hele soort zelfs.
0: Een
2: ja.
0: hele soort?
2: Ja.
0: Nou, wat leuk. Ik zal even zien, Maidai. Want wat komt er al je binnen? En zit er al wat tussen we van Stoceist? Dat is goed.
2: Nee, helaas net. Het is net het begin van het digitale tijdperk. En ook net de opening van de laatste nieuwe tribune op het Cambuurstadion. Net het World Liberty Concert. Komt een paar keer binnen. Nee, dat is het helaas net.
0: Nee.
2: Famkes en jonkjes. En Furby is het net.
0: TMF net.
2: TMF net, allereerste editie van Dance Valley net. En het stik van Abe in Tialf net. En
0: of ze ben wel weer creatief, ja. Ik vind het wel
2: net.
0: Mooi.
2: En, nee, ja. En ook net de evacuatie van 25.000 mensen en bissen uit Limburg en Gelderland in verband met die wettersneed.
0: Oh, ja, ja.
2: Dat wie aan het begin van het jaar wie dat, ja.
0: Ja.
2: Nee, nee, dus...
0: Maar creatief, hé.
2: Ja,
0: zoveel verschillende antwoorden.
2: Ja, ja.
0: Maar het waren waar. Het is wel duidelijk dat elke keer een mooi de holle koel had. En misschien wel lekker binnen zit. In, op een verkoeld plakje.
2: Ja, heerlijk. Dus wij geven haar onwijzing.
0: Het waar.
2: Zeg maar.
0: Ja, zeg maar.
2: Eens voor een speciale doelgroep. Dus het is een groot spektakel. Maar eens voor een speciale doelgroep.
0: Oké, okay, dat binnen eerste twee onderwijzingen werd je met No My Dwaamatten. Ja, stemmen dat, of die antwoord kist door Jan in de Omroep app. Of WhatsApp het even naar 0620-4-9-9-9-9-9-9. Ja, screw ze op, hè, want dan wist misschien dadelijk wel werd Jaantje nee, op ziek is. We krijgen ook nog een berichtje binnen van Willem. Die zei het, hoi Maaike en redactie. We zoeken in deze top 40 dat To Unlimited mooi stipt op nummer Santje dit. Mooi het veske Nothing Like The Rain. Arun de Nacht hebben we heel wat Rijn Hoorn. En het tafel vol dat jonger en rapper Ray Slijngaard van To Unlimited Juwet Jiddy is. Nou, dat is wel heel toevallig. Hij wordt 54 hier. En dan kunnen we er net omheen.

0: The Connells, 74-75.
1: Dat weer doe CryptoQuiz.
0: We kregen echt, Jaans, je zei het al, echt ontzettend volle berichtjes binnen. En een heel soort leuke, creatieve ideeën die al hier dus kroon hier komen. Zoals Windows 95, Sail Amsterdam, zei het echt, Bert. Weer een keer Windows 95, World Liberty Concert. De opkomst van internet, Stichting Hoogvliegers of de Wensambulance. Nou, het koer net op, dank voor al je berichtjes. Maar ja, daar zie je het de goeie net tussen. Degene die het goeie antwoord hier, dat is Immy Faber van Exmorra. Goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag.
0: Want jo wist een wolwetjaansie nou even ziek weer.
2: Ja.
0: Vertel.
2: De World Jan van U.
0: Jazeker. De World, de Wereld Jamboree. Ja, dat weer een evenement in Dronten, waar toen we zijn, ik nog wel, de padvinders, de scouting. En hing je het zelf mooi kregen, dat dat toen weer?
2: Nee, Google is mijn grote vriend.
0: Haha, ja, dat met ik zonder hem, hè?
2: Ja, nou.
0: Ja, en toen kwam je op dit antwoord. En dat is dus goed, dus de prijzen die komen jouw kant op.
2: Super, dankjewel.
0: Ja, gradien, want nou, je ziet er goed voor. Er kwamen aardig wat antwoordjes binnen, maar dit weer dus raak. Zit je lekker in bij de radio?
2: Toch zou ik recht zien, Jaantje. Hij is net warm van het waar, dan krijg ik het warm van je.
0: Ja, dat wil ik wel jou. Daar krijg ik wel klotsende akseltjes van misschien. Maar het levert wel weer mooie prijzen op.
2: En, zeker.
0: Ja, en dan maar lekker binnen of zit je wel lekker boeten?
2: Nee, ik zit lekker binnen.
0: Lekker binnen. En daar is het lekker cool?
2: Ja, valt wel mooi. Maar we houden het rustig.
0: Goed zo. Ja, je moet hier vooral rustig houden, hè, maar dit waar.
2: Ja.
0: Ja, lekker. Nou, dit speeltje komt je kant op. Dus dan kun je dat in kwart en ik nog mooi spelen. Als de prijzen binnen en je wil lekker thuis zitten. Of misschien wel op de camping. Weet je, ik binnen. Ja, ik vind het nou leuk om mooi te dwanen om dit speeltje. Zat in mij nou mooi de prijzen ervan trok je. App vooral, toch mooi. Na je weken is weer kom eens op orenprijzen. Of zelfde prijzen, maar dan weer mooi een orenopdracht. Die het Jaantje Maaijout in de CryptoQuiz. Dit is nou de nummer 2. Van de top 40, DJ Paul Elstak. Love you more.

0: Celine Dion, mooi. Think Twice en de foyer is Love You More van DJ Paul Elstak.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn
1: in Friesland.
0: De boeren die haar dreigingen ze kronen in jontje 94, de worden strang en warmen voor het uitreden van dong in viert. En het is goed voor het milieu, maar betjut ook de ondergang van duizenden Nederlandse veebedrijven. Het valt op te meidsen uit een rapport over de sociaal-economische gevolgen van mest uitreden warmen in jontje 94.
3: Bij de boeren lopen de emoties dit jaar hoog op. Eerst is er een eis voor 100% schadevergoeding na de overstromingen en de verplichte evacuatie.
4: Waarom geen volledige schadeuitkering?
3: Landbouwminister Van Aartsen begeeft zich moedig tussen de actievoerders en raakt danig in het nauw. De boeren krijgen uiteindelijk 90%, maar dan is er alweer een protest tegen het mestbeleid van het kabinet. Het varken in de rol van de grote vervuiler. De aanscherping van de mestnorm mag dan goed zijn voor het milieu, het jaagt veel bedrijven over de kop. Zo betogen de boze boeren op hun tractoren. Maar nog de regering, nog de Tweede Kamer komt hen tegemoet.
1: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
5: Joch

0: Jimmy Cliff en Hakuna Matata.
1: Snijnie Friesland, dat wie je doet.
0: Ik ben benijd of het ik nog Hakuna Matata is in Beltsum. Lekker zoende zwargen. Hoe zit het mooi de laatste partij op de eerste list, Geert?
2: Nou, er binnen wel wat zwargen voor het partoer dat nootje in de Efterstoorn aan verrotte mat. En dat binnen Auke Boomsma, Matten Leijenaar en Jelmer Miedema. Die binnen er aardig uiteind zet. Maar het is nou het partoer van Remmel Bomen, Jorn Lars van Beem en even Pieter Tosma. Die te veel om het trein vastvloognaam had. Dat is nog net beslissend. Het is ook wel een partij die erom, die het dat docht. Want de winnaar van deze partij had een steen. Het nummer op de volgende list. En hier wordt dus in deze eerste laatste partij op de eerste list al keert om een plakje in de hele finale. Nou ja, dan heb je toch een prijs. En daar wil de bekeerders vanzelf wel even voor gaan. We kennen er nog helemaal niks van zeggen, want het zit nog heel dicht bij elkaar. Fjouwer om het rijden is het in het vadiel van de partoer Remmel Bauma. Het is Fjouwer 2 in het vadiel van de partoer van Auke Boomsma. Dus je kennen daar nog helemaal niks van zeggen. Ik sjoeg echt naar de orenpartij die het hier gingende is. En dat is de partij tussen Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koolstra, Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. En ik constateer dat het in het partoer van Sipma werkelijk volledig ver zit. Het wol net, het slag het net, ballen worden vallen in het perk omdat ze naar alle gedachten boeten gaan. Zo is de gedachte. En dan vallen ze er correct in. Nou ja, het zit ik al hier net mooi, maar het partoer van de Dijkstra, de Haan en van Straten, dat zet het degelijk keers een verroer. En die steen al mooi trui om hiervoor. En dat is toch op zijn minst een lichte verrassing te nemen. Ja, dat partoer van Sipma wordt dus de tegenstander van de winnaar van die laatste partij op de eerste list. Maar jongen, we beginnen ze staren gewoon om de prijzen te keersen hier in Beltsum. En dan gaat het recht om. Prachtige boppenslag, zoog ik nou van Evert Pieter Tosma. Heerlijk skeppen van het lieve Lawrence Helly in de hoeken scoren. En dan weet je, daar komt net een mees meer om. En zal dit dat betoer ik dit eerst nog net los. Ze staan Fjouwer om het rij voor, maar nou wel Sijs Fjouwer achter.
0: Nou, ben benijd water dadelijk om de prijzen vierde keer te stellen. Geert, dankjewel. We komen dadelijk weer bij die weer om. Want eerst ben ik nog wel benijd wat er al je nog in het nijswier in Friesland. Erik, wat zit er in de kranten?

0: Extra politie tegen overlast, Bois ter Him. Die gemeente bestuurt toen nog, grauw wie het haat plak. De politie van Grauw zet gedurende de schoolvakanties op vrijdag en zaterdag, 's avonds en 's nachts extra mensen in om overlast in het toeristencentra Grauw ter Henne en Akrum de kop in te drukken. Zo worden nachtelijk rumoer, vernielingen, lawaai van brommers en te snel varen direct beboet. Aan lawaaioverlast hangt een prijskaartje van 120 gulden. En op straatplassen kost 40 gulden. Nou, de politie die zal Geerdewaai of Geerdevoorts te voet dus patrouilleren. Nou, ze hopen op die manier de oerlijst er wat tjintig in.
1: Nou, ik ben benijd. Dat weer toen nog een koopje, denk ik, dat wildplassen. Het zal nogal wat meer worden wijzen. Maar ja, ik doe het net. Misschien heeft het ook de vinding, maar let me vooral weten wat wildpissje intussen kost in 2026. Dank om oeren, volgende oeren, dan gaan we verder in een oorje. En ik ben benijd, hoe kun je hier dat wordt? Joggetje 82. Dat is het komende oeren uus kronie in Joggetje 82. Maar voor het zover is, eerst nog een plaat uit 94. En dat is een echte 90's plaats. Het is Scatman John. Mooi, Scatman. Scatman.

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
9: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
10: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
11: Voor een nieuwe Opel. Heijma. Service en auto's. Is de voor Elsen hier.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
16: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren 2 groepen parachutisten. Het gaat volgens Franse media om 5 instructeurs, 5 leerlingen en een piloot. Hulpdiensten, waaronder meerdere brandweereenheden, zijn massaal uitgerukt. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De politie zoekt een automobilist die gisteravond in Middelburg mensen zou hebben aangereden. De auto was tegen een pand gereden en zou daarbij mensen hebben geraakt. De politie vermoedt opzet en denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een vechtpartij kort ervoor. Agenten vonden 1 gewonde. Volgens omstanders raakten meer mensen gewond, maar die bleken al vertrokken. De automobilist is weggereden. De schade aan het pand in Middelburg is groot. Om nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden maakt tabaksfabrikant Philip Morris gebruik van kunstmatige intelligentie. Voordat de Europese Commissie met een definitief wetsvoorstel komt, kunnen mensen erop reageren en hun bezwaar laten horen. Uit onderzoek van de NOS en Pointer blijkt dat Philip Morris duizenden van die publieksbezwaren liet schrijven door AI. Wilco Kelderman is Nederlands kampioen wielrennen geworden. In Nijmegen kwam hij na 15 rondjes van zo'n 11 kilometer solo over de streep. Hij was op 65 kilometer van de meet gedemarreerd. Het leverde hem zijn eerste overwinning in ruim 11 jaar op. In 2015 werd hij ook Nederlands kampioen, maar toen op de tijdrit. Tweede op het NK vandaag werd oudgediende Bauke Mollema. Derde Jochem Kerkhaart. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel. Het is Njontje 82. Dat had de tiertmachine niet correct bepaald. Jest het Nijs van Doel en de beste muziek. Lico's Dissen van John Anderson.
17: Zegel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talkships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en alle informatie, shop op Zegel Harlingen.

0: Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
4: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
2: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
4: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
5: Snijden in Friesland.
6: Mijn Maaike van der Hoek.

0: Een lekker simmersplaatje. Jones Anderson, My Surrender.
1: Dat weer doe.
0: Deze oeren is het hier bepaald. Het is Njontje 82. Het hier dat Friesland 2 internationale kampioen Rieker is. Bokser Rudy Koopmans en ex-inbokstitel en Jannes van der Wal. Die werd in Brazilië wereldkampioen Damien. Maar het is ik onrustig in ons loon. De recessie die houdt on en daardoor is de werklezens heel heeg. Er binnen dan tal van protesten in ons loon. En in Njontje 82, zelfs bij de regering is het onrustig, mooi treien kabinetswisselingen. Het kabinet van 8-2, die valt over de bezuinigingen. Er komt een interim kabinet van 8-3. En na de verkiezings is er in november weer een nieuwe regering. Kabinet Lubbers. En het is het hier dat er tal van nieuwe jeugdheden als Saus Philips mooi de cd komt op. En de streepjescoorde in Viertwurt. Liek als de fietsreflector. Pas in Njontje 82 dus. En dit zijn de beste hits. Uit deze week, zelfde week, doe.
1: Dit is de top 3 van Doe.

Op 3, Jerrit José, mooi I Will Follow Him. En op 12, Hot Chocolate, mooi Girl Crazy. En op nummer 1, de versie van Boys Town Gang is eigenlijk een cover. Maar voor een soort meesken is dit juist de bekende uitviering. Het nummer is nog altijd een verste prik op feestjes, partijen en in de kroeg. Can't take my eyes off you.

0: Love, ABC.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Maar eerst, waarom nooit belt hem? Geert, is het er trouwens wat u te horen?
3: Jawel. Ja, ja? Ja jongen, dat valt best wel aan. We zitten op in een grote tent en de zinner die zit achter u. Het is nou trouwens ook wat bevolkt aan het worden in Belsum. Dus het is ongenaam vertoeven op dit stuit. Het publiek, dat zit al hier aan in je kant. Dat hebben we al van alles te krijgen, mooi. De zinner, mooi in de skaatkant. Aan de orenkant, er zitten feesttenten. Nou, er zit amper meesken. Er komen nou ook wat meer meesken, omdat die zinner wat voor het geeft. Dus nee, er is niks aan de hand. Dat is gewoon heerlijk. En net zeuren, hoe zoen je nou zeuren kunnen we mooi waar, man. Het is heerlijk. Lekker van genieten. En ja, in dat show ik nog een keer weer van je tikken. Nou, hoe is het toch in hemelsnaam mogelijk? Johan Sipma, Gabian van Papte, Hendrik Koolstra, Keertje Jean-Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Nou, dat les neemt het per tour, neemt bij volslaande verrassing een treienskinder eerst een vastsprong. En dan denk je van, nou, dit wordt helemaal niks. Het ziet ze vers als een hoes. En een omsjog, werkelijk in een omsjog, is het per tour van Johan Sipma bij. Het wordt treien om het waar. Ze komen maar eens kinder zoals voor. Dan denk je, nou, dat komt wel goed. Dat wordt treien eerst een gliek. En wat gebeurt er? Het wit zoals 12, het wit zoals Jouwer, het wit zoals Gliek. En waar pakt het bordje? Precies, het petuur Paul Dijkstra. En in stee van dat het dan draaien is Gliek, werd het Jouwer om het 12 voor dat petuur. Dat is even een mokerslagje voor het petuur van Johan Sipma. En dat moet je herpakken. En ik moet zeggen, dat doen ze nou knap van het wit Jouwer om het draaien op dit stuit. Het is Jouwer om het 12 en zoals Gliek. Toch te knokken horen ze dit bordje vast. En dan is er een prima zitbal van Johan Sipma op dat perk. Aan de orenkant van René de Haan, helaas Pieter van Straat. En zo is hier een streetgeende dat waarvan je steeds kinderen. Nou, het keert om een hele finale plakje. Dat is duidelijk. De wit voor elk punt knapt. Voorlopig de Jouwer om het rijden vastvang dus voor het retour van Paul Dijkstra. En een keer ze ondertussen een ek om de premie of neer te. Menno Versviet en Rick Mendersma, Jesse Steenstra. Mooi zes vingers in de noos. Samen de eerste omloop terug. Gerben de Boer, die een van de mannen die het met Steven Koster en Pieter Jan Leijer naar een pak op een bullen kregen. Maar zeg, wat gebeurt er? Martin Bergsma, Hessel Posma, die hadden de invallende Daniel Iziger weer even inruilen. Dat dienen ze vorige week in Sint-Jabekek. En daar zit Gerben de Boer. En die mooi dan weer mooi dan. En dan ben je er nog gewoon. En ze pakken het eerste boetsiek. Maar nou is het wel 6-2 in het vadiel van de patoor van Menno van Zwitter, Rick Mendersma en Jesse Steenstra. Dus het liep erop dat favoriete patoor, 4 uur favoriete patoor in de beginfase van deze partij. Waarom commercieel daar eerst gelijk? Ja, en eigenlijk, je kent het direct omheen. Dan zit het publiek toch te wachten. Wanneer is er een patoer nou eindelijk eens een keer te sterk voor dat van Menno van Zwiet en Rick Minnesma en Jesse Steenstra? Nou, ik hou er voorlopig nog net zicht op, laat ik het voorzichtig formuleren. Maar als er één patoer is die het flikker kunnen zoeken, dan zoe het Martin Bergste, maar moet hij in topvorm wezen. Maar Hessel Posma, moet hij in topvorm wezen. En Germ de Boer, dan moet hij zien weer goed van. Die zoen dat misschien rijden kunnen, maar dat in al je speculaties die eigenlijk nergens op baseerd binnen. Want ik zie ook heel goed Rick Minnesma van de Boppen weer een bal retourneert. En dat betekent dat het al die jaar heel dicht bij elkaar zit. Voorlopig niks aan de hand. Maar wij zullen het al hier van je volgen blijven. Want ja, het is eerst een klik en dan kun je weer gewoon op mij beginnen. Daar komt het op del. Nou, even zien naar Hendrik Koster toch eventjes. Ja, die krijgt dan toch echt weer een boppenslag bovendien. Nou, daar rug je ons eerst even op, Maaike. Want Sipma van Papta Koster keert zich toch een curieuze partij. Zien Paul Dijkstra, René de Haan, helaas Pieter van Straten. En ja, wat dat winnen zil, ik wou er eigenlijk helemaal niks meer van te zeggen. Want het wappert werkelijk alle kanten op.
0: Nou, dan houdt het wel spannend, Geert. Ik ben benijd door Horst het Varus in de gaten. En dan komen dadelijk Biddy weer waarom. Daar in Belsum. Maar ik ben ook benijd. Ja, de eerste die hebben het alweer voen in de Omroep app. Daar zit namelijk elk uur een poll. En dan kun je ook kiezen uw twee platen. En in ieder geval, die draai ik om de eind van de oren. En deze oren binnen het twee platen, die kunnen, ja, hij heeft te maken in mij een auto. En de eerste die hebben hem alweer voen, want de kun je kiezen uit B. Ja, ik begin even met B. Henk Wijngaard, bakroest op 18 wielen. En ik vind de reactie van Mariet echt wel heel leuk. Ik ben zelfs haast een bakroest, mooi min 80 hier, zei ze. Dus die gaat van B voor Henk Wijngaard. En die oren, dat is A dus, logisch. Barabas, mooi on the road again.

tijd. Hoe plaat het wordt om de eind van de oren, dan draai ik hem dus. Gauw naar die omroep app en stem even mij. Dan waar wit draai ik wel die plaat. Eerst nog een oorplaat uit 1982. Dit is de Steve Miller Band, mooi Abracadabra.

0: Fleetwood Mac, My Hold Me en de vrijheid is de Steve Miller Band.
1: Snijn in Friesland.
0: Het is Nieuwentjen 82 en ik zocht even wat er doen nog meer alweer in het Nijswie. Er binnen nu meer dan 600.000 werklozen. Een soort bedrijven die gaan namelijk failliet. En de situatie is uitzichtloos.
2: Ik ben Wim Drent, ik ben 26 jaar oud. Ik ben afgestudeerd weg- en waterbouwkundige op HTS-niveau. Ik ben ook momenteel anderhalf jaar werkloos en heb in die anderhalf jaar 40 keer gesolliciteerd. Zonder positieve reactie. Dit jaar is het voedsel zo veel duurder geworden dat ik een andere winkel heb moeten zoeken. Die ligt aan de andere kant van de stad, wat voor mij geen probleem is omdat ik tijd genoeg heb. Maar volgend jaar kom ik in de bijstand terecht. Dat betekent dat ik ongeveer 1000 gulden netto per maand krijg. Terwijl ik hier al op een vaste lastenbedrag zit van 500 gulden. Ik zie dan ook volgend jaar niet veel toekomst meer in dit land, in mijn vak.
3: Onze economie is ernstig ziek, beaamt iedereen. Des te groter de verschillen van opvatting hoe die zieke economie weer op de been geholpen moet worden. Drie kabinetten beleefden we dit jaar. Met alle drie bezuinigingen in het vaandel.
4: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
1: Jochetje 82.
0: Ja, de muziek uit 82, dat komt dadelijk nog. Want ik ben eerst Erik, Gerdiol, benijd wat er eigenlijk in de kranten stier van 82.
5: Parkeerwachter loopt dagelijks nog geen 4 uur op straat, is de alarmerende kop op een verhaal in de kranten. De parkeercontroleurs in Leeuwarden besteden meer dan de helft van hun tijd aan administratieve werkzaamheden. En dat betekent dat de controleurs van de 8 uren die hun dagtaak omvat, minder dan 4 uren daadwerkelijk op straat zijn. Die administratieve werkzaamheden zijn het gevolg van het feit dat veel mensen hun parkeerbonnen niet onmiddellijk betalen. Tja, dan had ik nog zin om te wachten met betaling.
0: Nou, inderdaad. En dan is het novelty het vaar. De muziek uit Jontjen 82. Dit is Hot Chocolate. Girl Crazy.

0: Normaal en deur donderen.
1: Dat wie het doe.
2: Snijnie Friesland.
0: Menno, Klaske, Antje, Janke, Iepke, Grietje, Jelte, Sjoertje. Nou, ik ken er wel een trogje. Allere gezen voor Henk Wijngaard. Mooi bakroest op 18 wielen. Ja, dat is misschien wel de laatste plaat in z'n oren. Maar ik kan strik nog verroering in brengen. Want doe mooist stemmen, doe mooist betinken. Welke platen sto dadelijk aan de einde van de oren, Jerewost.

0: Stem ik in de Omroep-app, daar vies de bol. En waar weet jij stoot die favoriete plaat dadelijk wel om de eind van de oren. Zullen we nog even naar wat nieuwsgierige lied Nijs uit Uskroon hier, 1982. Het Oeral Festival werd oprichte terug Joop Mulder. Eerst als lied stridfestival op 18 juni. Maar dit bevalt zo goed dat het elk volgende jaar uitbreiden wordt. En zo groeit het stridfestival tot een internationaal erkend festival. Mooi muziek, theater, doens, beeld in de kunst en ook multimedia. Ja, net alleen meer op stritten, maar het is nou voor zelfs ook in de dun, in de bosken, op het strooien. En ja, zelfs op de pleten en borkerijen der Oeral is Oeral. Het is ik het hier dat de meesten heel tijd meer naar het boetelon op vakantie gaan. En ze willen dan ik boetelons eten. En dat willen we dan ook wel graag tussen eten. En dat net alleen nog. Er komen ook heel tijd meer in je persoons huishoudens die graag makkelijk eten kleermaatje willen in 82. Zo komt het eerste wereldgerecht van Knor in de winkels te lezen. De lasagne bolognese. Nou heerlijk, 82 pas. En het is het hier dat er aandacht besteed wordt om vrouwen in mannenberoepen. En gelijke seconden. Wist ze nog? Dit is een reclame.
1: Jo, je laat zo'n wijfje toch niet hijsen?
2: Oh nee.
3: Met dezelfde opleiding kunnen vrouwen ook hetzelfde werk doen als mannen. En net zo goed. Daarom is er de wet gelijke behandeling voor mannen en vrouwen. Wilt u daarover meer weten in verband met uw werk of sollicitatie? Vraag dan de folder aan. Schrijf naar Man-Vrouw, Postbus 51, Den Haag.
2: Zo, dat was dat.
0: De reclame dus van Njontje, ja, Postbus 51, Njontje 82, hoor. Gelijken dus van vrouwen en mannen beroemd. Meer muziek uit 1982. Dit is Soft Cell, My Torch.

0: cel. Beginnen. Waarom nooit het Keertsveld in Belsum? Ja, Geert, hoe zit het nou met die curieuze partij tussen die partoren? Johan Sipma en Paul Dijkstra.
1: Ja, ik zei het, Cindy. Het waait werkelijk alle kanten op. Ik waai hier echt helemaal niks voor te zeggen. Nou, ik ga nog maar eventjes naar het toe voor Paul Dijkstra. Dat komt mijn treis kennen. Eerst voor. Dat komt mijn vier om het twaalf voor. Dat komt mijn vier met drie voor. Maar afmaken, homa, dat slag het dan al je krek net benammen. Omdat er dan toch hele sterke rietes in dat perk zitten. Gabian van Papten, maar met name Hendrik Koosdra, die dan eventjes de meubels beginnen te redden. Het wordt toch nog ongelooflijk spannend. Het wordt vijf eerst in gelijk. Het wordt skinner size in het vadiel van het patroon van Johan Sipma, maar het wordt toch nog size jouwer. En dan komt de bal voor in het perk bij René de Haan. En die mept hem werkelijk ongelooflijk vier voort in de handjes in de loft. Yes! Size gelijk. En dan komt de schiertsjochter in die wiest kweer. Krekt aan de verkeerde kant van de PLO's. En dat is het verschil tussen kans houden op winst en daarmee een prijs. Op mijn lege handen hoesta. Het is het laatste. Ze hebben haar geweldig weerd. Paul Dijkstra, René de Haan, helaas Pieter van Straten. Maar ze moeten toch Belies Janssen, Johan Sipma, Gabian van Papta en Hendrik Koostra. Die pakken een heel finale plakje. Maar even Utrecht en ze hebben het nedig. En ze moeten ik eventjes de koppen bij elkaar steken, liek het mij. Want het mat absoluut beter. En dan mooi ze keert het zijn Remmel Bauma, Jorland van Beem en Evert Pieter Talsma in de hele finale. Ondertussen op het veld en de actuele stand van zaken is het petoer van Menno van Swiet en Rick Minnes mijn Tjesse Steenstra, Dwandertje en Mattenbergsma, Hessel Posma en Gerrit de Boer. Ja, het je nou naar de punten joggen in deze partij, dan zie je van het hier ik lieke goed oors omkennen als wat het nou is. Het is 3-2 in het vadiel van de patroon van Menno van Swieten. Het zit nog heel dicht bij elkaar, maar er weer een van die cruciale slagjes bij. Even een hele handig ietsje weer even in het tussenspel bij Glieks van Menno van Swieten of zoals Glieks. Hop, pakt hij toch het bordje. Dat is echt wel de kracht van dit patroon. Ik weet het wel, maar je hebben dan als zinstander toch het idee, hé, hey, hier misschien mee resetten. Nou ja, dan begint het eerst maar een boetenslag van Menno van Swieten. Wegwezen, zei Tjesse Steenstra. Inleveren die bal, ik slaan op. Nou ja, zij get het. Het is ja, keertje als team, zo neemt Menno van Swieten het altijd. En dat doos er dan ook. En er wordt net zeurd hoor dat je de bal aannaam wordt als verbijstafslager gewoon terug. Ik zeg trouwens ook, en dat, ik heb het idee dat het nou net met zijn bot speelt, een bal die voorin kwam bij Rick Minnesma. En dan hier ik toch het idee dat er een soort van overstrekking bij de knibbel weer. Dat die hem echt even zeer. Hij lutst zich even letterlijk onder poort, maar ik had net het idee dat het hem nou paten speelt. Dus misschien dat dat al hier een beetje taf valt. Ik denk het wel. Boppenslag nou weer van Tjesse Steenstra. En zo is dit een onderhoudende partij die voorlopig een tussenstand had van 3-2 en 4-2 voorsprong van de patroon van Menno van Swieten.

0: Mission Freedom van Nicole. En daarvoor het live optreden van de Rolling Stones. Going to a go-go. In 1982 uur kroon hier toen ze terug Europa. Ja, 1982, ik vind het prachtig hier. Maar we moeten verder, want het is alweer haast fjouwe roeren. Dus, we starten de tijdmachine.
1: Wat is het zo?
0: 2000 en zongen, ja, dadelijk dus 2000 en zongen, een heel oor hier. Maar voordat we teruggaan naar dat hier, dan krijg je eerst nog een plaat, u 82. Want toen was het stemmenkind op een van die twee platen die het alles te krijgen hebben. Mooi onderwijswezen, de auto, On the Road Again of Bakroest op 18 wielen. Nou, het weer duidelijk, het maaie duidelijk wezen. Dank voor die stem, Charlie, Griet, Janny, Inse, Gerry, Helmer, Ipi. En geef naast dat terug, het is duidelijk jaar. Maar liefst, 83% van de stem, die ging naar Henk Wijngaard. Bakroest op 18 wielen.

0: Friesland.
1: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
1: Want jou wordt jullie al bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Wie de komende dagen in de omgeving van Amsterdam, Hilversum of ten noorden van Utrecht in buitenwater wil zwemmen, kan dat beter niet doen. Door de hevige regenbuien van gisteren en vannacht is het water vervuild geraakt met rioolwater. Dat kan leiden tot allerlei gezondheidsklachten, zegt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De waarschuwing om niet in buitenwater te zwemmen geldt tot en met woensdag. Oud-president Biden van de VS heeft in een toespraak zijn opvolger Trump zwaar bekritiseerd. De 83-jarige Biden noemde Trump een narcist, corrupt en een loser. Hij deed de uitspraak op een evenement waar geld werd ingezameld voor de Democratische Partij. Biden zei ook dat Trump de Russische president Poetin verkiest boven Amerikaanse bondgenoten met zijn bewuste verstoring van de NAVO. Het gebeurt zelden dat Biden een toespraak houdt. Vorig jaar werd bij hem prostaatkanker vastgesteld. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanmorgen, kort na het opstijgen, neer in de buurt van Nancy, in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Over de oorzaak van de crash bij Nancy is nog niets bekendgemaakt. De MotoGP-race tijdens de TT in Assen is gewonnen door Ai Ogura. De Japanner bleef Spanjaarden Jorge Martin en sprintrace-winnaar Raúl Fernández voor. De leider in het kampioenschap, Marco Bezzecchi, kwam al in de tweede ronde in de grindbak terecht. Eerder op de dag werd de Moto2-race gehouden. Die werd gewonnen door de Colombiaan David Alonso. Het weer? Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24, in het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Het is 2000 en zo aan. Dat had de tijdmachine niet correct bepaald. Denk aan Guus Meeuwis, Rihanna en wat toch dus van Disse van Gwen Stefani.

Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met

0: lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Snijden in Friesland.
4: Mai Maaike van der Hoek.

0: Dus jongeres die het Yeather Be No Doubt zie het Gwen Stefani. Mooi, The Sweet Escape.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzaai zoeren.
1: Snijni Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: Deze oeren is het hier bepaald. Het is 2000 en zo'n. Het hier dat het proces van Willem Holleder van start gaat. Dat had heel wat voeten in de eerder, zowel qua beveiliging als qua tjoegen. En in de Rotterdamse Bistetun springt gorilla Bukito. Mooi een reuzensprong over de greft zien verblieuwd. Hij is leuk, makker, terug een besieker. Ja, het is zeker hier dat de Betuwe-lijn hier per wordt. Het is een 160 kilometer lange spoorlijn. Terug de Betuwe had een soort protesten en argwaasje op smitten. Maar hier kwam. En wist dit nog? De televisiestuurder BNN. Die komt mooi de grote donorshow. Vooral is er al een soort opscore als blijkt dat BNN-treien nierpatiënten strieren litten wol om een donornier. En deze donornier is beschikbaar gesteld terug Lisa, die het terminale hersentumor had. Letter blijkt dat alles in scène zetten is. Ik ben benieuwd, wat weer de grootste hits in 2000 en zo.
1: Dit is
2: de top 3 van...

gastrijden. Enrique Iglesias, My Do You Know, ik wil de pingpong song. En op 2, Rihanna, My Umbrella. Op nummer 1, Blijf bij mij, verschijnen in 2000 en is een duet van André Hazes en Gerard Joling. Het wie een van de laatste grote hits van Hazes, die het op nij heeg in de hitlisten bedarren. En kreude uit ta een meisjonger die het nog altijd op feestjes en in cafés meisong wordt. Blijf bij mij.

0: André Hazes en Gerard Joling, mooi, blijf bij mij.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat bier doen. Ja, Geert, hoor is net langer in spanning. Waar ginnen nooit? Welke patoeren ginnen nooit? De finale.
2: Nou, in elk geval een patoer van Menno van Zwieten, Rick Minders, Tjesse Steenstra werd. Maar jongens, wat hier dit oors erin kan. Martin Bergsma, Hessel Posma en Gerrit de Boer. Ja, ze strijden, ze knokken, ze vjochtje. Maar je moet vooral echt goed wezen op de beslissende momenten. Je moet er goed wezen op de size. Je moet er net alleen nog punten pakken. Want dat hebben ze bij de vleedien, de mannen van Bergsma, Posma en de Boer. Je moet echt eerst een pakken. En dat betekent dat je op de size zo scherp als een Mechelse herder wezen moet. En daar ontbreekt het aan. Neem nou dat laatste eerst. Het is 5-4 in het vadiel van de patoer van Menno van Zwieten. Ja, daar komen ze mooi 6-2 voor het patoer van Martin Bergsma. Dan denk je, nou ja, nou hij het toch in de handen om op 4 weer zijn gelijk te komen. En wat docht dan die opslager Ruud Minnetskeer ontonen dat hij bepaald nog net de topvorm had die hij nodig had om dit toppatoer te verslaan. De PC-kening mist 3 keer op Riege het perk. Ja, dan is het een cadeautje. Dan jouw je het voet en dan weet je, dit is net goed van uzelf. Dit had niks te klein, maar de klasse van het zinstander die is onmiskenbaar onwijzig. Maar dit hier oors rinneken. Het rint wer net oors. En dus komt er voor de zonder keer een finale plak van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Tjen wa, ja jongens, ik zou zeggen, vreeg je maar even nacht permissie om, want het wordt let hier in Belsum. We moeten nog een hele finale keertje. Die staat op het punt van beginnen. Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem, Evert Pieter Tolsma, Tjen Johan Sipma, Gabriel van Popta en Hendrik Koolstra. En als die partij uit is, dan is het pauze met verloting, zal ik maar zeggen. En dan pas krijgen we de finale. En ondertussen keert ze de eerste klasses, want die ben hier echt actief in Belsum. De finale wol ek hier op het Haardveld. Het bleef dus een drukte van belang bij keertjes. Nou, die namen die neem ik hem straks nog wel even. Anders werd het te volle. Maar duidelijk is dat het een lange zit wordt, Maaike. Ik hoop dat plaatsjes hast van, nou, tot Noeren Zoon of zoiets.
0: Nou, dat kunnen we altijd van elkaar krijgen. Oh, de bak zit vol platen.
2: Ja, nou ja, dat bedoel ik maar. Nou ja, we zullen hem in ieder geval al, maatje. Dat is duidelijk, want dat is de afspraak. Maar ja, dit pleit er zo weer alles voor om te zeggen van jongens, we moeten nou een uniforme tita van beginnen van de huidklassepartijen. De meesten beginnen om alle woorden. Bist altijd verzuizing, kleer, keer, rustig gewerkt als radiojournalist. Maar dan binnen er toch nog een aantal van die verenigingen die willen dat. Om wat voor reden en ex, hoe het commercieel wezen, feestenten, publiek ver. Ik weet het al je net, die dan vark wil krijgen dat het tolle woorden begint. En dan krijg je dit gesodemieter, zo ik ga zeggen, dat het al die vissen te lang door het vissen te let uit is. Daar zit het publiek echt net op te wachten. Keersbesturen, alle provincies verenigd u op naar alle woorden uniformiteit. We zullen even bepleitje bij de KNKB.
0: Nou, dat is de oproep dus van Dij van Geert van Thun. Voor alle besturen alle woorden beginnen en dan seizoerkleer. En dan kunnen we lekker naar hoesta. Dit is Rhythm Temptation. 2000 song. My Frozen.

0: Guus Meeuwis en tranen gelachen.
1: Snijn in Friesland. Dat
2: weer
1: doen.
2: Oh ja.
1: Ja. Oh ja.
0: De eerste treienplaten uit 2010, die binnen al hier van Nederlandse paaien mooi. Ja, André Hazes hadden we eerst toen, With Them Temptation. En nu dus Guus Meeuwis, al hier Nederlandse muziek uit 2010. Ik ben benieuwd dat er dadelijk nog wat internationaals voorbij komt. Een festival. In ieder geval, binnen twee internationale songs ken ik van Nederlandse baaienwijzen trouwens. Van Nederland makkenwijzen. Die stoot kiezenkist om dit ik draaien mat, aan het eind van de oren. Wat ik wel van de platen weet, is dat het hartstikke simmerske platen binnen. En de eerste meesten die hebben het ik al even voen. Likos Rina, die zei het juster weer mijn 50ste jiddy. En we hadden geweldige dijhoorn met al onze dierbaren. En het weer lekker op temperatuur. Dus voor u is graag B. En dan hak het door Taste of Summer van The Jump Masters. Maar ook is ik voor AG en Patrick Jumpen, My Holiday. Lekker simmers.

0: We kunnen in de Omroep-app Davies de Pol en dan kiest ook die favoriet omklikken. We gaan nog even naar het neusje 2000. Ik kiet er niet krekkel even hoor. Over Bokito. In de Rotterdamse bistentuin Blijdorp werd de 10-jarige gorilla Bokito dus heel leuk. En dat zie je het zo leuk dat hij maar zijn 180 kilo een reuzensprong maakt van als zijn eiland over de greft van haast 4 meter. Zijn uitbraak laat dan een chaos. Vier mensen rijdt ze verwoenen. En je vrouw die rekt het zelfs zwaar verwoenen. En de gorilla die vernielt het interieur van het restaurant. De nijwit die terug enkele stevige verdolvingsschotten uitskekelen.
1: Bokito. Een laaglandgorilla, geboren in de Berlijnse dierentuin. Met een reuzensprong die niemand voor mogelijk had gehouden, ontsnapte hij uit zijn buitenverblijf en viel een vrouw aan. Met meer dan 100 beten, diverse breuken en een verbrijzelde hand kwam een einde aan de zeer bijzondere band tussen vrouw en aap.
0: Ja, Bokito. En die zwierverwoene vrouw, eens is het ek nog haar eigen schuldwest.
1: Zijn slachtoffer dacht een persoonlijke relatie met het beest te hebben. Ze kwam vaak in diergaarde Blijdorp en speelde dan met hem door het glas heen. Het was net of hij echt kusjes gaf. En als ze hem diep in de ogen keek. En dat had ze nooit moeten doen, zeggen deskundigen. Een aap in de ogen kijken. Dat weet nu iedereen, maar zij wist het niet.
2: Dit wie het nijs van doet. En dit is de muziek uit.
3: Wat doen ze zo?

0: Umbrella, Rihanna en de Fireist, Beyoncé en Shakira, mooi Beautiful Liars.
1: Snijden in Friesland, dat?
2: Wie je doet.
0: Ja, die Shakira die heeft nu haast nooit 20 jaar weer een noem maar één hit in de hitlist. Ze is eigenlijk een beetje de koningin van de WK-songs. Want ja, ze hier natuurlijk in mooi het WK in Zuid-Afrika een grote hit. En no dus alweer een grote noem maar één hit. En als er een beetje volgens een oude Zuid-Amerikaanse landen zust op de televisie, dan zust ik vaak dat zij in het publiek zit. Shakira dus, een grote WK-volster. En maakt het dus ook een soort hit. In het Nijs, in ons kroonheer 2010, België, komt in het Nijs. Mooi, een heel speciale grote happening. Hij is ek een show, maar die is ontstien als een soort van protest.
3: Commotie in België als blijkt dat koppels niet getrouwd willen worden door wethouder Wouter van Bellingen van Sint-Niklaas, omdat hij zwart is. Uit protest organiseert de gemeente een massahuwelijk. De wethouder wordt een volksheld.
4: Neemt uw partner tot wettige echtgenote. Ja! Mag dit ook door mij gebeuren? Ja! Dan verklaar ik u allen in de echt verenigd. Proficiat.
0: Alleer binnen ze trouw, derde dus, buzen, zuiderburen. Ik ben ik wel benijd, Erik, in Friesland. Wat stien er in de kranten hier in 2010?
5: Rampenoefening zonder paden. Als er ooit brand uitbreekt in de manege, Popta Rutes in Dronrijp, kunnen er maar beter geen paarden op stal staan. Gisteravond hield de brandweer van Marsum en Menalde een rampenoefening in de manege op Hadsum, zonder paarden. Manege-eigenaar Kees Smit had ze er wel bij gewild. De brandweer vond dat het te gevaarlijk zou zijn, zei het er in de kranten. Als er rook in de smalle gangen in de stallen wordt gespoten, heb je niet meer dan een halve meter zicht en zou zo paniek kunnen uitbreken. Geruststelling voor de paardenrijders, zo wist de kranten te melden. Vorige week hebben de korpsen de paarden zonder rook zo snel mogelijk uit de stallen gehaald om in elk geval het gevoel te krijgen. Volgend jaar doen we opnieuw een oefening. Misschien mogen de paarden dan wel meedoen.

0: Daar heb je er al. De pingpong song, Do You Know, van Enrique Iglesias. En de foyer is het Tokyo Hotel, mooi Monsoon. Ja, hele orenbal net van het tafeltennis en Jim Pingpong op het Keertsveld in Belten. Want Geert, hoe zit het ervoor in de finale, in de hele finale?
1: De hele finale. Nou, we pingpongen rustig verder, kan ik zeggen. Ja, dat is een hele finale. Werd ik wel weer wat nogal de nedige punten in het spul zitten. Het is een partij die Geert Tusken, voor alle duidelijkheid, want het is even de Skofselien, Remmelt Bouwman, Jorn Dars van Been en even Pieter Tolsma. En Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koetsra. Eerste bordje weer voor Bouwman. De volgende twee bordjes winnen van het partour van Johan Sipma. En de nou volgende twee bordjes binnen van het partour van Remmelt Bouwman. Dus, maar jongeren, willen er hing het hier een treien om het waar vastsprong van het partour van Remmelt Bouwman, Jorla van Been en Evert Pieter Tolsma. Ja, het partour van Sipma had ongelooflijk grote problemen om direct in die partij goed in het ritme te zitten. De voorgaande partij, het weer Moisem, het weer Scorin, het weer Heesen, het weer nou ja, van alles en nog wat. Maar uiteindelijk weten ze het dan toch te redden in het partij van Paul Dijkstra. Als ze het nou weer redden, dat is nog maar de vraag voor zelfs. Maar duidelijk is dat de hele finale, ja, de kist af het positieve benadering, maar een blik op een kok, is op Helte. Want treien eerst van het partij van Remmelt Bouwman. Maar ze binnen er al net, want die oren die hebben we kwaad. Dus we moeten nog even geduld van om je een goed beeld te zien van hoe dit verinnen zal. Er weer wel weer wat argumentatie ten opzichte van de arbitrage. Dat is echt net van het eerste van de middie. Nou ja, hoe dan ook. Soms is het helemaal onduidelijk. Werd dan precies de frustratie luid. Dat weer nou eigenlijk echt het geval. En dan zie ik naar Dirk Wierstra. Dat is de skiertsjochter van CSD. Een man die bleef zo rustig als een poenmaal. Die bleef mooi steen werd die steert. En ik denk, had je wat van mij willen, kom je maar naar mij daar. Nou, die bij de oren keert vermeld hem, had commentaar in Weersma. Wie is daar die skurrenholler dus eventjes? Nou, wel dit het maar zo. En dat is misschien ook maar het makkelijkste, maar dit is waar omstandigheden. Het is druk en warm, drukkend warm, zo mag ik het zeggen, hier op het Keersveld van Belsum. En de partij van Remmelt Bouwman, dat zit voor, met treien om het waardje en dat van Johan Sipma.

0: John Legend, my PDA. We just don't care. Het is 2000 Zon en ik heb nog wat nijs voor die kleerstingen uit dit hier. Friesknijs wil te verstehen. De inspectie voor de bestebescherming die krijgt een melding uit Frensier in 2000 Zon. Een vrouw zoerde wel een stik als 15 katten in huishouden.
1: Ja, de situatie was wat ons betreft erg slecht. Er waren 15 katten die daar opgesloten zaten in rijskooien en zelfs in caviakooien. Die zijn veel te klein voor die katten. En die dieren die zaten dus hutje-mutje op elkaar. En niet alleen in huis, maar ook in een tuinschuurtje waar de rijstbenches letterlijk opgestapeld stonden.
0: Oh, net best, hè. Of pas alsjeblieft even goed op je beestjes, ik maar het warme waar. En ja, en wist dat er ergens wat door de hoorn is, maakt ze er een melding van. Dit is echt te sneu. Kinnet, bestemishandeling. We beginnen verder, want tak om oren, volgend oren, dan is het weer een oor hier. We binnen nu nog in 2000 Zon. Maar welk oren is het dadelijk snij vier oren? Dat wit, de tiertmachine. Jochentje 90. Ja, maar voordat het dus Jochentje 90 is, eerst nog een laatste plaat uit, jawel, uit de Zero's, uit 2000 en zo'n. Want Doha stemmen kind op een van die platen. De Simmerse platen, de jumpstijl-achtige platen. Ik weet net als het doosje nog kist, maar als het kist. En hoe bist ergens net al te warm, dan zoek misschien wel mij, man. Helmer die zei het in elk geval eigenlijk allebei mooi, maar A is net wat mooier. Jumpen, ja, dat is die doosje, dat kan ik niet, maar mooie dans. Patrick Jumpen, get hij voor A Holiday. Er is even Shin, Gerda doet dat ik, Wouter die doet dat ik, Grietje die zei door mij maar B, The Jumpmasters, Taste of Summer. Ja, er kan maar één de winnaar wijzen en dat is Patrick Jumpen. Het is A. Dit is Holiday.

0: Friesland.
1: Nou, die geluiden van de wind, wetter en krijk in het hout. Dat is alle keren bij de oors en ja, daar geniet ik van.
2: En als Groninger is het moeilijk om te zeggen, maar dan ben ik ook gewoon voor de vrije Friezen die lekker hun eigen gang gaan.
3: Wien, wetter en krijkjend hout. Dit weekend in Friesland Dok.
4: Goed nieuws! Scoopmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scoopmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
5: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke.
10: Mag ook wel joken, het is een Velderhof.
9: Verwen jij je maar.
10: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
9: Waarmee?
10: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
9: Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches are looking like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Er zijn dit weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam op een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. In Frankrijk zijn 11 inzittenden van een klein vliegtuig om het leven gekomen. Het toestel stortte rond 11 uur vanochtend, kort na het opstijgen neer in de buurt van Nancy in het noordoosten van het land. Aan boord waren de piloot en 10 parachutisten, 5 instructeurs en 5 leerlingen. Onder de slachtoffers zijn verpleegkundigen die een uitje hadden. Hulpdiensten waren massaal uitgerukt. Over de oorzaak is nog niets bekendgemaakt. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de 2e podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als 3e. Het weer. Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 24. In het binnenland maximaal 30. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het aan de kust 21 en in het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het is Njontje Yin Njontje. Gjest het Nijs van Doe en de muziek. Roxette, Doe Maar en Cher, die steen voor de kleer. En Lenny Kravitz komt er aan.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
20: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
21: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
23: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
16: Snijden in Friesland.
24: Mai Maaike van der Hoek.

0: binnen deze oren uit zetten. Mooi Lenny Kravitz. Het is Njontjen Jin Njontig. It ain't over till it's over.
1: Onder Friesland.
0: Njontjen Jin Njontig dus. Het eer dat het een roerige tiert is in de wereld. De Golfoorlog die begint. En de Sovjet-Unie die valt uit elkaar. Likos Joegoslavië. Dit betreurt het begin van de Balkanoorlog. Het is zeker dat de Nederlandse regering de OV-jaarkaart inviert en wil de WAO-uitkering verfarmen. En op 20 september wordt windpark Lelystad openen. Het is mooi 34 windturbines, het grootste van Europa. Ze brengen maar liefst 10,5 megawatt op en dit is het stroomverbruik van 5000 huishoudens. En het is het eer dat de grootste verhoring, dat is wel de introductie van het WWW, het World Wide Web is. Dat de basis vormt van modern internet. Zullen we nog even naar de grootste hits. Deze week doe, Njontjen 90.
1: Dit is de top 3.

Sucro en P. Young, mooi Senza Una Donna. En op 2 Extreme, mooi More Than Words. Gypsy Woman, She's Homeless van Crystal Waters waat in 1990 een wrote hit. De bekende la-da-di-la-da-da melodie die liekt fleurig, maar het noemer git eis oer daklezers. Crystal Waters schreeuwt mij dat ze een daklezervrouw alle dagen op stritten zegt.

0: Het wie de nummer 1 hit. Deze week doe. Gypsy Woman van Crystal Waters.
1: Omroep Friesland.
2: Snijn.
1: In Friesland.
0: Maar we binnen in Kronie en Jontje en Jontje. We beginnen even waarom naar 2026 in Beltsum. Geert, de tweede finalist, ik al bekend?
3: Ja, die is bekend hier. Het is het betoel van Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tosma. Zij winnen op 4-12-6-4 van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koosterik. Verliert je hem op de stand van 3-12. Dus zit het nog heel dicht bij elkaar. Het wordt een 6 geliek, Remmel Bouwman, Sitbal. Het wordt 4-12. Het wordt weer 6 geliek. Jorn Lars van Beem, Bob. Ja, op een curieuze manier, want hij rekt die bal. Die goed opslaan, wie, ja, best wel goed. Maar die gaat oer de groen, stuitert voorbij Sipma, stuitert voorbij Koolstra en stuitert uiteindelijk echt voorbij Van Popta. Ja, een van die traaien hier wel hebben kunnen, maar ze hier hem alle traaien net. En dan is het 4-12. Ja, hij doet weer de lichaamstaal van Sipma, Van Popta, Koolstra natuurlijk. 4-12, zoals jou is het diezelfde Jorn Lars van Beem, die mooi een prachtige boppenslag en einde maakt dan deze finale. En een hele finale. En dus krijgen we dadelijk Smen of Vita, Rick Minnesma, Jesse Steenstra, Jin Remmelbouma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma. Dat wordt een reprise van de finale. Zat we die in Stingersjoen hebben. Doelwoende per tour van Vita, mooi 5-4 van Bouma. Nou, je weet het maar nooit. We zullen het al die rouwwachtje matten. Ondertussen is de eerste klaspartij die hier ook in Belsum verkeerd is, ook niet. Daar binnen de krozen van Corné Tuniga uit Belsum, Joram Elzinga en Klaas Pier Volkersma. En de premie is voor Rutger Torensma, Hendrik Jan van der Velde en Riemer Hoekstra. Het is kwartier of even. We pauzeren. We maken een center court. En dan dadelijk de finale. We matten maar eens even zien. Mike, hoe let als touw het eten op tafel hast. Maar ik zoe toch even belly maar het is van dat het justjes letter wordt.
0: Nou, dat is heel veel goed. Dan wachten we daar nog even op. En dan moet je maar even aan de hydration break. Dit is nou. Het Njotje Njotje Njotje. Sniffen Tears.

0: Hokkerplaat was zo dadelijk. Om het eind van de oerjere is dat A. Ziggy Marley, My Cosmic. Of B. Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Ja, heid of zoon dus. Welke plaat was jere? Aan de eind van de oeren. Stem ik in de Omroep-app. Dan zullen we nog even naar het Nijs in 1990. Ik hiet er Nies Krekkel even hoor. In het vakantieloon Joegoslavië barst een burgeroorlog los. De eerste Nijsfragmenten van die tijd.
1: Het begint als eind juni de republieken Slovenië en Kroatië de onafhankelijkheid uitroepen. De federale regering antwoordt met geweld. Eerst tegen Slovenië. Tanks rukken op naar Ljubljana. De Europese gemeenschap probeert te bemiddelen. Nederland is voorzitter en op het Joegoslavische eilandje Brioni bereikt minister Van der Broek een akkoord. Beide republieken beloven de onafhankelijkheid 3 maanden uit te stellen. Het leger trekt zich terug uit Slovenië. Maar al snel blijkt dat in de andere opstandige republiek, Kroatië, de vrede ver te zoeken is. Wat begint met schermutselingen tussen Kroaten en de Servische minderheid, loopt uit op een totale burgeroorlog. Volgens de Republiek Servië moet de Servische minderheid beschermd worden. Maar Kroatië noemt het een excuus om een flink stuk land in te pikken. Bemiddelaars staan machteloos. Ook een vredesconferentie in Den Haag levert niets op. Bestand na bestand wordt geschonden. Als Kroatische soldaten overal de kazernes van het federale leger blokkeren, is dat aanleiding voor verheviging van de strijd. Het historische centrum van Dubrovnik wordt weken achtereen gebombardeerd. De wereld reageert ontzet, maar kan niets doen. Sisak, Vinkovci, Osijek, Vukovar. Steden waarom voor beter wordt gevochten. Vooral als het federale leger in november de stad Vukovar inneemt, dringen de verschrikkingen van de strijd pas goed door. Als na een maand de 10.000 burgers uit hun schuilkelders komen, bestaat hun stad niet meer.
2: They have killed all our friends. And we are not guilty. We didn't want the war. We only love people. And we still don't hate. We still don't hate.
1: Als ook bemiddelingspogingen van de Verenigde Naties niets uitrichten, neemt binnen de Europese gemeenschap de druk toe om partij te kiezen. 6 maanden na de eerste gevechten erkent Duitsland de republieken Kroatië en Slovenië als onafhankelijke staten. Joegoslavië bestaat dan al lang niet meer.
3: Dit wie het Nijs van doe. En dit is de muziek uit.
4: Joggetje Jin 90.

0: The Scene en Blauw en de Fire is de Roxette's mooi Fading Like a Flower.
1: Snijden Friesland, dat weer doen.
0: Zullen we nog even naar het Nijs uit de kroon hier. Het is 1991. Er vindt een brutale kunstroofplak. Mooi een bizarre oor in. Wist het nog?
2: De grootste kunstroof in Nederland sinds 1945. 20 van Goghs met een geschatte waarde van 1 miljard gulden verdwijnen uit het museum. Een van de auto's van de inbrekers krijgt een klapband en de schilderijen blijven beschadigd achter. Werknemers en ex-werknemers van het bedrijf dat het museum moest bewaken blijken de daders te zijn.
0: Echt bizar, ja, verhaal, die kunstroof van de Van Gogh. En Erik, ik ben ik wel benijd, wat baden er in Njontje Jinjontje in Friesland? Kist er nog wat nijs vinden in de kranten van doe?
3: Brokkenpiloot is politie te snel af. 10 politiewagens uit Oosterwolde, Assen, Zuidlaren en Bijlen zijn gisteravond ingezet bij de achtervolging van een automobilist uit Eelde. De bestuurder ramde een verkeerszuil op de hoofdweg in zijn woonplaats en ging daarna met hoge snelheid vandoor. Een toevallig passerende surveillanceauto van de politie was getuige van de botsing en zette de achtervolging in. Aan de Dollerits in de hoek Eelde, Pijzen, Groningen, Norg, Halderwijk en Oosterwolde deden in totaal 10 politiewagens mee. Tijdens de 2,5 uur durende rit werden snelheden van 170 km per uur bereikt. Uiteindelijk raakten de politiewagens na 200 km de auto kwijt. De automobilist negeerde stoptekens en ontweek zelfs een blokkade van politieauto's. De bestuurder werd herkend als een inwoner van Eelde, maar kon tot nu toe niet worden opgespoord.

0: De Shook Shook Song, It's In His Kiss van Cher. En de vraag is Black Box, mooi, Strike It Up.
1: Snijn in Friesland, dat wie je doet.
2: Oh ja.
0: Ook is de stemmen op een plaat, op 12 platen, mooi is één keer ze. En die plaat die draai ik dan om de oi van de oren. En er binnen al mooi wat mensen die daarop stemt hebben, misschien doe ik wel. Mariti zei ik stem op B, Bob Marley. Wouter die doet dat ik, die zei vanzelfs de heid. Ik ga zijn graf bezocht op Jamaica. Oh, dat moet heel mooi wezen, Wouter. Hij zei zelf, ik erbij, onvergetelijk. Dat kan ik me wel voorstellen. Dat moet echt heel bijzonder wezen. Hans, die get ik voor Bob Marley. Nou, Peter Ek, Romke, die zei zelfs een soort draait bij de lokale omroep. Get ik voor Bob Marley en de Wailers. Ja, ik ken er net omheen. Het is nou nog echt 100% van de stem. Ingrid, ik nog, zeg ik. Die kennen alle voor Bob Marley. Maar doe kist ik qua season in, hè? Siggy.

0: nou willen we toch die klassieker, hè, van Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved? Ik jij het wel. Ik zorg die stem wel voorbij komen. En dan juist dadelijk de plaat. Mooi, de meeste stem aan het eind van, dit oeren. We gaan nog even terug naar Seizoeren. Want het keertje in Belsum is nog net in. De daarvoor bleven we gewoon bij die. En dan kisto ik jaren hoe dat eindigt daar in Belsum. We zorgen eerst even nooit naar het Njontje in Njontje. Want dat is Us Kroon hier. En dat keert ik oer de bekende histeman, Tjesse Smeding. Hij had zijn bedrijf maar hinders in Oudskoort. En vooral hun dravers. En het is dan ook net zo vreemd dat zijn bedrijf ook zijn mooiste plakje is.
1: Hier ken ik mijn uitleven. Hier heb ik mijn paarden op mij. Je zit in de natuur. Als je zo om je heen kijkt, de koeien, de lopende naast, de lopende paarden. Een heerlijke plek om te zijn. Ja.
2: En een hak vol hinders.
1: En een heel hak vol paarden, ja, inderdaad.
2: Hoeveel alles zit erin?
1: Er zitten er 60 in totaal.
2: En die hebben alleen met roem?
1: Ja, die zijn allemaal in training. Er zijn er stukken wat bij. Er lopen nog een paar buiten, zeg maar. Wat fokmerries en wat veulentjes en zo. Ik heb ook een beetje fokkerij erbij. Maar met zeg maar goede 50 zijn actief in de wedstrijdsport. Of moeten actief worden in de wedstrijdsport. Dus het zij dat ze dus terugkomen na blessures of na rustperiode. Of het zijn jonge paarden die dus nog nooit meegedaan hebben.
2: Hinders, dat draait alles om, hè?
1: Ja, mijn hele leven draait om paarden.

0: The Scorpions, My Wind of Change. We vinden het in nummer 5 in de hitlist, 1990. En ik wel benieuwd wat we dadelijk op nummer 1 waarom vinden op het Keertschild in Beltsum. Geert, daar is de finale begonnen.
1: Ja, die is begonnen. Ja, wat er op nummer 1 komt, die zoon had gezegd dat maar de partij van Menno van Zieten worden. Het is de zondevrije formatiepartij dit seizoen. De oren size, de eerste size, hebben zij weten te winnen. Ja, ze matten het in de partij van Remmel Baumer, Jorre Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Daar hebben ze in Stienjezek de finale zien keerst. En toen Mark zei ze dat we hier eigenlijk in de eerste keer dat ik dacht van nou krijgen ze toch wat zien staan. Nou is er toch wat druk ek, van de oren kant. Dus ja, misschien dat ze dat nou ek van elkaar krijgen kunnen. Ik zeg nou een bal die het achterin komt bij Evert Pieter Talsma. Maar ja, die rekken die bal net lekker. En de keer Rick Minnesma retourneren van de boppen. En dat betekent dat we in deze finale de stand vol sluin in Liekwicht hebben. Er ben nog geen eerste naar de Telegraaf. Het is fjouwer geliek. Ik ben benieuwd wat voor street het patoel van Remmelt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma nog maatschikken van deze confrontatie. Mooi de mastodonten van Zwieten, Minnesma en Steenstra. Wij binnen benijd. Dit eerst is in punten in alle gevallen spannend. Zo het al eerlijk niet. Fjouwer geliek, we zijn los met de finale.
0: Oh, ik ben heel benijd. We binnen dus los. Dadelijk hebben we weer bij Geert. Hoe het er via de Geert in Beltsum. Maar we beginnen eerst nog de reclame van Njontje Njontje. Want Erik, doe wist wat er in de reclame wie in uw kroon hier.
2: Toch naar de zon met Variant. Nu, bij aankoop van een auto uit onze voorraad van boven de 7.500 gulden, een gratis lot voor een luxe tweepersoons touringcar vakantie naar het zonnige Spanje. 10 dagen lang, in de maanden september of oktober. Wat u het beste uitkomt. Maar stel kies u die Body One natuurlijk. In zijn auto zit tevergeefs een Pioneer autoradio cassette recorder, gemonteerd en wel. Gratis open dak, inclusief montage. Wanneer u niet van deze aanbiedingen gebruik wilt maken, krijgt u 500 gulden contant. Nou, dat is alweer bij Garage Variant in Burgum. Dat is de Mazda en VW Audi Service Dealer. Nou, dan kun je toch een auto kiepen en een consumatie op een vakantie in Spanje. Merk ik stiekem vleren, zelfs. Parkeerterrein propvol, kilometers van de vertrekhal. De Schiphol Service haalt of brengt u voor slechts 68 gulden, denk ik, ja, per persoon. Wat een opluchting. De comfortabele auto of microbus van Schiphol Service haalt u op vanaf uw eigen voordeur. U wordt rechtstreeks tot aan de vertrekhal gereden. En ook op de terugweg vervoeren we u tot aan uw voordeur. Schiphol Service Friesland. Dan begint de vakantie aan uw eigen voordeur. Nou, saai stik. Best handig. Likkepij. Er zijn advertenties van kleurenfilms bij Kral Photoshops in Goud, aan de Willemediek. Naast Peek en Kloppenburg, dat zit er ik al heel aan het meer. Ja, filmpjes, treistiks van 24 Goenen, voor prachtige vakantiefoto's. Het maakt nogal wat uit waar je je fotorolletjes laat ontwikkelen. En dat mag ze bij Kral dan, dat voor ze maar even sign hebben. Ja, de vakantie die breekt de zon. En dan heb je een fototastel nodig en een fotorolletje vanzelfs. Nou, daar wordt hier ik reclame voor maken.
3: Niets ontgaat Agfa, want met Agfa leg je alles vast. De subtielste kleuren, tot in het kleinste detail. In High Definition Color. Nieuwe Agfa Color XRG100, nu met nog scherpere kleuren. Niets ontgaat Agfa.
4: Alle oren een nije reis voor Romina Tiet.
5: De jaren 60,
4: 70,
5: 80,
4: 90
5: en het eerste decennium
4: van het nije millennium.

0: is van mij.
1: Sinds een dag of twee, 32 jaar van Doe Maar. Die kwam nog uit Njontje Jin Njontig. Maar als het al even op de klok zust, dan zust ik dat we de laatste minuten van deze oren ingaan. Maar we blijven er nog even bij, hè, want het keertje in Beltsum is nog net dingen. Daar hebben we het nou de finale keert. Geert van Thun die houdt dus op de hichte en docht verslag, want de winnaar bekend is. Blijven er dus lekker bij. En dan zie je wij er nog wat mooie platen bij. En dan kunnen we nou nog een laatste plaat draaien. Ik pak hem er even bij. Die Sto zelf uitkozen heeft trouwens, want Do koest stemmen op een van die twee plaatsjes. Van Heid of Zoon, Bob Marley of Ziggy Marley. En het mooie die misschien net verrassen. Want het is maar één oertjoegende winnaar. En dat kunnen misschien ik maar één wezen. Dat is de Heid. Maar 100% van de stemmen is dit Bob Marley en de Wailers. Maar Could You Be Loved?

0: Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielet. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
3: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
5: Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof.
4: Verwen jij je maar.
5: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
4: Maar mee?
5: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
4: Ja, ik voel hem.
6: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
13: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, is het 41,7 graden geworden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Er zijn in het weekend 2 mensen overleden nadat zij in de problemen waren gekomen op het water. In Groningen is vanmiddag een man van zijn subboard gevallen in het Paterswoldse Meer. De man kwam niet meer boven en werd door de hulpdienst in kritieke toestand uit het water gehaald. Het lukte niet om de man te reanimeren. En de 35-jarige man die gisteren in de problemen kwam in een recreatieplas in Vught is vandaag in het ziekenhuis overleden. Hij was aan het zwemmen met zijn vrouw en kind toen hij vermist raakte. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was een van die dagen. Toen waren het er 188.000. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen, die was gestart vanaf plek 5. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli, die de leiding heeft in het kampioenschap, maakt het nog spannend voor Verstappen in de laatste rondes. Maar Verstappen bleef hem net voor, dus Antonelli finishte als derde. Het weer... Het is droog en zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee is het een graad of 23, in het binnenland nog 28 graden. Vannacht wisselen opklaringen, wolken en een enkele bui elkaar af. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Dan wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Snijn in Friesland.
0: Mai Maaike van der Hoek.

0: Madonna en Papa Don't Preach. In Belsum werd nog hield het keert en wil de finale. Geert, hoe zit het ervoor?
1: Nou, het is best wel een spannende finale. Zeker dat je dat in punten nu drukken. Want het had 2 keer 6 Gliekwest, 1 keer 6-2. En nu hing het er weer een 6 in het value van de Petour Menno van Swieten. Maar wat is het dan in de eerste? Ja, die eerste 2 bordjes gingen op 6 Gliek naar het Petour van Menno van Swieten. Het eerste bordje pleert de opslagende zitbal. Het 2e bordje is het Tjesse Steenstra die boppen slacht. En zo ben je als tienstander. Remmelt Bauma, Jorlas van Beem en Evert Pieter Tosma er heel dichtbij. Maar dan krijg je toch het eerst net. Dan wordt het in het volgende eerst 6-12 voor het Petour van Remmelt Bauma. En ja, en dan pakken ze het eerst vol. En dan kun je constateren dat, nou ja, dan is het 12-1 in het valdeel van Versvieten. Maar dan heeft het Petour van Remmelt Bauma meer punten hellen. Nou, zo zit het ongeveer, maar die punten pakken ze nou net. Want het is nou een retourslag dat in het perk dat de verzorgert, ja, dat het toch weer gewoon, ja, ik kan het net oors formuleren, gewoon 3-1 is in het valdeel van Menno Versvieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Ja, er is crisisoerlis daar in het perk tussen Remmelt Bauma en Evert Pieter Tolsma. Ik ben van Beem even kwiet. Eigenlijk zijn geen idee. Oh, die zit hier in de hoeken. De fieter in, zeg ik nou. Ja, oké. Okay, nou, ik denk dan dat er wat slims, maar er is niks slims. De fieter moet er even in. Hij heeft het fieterdiploma hellen op de basiskwallen in Dron Riep. Zo had ik mij vertellen, litten. Dus dat komt helemaal goed. En dan kan hij zijn plak in het perk weer aannemen. Met wie ook even een beetje tier trekken. Even een beetje het ritme sent te brekken van het Petour aan de orenkant. Want, nou ja, nogmaals, qua punten gaat het net zo gek. Maar het Petour van Remmelt Bauma. Maar qua eerste is het wolwerk gewoon 3-1 in het vadiel van de grote favorieten.

0: solo in de intro die waakte. Speel het toch slechts van Guns N' Roses. Black or White van Michael Jackson en de voyeurist Anastasia. Mooi Left Outside Alone. In Beltsum is de finale bezig. Geert, hoe spannend is het?
1: Net, want Menno van Sweet. Ja, nee, ja.
0: Spietig.
1: Ik zit direct net om dingen te vertellen die net weer binnen. Het is absoluut net spannend. Het is fjouwer om hier in het vadio van de patour van Menno van Sweet en Rick Minnes bij Tjesse Steenstra. Remmelt Bouwman, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tals. Maar ze scoorden in het begin van de partij nog goed punten. Twakje Sijs Gliek pakte zelfs ook een eerste op Sijs 2. Hier doen meer punten als de tienstander, maar wel een eerst minder. Ja, en dan gaat het in de volgende eerste toch tamelijk snel. Want Twakje Sijs 2 is het in dan is het nou op eerst fjouwer om een in het vadiel van de patour van Menno van Sweet. En hing het ekkers kinder fjouwer om de Telegraaf. Laat wel een enorme keert trouwens. Die nog krijgt keert kunnen willen koeën van de boppeline terug Rick Minnesma. En dan is het nou Van Beem die het even van hem afslacht. Die zegt, ik docht nog wel even mooi, dames en heren. Die zorgt ervoor dat er toch een fjouwer 12 om de Telegraaf komt. Ik had het idee dat het wat incidentele successen binnen. En je vreeg je, ja, hoe stappen die jongens het veld in? Ik zult ook zeker vreeg je nou, hoor. En dan geef dat mooi manier mooi bij uw bolister op de radio. Want ja, je mag er toch eens wat betinken als je in dit soort steenstanders komen. Dan mag je goed wezen. Nou, dit is goed. Wat even Pieter Tosman als je al heet. Want nou, dat Van Beem vanuit het voorperk de boppen vindt, vindt hij vanuit het achterperk de boppen. En dan staan ze toch in punten werkelijk. Nou ja, oké. Okay, had je wat wollen, mag je nou wel tap pakken. Want als er vier weer eerst naar de Telegraaf komen, nou, dan is de slotfase wel bereikt. Maar we zullen het even volgen. Want Jesse Steenstra die mat weer op nee opslaan. Brengt die bal nou weer voorin bij Van Beem. Rost hij die er wel overheen? Nee, dat bedoel je net. Je krijgt die werkelijk bikkelhut waarom van Rick Minnesma. En dan is hij queer. Hij, iedereen wiest. Maar de skeertsjochter die wiest hek. En daar moet ik naar Jem. Want spielers kunnen wel wiezen. Maar die ben tamelijk bevooroordeeld dat ik het even zag. Is die drukke mij. En skeertsjochter wiest er. Die zei nee, die bal is keurig retourneerd. En dat betekent dat het 6 fjouwer is van de patoel van Menno van Zwitten. Nou ja, dat is de voorsprong. Fjouwer om Ian. 6 fjouwer. En dan, ja, zou er een 6 gliek van de Telegraaf komen kennen. Want ik zei het al. Het is een hele dikke keerts die te luid. Die luid, nou ja, ik denk op een meter. Ik kan net helemaal zien. Ik zit achter het per. Ik denk, nou, 40, 50 centimeter van de boppeline. Even wat discussie over die slag trouwens niet krijgt. Want Rick Minnesma, die maakt die bal keer op de boppen. Dat doet hij op een spectaculaire manier. Maar ik zei ze, rollenbal, denk prachtig mooi terug. En dan, Soenje zei ze, maakt er even de karmaster van zijn stoel komen om te wiezen werd dan die keert zo onmerkt werd. Maar, nou, die bleef mooi zitten. Toen zei Rick Minnesma, nou, red ik me er zelf al mooi. Die houdt de voet ergens wel. En het werd ook al hier accepteerd. Net een sterke vorm van arbitrage. Maar vooruit, deel uit hij. En hij maakt nou afslaan we er terug. Remmelbaum brengt hem voor in bij Tjesse. En die scoort hem er net terug, denk ik. Nee, die scoort hem er net terug. Maar dat betekent dat we toch zoals Gliek hebben. Dat is de derde keer zoals Gliek. Ja, ik heb het vaker zo van een medie. De bind betoeren, die hele best wel punten zijn. Het betoer van Menno van Zwitten. En punten binnen natuurlijk belangrijk. Want zonder punten geen eerste. Maar dan moet je op de zoals tap. Tap pakken, dan moet je tas slaan, dan moet je vreed wezen, dan moet je zo'n zinstander onder druk zetten. We zeggen het niet, kijk maar een opslag van Jorn Lars van Beem of zoals Gliek, vissen te mooi, Tjesse boppen. Wat docht is opslag? Die komt weg voor in bij Tjesse, maar die ken je weg net goed. En dan kan je weer opslaan worden terug, even Pieter Tosma. Dan bleef er een tamelijk beskerend keers van oer. Nou, dan is dit toch perspectiefrijk als je sjoggen naar de manier hoe er nou even keers zit terug het patoer van Remmelt Bouwman. Als je sjoggen naar der werd die keers komt te lezen. Die karmaster doet zijn werk meer als vertreffelijk. Hij zit op de vaartlijn en komt er ogenblikkelijk bij om maar zijn blauw-witte stok om te wezen werd de keerts oormerk weer een mat. Nou, dat zal wezen. Ik taxeer een meter als 8 uit het perk. Dat is dus eigenlijk een flutkeerts. Dan moet je toch als perk denken van de lezen kansen. Dat zullen ze grif denken. En dan zal ik zien wie die bal opslaan zal. Dat is van Zwitten. Toch misschien neemt Jesse het eventjes oer, wat wel vaker gebeurt. Dat doet hij nou net. En dus is het Menno van Zwitten die de bal nou naar het perk daar brengen mooi. Achterin, Stief zit achterin aan, even Pieter Tals. Maar daarvoor, Jorn Lars van Beem. Daar komt de oorlog van de afslager in. Hij mikt hem eruit. En dan hebben we toch weer wat partij. En dan blijkt dat ik Menno van Zwitten ik maar gewoon een jongen is die een huid in de mem had. Want hij mikt die bal op die stoorn. Gewoon boeten het perk. En we leep je nog. De partij liep het weer. Het is fjouwer om het twaalf. Heel benijd hoe het er nou trop pakt weer op Sil. Toch een van beide partijen.
0: Ik ben benijd, Geert. En dan werd het toch nog een beetje spannend dus.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Dan weet het, ja, dan weet toch. Ja, ik kan nou zeggen, ja, Maaike, het wordt toch nog een beetje spannend.
2: Oh, gelukkig maar. Ja, maar dat maakt het denk ik wel zo leuk, hè. Voor u en voor Dijk. Dank je wel. We komen dadelijk weer bij de Weerom Verzels, want we willen weten hoe het dit eindigt. Maar eerst is dit The Sweets. My love is like oxygen.

0: Marcel Smit en Elke Vrouw. Ja, Geert, dus is het in Belsum bij de finale. Kin van Zwieten nog verslaan worden?
1: Nou, ik vrees het helaas net. Want ja, had je dan tot 11:45 rondkomen via die boeteslag van Zwieten op Zwijs Griek, dan denk je van, nou ja, nou kan er wat gebeuren. Maar ja, als dan het volgende bordje toch weer een nieuwe tour van Menno van Zwieten gaat en dan de opslager aan de andere kant valt, Raymond Bauma, ja, dan is het 4-12. Dan wordt het gat wel weer heel groot. Het is het rij eerst verschil. Dan lezen twee keersen. Die eerste keer die wordt vrij makkelijk behouden door Menno van Zwieten, die ter in het tussenspul heel goed opstelt zit. Even het handje ertje aan, even aaien, even wapperie. En dan leidt hij daar verder keert. En dan is het 4-12 en 4-12. Al hier in het vaardiel van Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Ze wonen mijn naam, ze wonen Sint-Anne, ze wonen Marrelusses, ze wonen Drorief, ze wonen Stien, ze wonen Vlietenwieke Sint-Jabek. En ik heb hem daar stiekelijk al een beetje bij zet. Ze winnen Joert Ek, Belsum. Zo'n vrije formatiepartij, zo'n keer overwinning. Dat is een 100% score, dat is ongekend. Dat is een prestatie van formaat. Volgende keer eens even pakken. Ja, Ken van Beem net lekker rooitje. Zitten ze verst als een hoes, jongens. Dan zit het echt tussen de eren. En zo zit het petoer van Raymond Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Tolsma op het deer. Het is 1 minuut voor jouw zon. Het is 28 juni 2026. Het waar is goed. Het veld is bruin en een beetje green. En het publiek dat denkt, we kunnen haast een hoes. Want echt voor dat publiek is het te lange zitwurren. En voor de mensen die de tenten nog in willen, die denken, nou, hou maar op met die keerserij. Dan kunnen we swingen. Zou het elk zou zien belangen hier op zo'n merkenpartij. Maar wij moeten eerst wel even de partij gewoon om. Maatje 4-12, 6-12. Van Zwieten slacht op, brengt de bal voorin bij Van Beem. Ja, kinderen keers van Maatje. Net een hele dikke keers. Ja, dan moet je toch veronderstellen dat het nou wel uitmaken wurde kind terug het petoer van Menno van Zwieten. Dus zal hij het meeste eventjes net een hoeven te doen. Want Rick Minnesma en Jesse Steenstra in het perk in. Van Zwieten hing het al om de schouder bij Jesse Steenstra. Even wacht, het is toch nog wel een aardig verhaal. Ik zeg, niks krijgt Van Zwieten hier het veld op. Kom, het is een periolien. Toen wiet direct werkelijk bloed heet in Belsum. En toen kwam Van Zwieten het veld op en toen weer hij zijn shirt kwijt. En toen kwam hij in de bleerde borst, kwam hij hierheen en toen moest zijn oren shirt. Dat shirt wie net te vinden. Wat wie nou blikken, die hingen ze dus eventjes op stenlijn van de kleedkamer, kent een beetje droegie. En toen weer er zo'n handige dwerg die hier het shirt van Van Zwieten op het dak van de kantine smitten. Ja, dat vind je vanzelf nooit weer waarom. Dus toen moest hij eventjes ompakken en toen moest hij even een oren shirt krijgen. Maar nou is het Rick Minnesma die de laatste klap u deelt. Hij slacht de keers royal voorbij. Wij noteren 4-12 en 6-12 in het vaardiel van de petoer van Menno van Zwieten, Rick Minnes met Jesse Steenstra. Ze pakken de zonde overwinning van dit seizoen. De premie is van Raymond Bauma, Jorn Lans van Beem en Evert Pieter Tolsma. En de liedse premie geeft naar Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koosra. Dit maken we het keertsen uit Belsum. Jan van
0: Geert van Duin, tegen dank voor die verslag van de middag. Want het weer hartstikke mooi om erbij te wijzen bij de keerspartij daar in Belsum. Ja, en dan geven wij nog even verder mooi les praten. En dan is het plaat en dan is het de Joen van Friesland. Maar het is eerst The Cure van My Boys Don't Cry.

0: zinnen op het wetter. De saaion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Want voor jou wordt jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: beste allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.
4: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
9: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
10: Rook?
9: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
10: Nee, rook. Uit de meterkast.
8: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
9: Zo, koffie?
8: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
11: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame... Kunstgebied aan huis, komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebied aan huis via 06-83-242-162. Zwargelis leidje, mijn Kunstgebied aan huis. Of zoek op kunstgebiedaanhuis.nl.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Cecil Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en al informatie, zoek op sailharlingen.com.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Sinds woensdag zijn in Frankrijk al meer dan 1000 extra sterfgevallen geregistreerd. In 85% van de gevallen ging het om 65-plussers, zegt de Franse gezondheidsdienst FSPF. De zogenoemde oversterfte was vooral te zien in regio's waar de afgelopen dagen code rood was afgegeven vanwege de hitte. De SPF vermoedt dat het daadwerkelijke aantal hoger is, omdat nog niet alle sterfgevallen zijn geregistreerd. Frankrijk kampte dagenlang met recordhitte. Zo was het 10 dagen op rij warmer dan 35 graden in Parijs. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, werd het 41,7 graden. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Het KNMI heeft gisteren en vannacht uitzonderlijk veel bliksemflitsen geteld. In 24 uur tijd zijn er ruim 300.000 ontladingen geregistreerd. De afgelopen jaren is het maar een paar keer voorgekomen dat er onweersbuien waren met meer dan 100.000 bliksemontladingen. Vorige week zaterdag was één van die dagen. Toen waren het er 188.000. Lieke Nooijen is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Marcus lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. De Formule 1 van Oostenrijk is gewonnen door George Russell. De Brit startte van pole position en reed vrijwel de gehele race voorop. Tweede werd Max Verstappen. Het is pas de tweede podiumplaats voor Verstappen dit seizoen. Kimi Antonelli finishte als derde. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De Jong van Friesland.
18: Non-stop muziek.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West-Mabost. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt met haar reizen in mijn hoofd.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De vliegtuigcrash bij het Franse Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in meer dan 30 jaar. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer vlak na het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Er rijden weer treinen van Gouda naar Den Haag en naar Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden, omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk ingeschat. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. Voor de derde dag op rij heeft de temperatuur in delen van Duitsland de 40 graden bereikt. Ook is er opnieuw een nationaal hitterecord gevestigd. In Nijsemünde, in de deelstaat Brandenburg, was het 41,7 graden. Het vorige record werd gisteren nog gevestigd, 41,5 graad. Ook de afgelopen nacht was de warmste sinds daarvan metingen zijn gedaan. Bij Leipzig in het oosten was het 29,4 graden. Lieke Nooije is Nederlands kampioen wielrennen op de weg geworden. Ze lag samen met Femke Markers lang op kop en was in de sprint in Bergendal de snelste. Loes Adegeest werd derde. Eerder vanmiddag pakte Wilco Kelderman de titel bij de mannen. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wind. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij elkaar.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Want jou het jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote natuurbrand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Nou, in Duitsland is ook het hitterecord in Polen en in Tsjechië gesneuveld. In het Poolse Slubice, net over de grens met Frankfurt aan de Oder, werd 40,5 graad gemeten. In Tsjechië werd het nog iets warmer. In Doksani, zo'n 50 kilometer boven Praag, werd het 41,1 graden. Gisteren was daar met 40,9 ook al een record gemeten. Er rijden weer treinen tussen Gouda en Den Haag en Gouda en Rotterdam. Het treinverkeer lag sinds het einde van gisteravond stil nadat bij Gouda de bliksem was ingeslagen. Daardoor konden de seinen en wissels niet worden bediend. Het duurde even voordat monteurs aan de slag konden omdat de weersomstandigheden te slecht waren. Daarna bleek er meer kapot dan aanvankelijk gedacht. Pas rond 7 uur vanavond konden de treinen weer rijden. De vliegtuigcrash bij Nancy, waarbij vanochtend alle 11 inzittenden omkwamen, was het grootste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar tijd. Dat zei transportminister Tabarot bij een bezoek aan de rampplek. Vanochtend stortte het vliegtuigje door onbekende oorzaak neer bij het opstijgen. Aan boord waren mensen die voor het eerst een sprong maakten en hun instructeurs. Familieleden van de inzittenden waren op het vliegveld en zagen het toestel crashen. De regering heeft hun steun aangeboden. Het weer. Vanuit het westen stroomt vanavond minder warme lucht het land binnen. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 20 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Zaltbommel en Knooppunt Empel. 5 kilometer file door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Nieuwerbrug staat ook 5 kilometer file. Er liggen voorwerpen op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. In beide gevallen is de vertraging ongeveer een half uur. Dit was de verkeersinformatie.
3: Goeien! Want alvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joerte jern tussen oven en ien oeren.
4: Goeiemorgen, welkom in het bureau. Dat het lekker cool is, maar we warm worden van de mooie verhalen. Zo winnen we in het verliezen op een paar mooi geocoaches.
5: We gaan die coördinaten invoeren. We gaan als eerste naar Jousma Staten. Dan wordt in de kerstbeschrijving een heel verhaal gedaan over wat zich afgespeeld heeft. Bijvoorbeeld die straten werd in 1515 gebouwd.
4: En we doekten in het verliezen van een criminele familie.
6: In 1867, november, 25 november. Dan smeedde de Dalstra's een plan. Een plantje in Jermoord.
4: En alle weekend december een verhelling van de moetings van Sjouke Lausma. Uw collega huis, oud-collega die het helaas net meer onder u is. Maar hij maakt prachtige verhalen. Deze keer met muskusrottenvangers.
7: Het is van de winter 18 graden vrij.
8: Ja.
7: Zie je, dan zijn ze er net van, want hij heeft mooi werk.
8: Mocht niet wel bij mij blijven, denk
7: ik. Hey, dan ben je er direct voor.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
4: Het is haast 6 minuten oer Olven. We gaan het archief in. In 2003 verdiepte collega Aukje de Hoop haar in een fenomeen dat ik in Friesland een soort aanhingers zie. En trouwens, het is nog altijd tig populair. Geocoaching.
9: Op een camping in Limburg trof ik lijst een stel dat aan het geocachen wie. Met help van een GPS zochten zij schatten die het werd gehoord in de natuur verstoppen wien. Waarom in Friesland wie ik benijd dat het jurk dien wordt? Nou zeker. Net ien, maar honderden van die saneerde caches, schotten, lezen hier verspraat door de hele provincie. Dus ik in Friesland is geocaching populair. Tijd om er meer over te vinden.
5: En we staan hier nu met torenhoge brandnetels.
10: misschien de mooiste plakjes van de wereld. Want dat, de meeste mensen die zetten die dingen op hele mooie plakjes. Die zijn, dat vind ik prachtig.
11: Maar omdat je nou iets ziek je moet, zie je volle beter om je heen.
5: Je bent even je hoofd aan het leegmaken. Je hoort de vogeltjes fluiten.
10: Het is voor u alleen maar een lol.
9: Ah, je luidt wat. Jeetje, je zit een heel soort team.
5: Dit is een hand-GPS. Die is wat intelligenter dan een doorsneeapparaat. Ik heb kaarten erop gelaten van Topo NL. Elk bospaadje in het bos staat op mijn GPS.
9: Oké.
5: Ik ga nu coördinaten van de eerste kerst voor je invoeren. Die worden hier genoemd. En dan geef ik je zometeen.
9: En dan ben je bij mij thuis.
5: Ja.
9: En je vlakbij laat dus een cache.
5: Ja.
9: Een scat.
5: Ja, ja. Hoe is het mogelijk, niet?
9: Ja.
5: We gaan die coördinaten invoeren. We gaan als eerste naar Jousma-staten. Dan wordt in de kerstbeschrijving een heel verhaal gedaan over wat zich afgespeeld heeft. Bijvoorbeeld die staten werd in 1515 gebouwd. Nou, dan kan je dus op je... Als je
9: die... Ja, er zit een heel soort skiertensverhaaltje bij oer. Werd wij nog heen in?
5: Ja, dat klopt, ja. Dus ik was die coördinaten aan het invoeren. 53, 09, 5.
9: Ik ben apart met Bram Molenaar van Stiers.
5: 8.
9: Het basisprincipe van geocaching is dat hij een scot verstopt had in de natuur. En dan leeft op een heel mooi plakje. Daarna zet hij de GPS-coördinaten op internet, zodat oren de scot vinden kunnen. Bram kan zien hier lin in onrekking met dit fenomeen.
5: Gereed. Terug. Dit is begonnen in het jaar 2000.
9: Dat is net heel oud. 13 hier.
5: 13 hier, ja. Overgewaaid uit Amerika. Ik ben er in 2003 mee begonnen, dus ik mis helaas 3 jaar. Dus volgende maand is het voor mij 10 jaar. Maar...
9: Zie je niet dat hij een eerste cashfoon heeft?
5: Ja, dat klopt, ja. Ja. Ja. Ik wou het eerst ook niet geloven dat dit bestond. Want dat is, als je de eerste keer mee in

0: En dan kon de eigenaar, als het rolletje vol was, dat eruit halen. Nou, tegenwoordig, met al onze moderne technieken, dan maak je zelf een fotootje. En als het een leuk fotootje is, upload je die bij je logje. Want als je weer thuis bent, dan ga je hem loggen. En ondertussen zijn de coördinaten ingevoerd. En is de afstand hemelsbreed, is 970 meter.
1: Binnen een kilometer van mijn hoed ligt een cache.
0: Ja. Nou, dan geef ik die aan jou.
1: Dank je wel, Kreken. De hond-GPS. En dan moet ik daar de Natalie hier.
0: Waar we nu heen gaan.
1: Is nou de verkeerde kant?
0: Ja?
1: Ja.
0: Oké, daar hier, deze. Ik ben hier niet bekend, hè?
1: Ja, nee, doe maar eens de andere kant uit. Hoi.
2: Willem. Kom verder.
1: Houd je de hoop.
3: Jelly Hoogheemstra.
4: Willem en Jelly Hoogheemstra in Betesweg doch ik on geocaching. Ze binnen ons tussen troch haar zoon.
2: Maar ik weet wel wat mijn eerste cache was. Die zit daar ergens bij, achter bij Noordwold in de buurt. En we hebben het Friese Geer hier daar niet door bosk. Weet ik nog wel dat we ik even van die Hooglanders rongen om. Toen rongen we nog met de PDA, met mijn zoon mij. Bij mijn eerste cache niet te vinden. Hij is blauw zacht, plaatst de batterij op. Dus onverrichte zaken met een huis. Als je dat is een sneu zou ervan, dan best een keer maar en dan mislukt het ik nou. Dan ben je voor mij een week of 4 dagen later ben we de weg niet om. Bij hetzelfde en toen gaan we voor. Dat had ik al. Nou, ik zei, hier is niks aan, want ik zei, sjouwt hier de blubber. En vies ik nog niks. Dus, maar toen, ja, dan begint het blijf, begint het toch wat te komen. En toen hebben we dat naaiapparaat gekocht, dat werd helemaal geleerd. Binnen met Saboen, want daar stond een GPS-apparaat. Dus die hoort erbij met 12 liter batterijkjes erin. Dan voor mij kan je gewoon een hele dag mee omkeuren en dan is je hand leeg. Dus je kan hem rustig aanstellen. Wij moesten de dingen elke keer uitzetten. Maar die van die, nou is, je zet hem aan, je tikt een coördinaat in en lopen.
1: Maar je maakt er ook wat eer voor krijgen? Voor het vinden van die caches?
2: Ja, maar ja, dat krijg je. Alles wat je doet en dan krijg je ervaring in. Dus dan vallen bepaalde dingen, verhoringen in het landschap. Die vallen dan op. Denk van, hé, dat is dat raar ding daar. Wat doet dat ding daar? Dat jet je normaal niet net. Nou, dan ga je erin. Ja, dan blijkt het wel dat het dat is. Of je ziet wat meer een grotere hoeveelheid blad naar het leiding. We kunnen dan een beeld blad light en daar leidt je wel blad, maar vallen minder. Dus ja, daar ben je van die dingetjes van, denk, hé. Even kijken wat er ook wat anders zit. Ja, staat handen. En ja, daar krijg je dus wel even voor. Dan.
1: Zit in de favorieten natuurlijk.
2: Ja. Nou, stel je lacht. Dat is altijd handig. Nou, je dan. Kijk, ik ben een premium member, dus ik betaal je per jaar betaal ik ook iets van $25 of $30 ook. En dan heb je wat meer ruggen op deze site. Je begint naar geocaching.com te gaan en je daar rond te melden als lid. Dus dan mag je even een unieke naam voor diezelfde opziekje. Dit net bekend is bij geocaching, dus dan moet je echt wel een aparte naam hebben. Nou, en dan dus lid. Kost niks, kosteloos. En je beschaffen een GPS-apparaat aan. Nou ja, daar zit heel veel variatie in. Ik denk dat het keeps the light ongeveer rond de €100. Dat is een hele simpele. En de duurste zitten ze in een size 100 aan. Nou ja. En dan is het gewoon een kwestie van downloaden, intikken en gaan we niet meer aan. En dan is er een wereld van je.
0: Het mooie van geocaching is dus, je komt op plekjes waar een verhaal achter zit. Als wij op vakantie gaan of naar het buitenland, wij gaan ook nooit meer naar een VVV. Wij verzamelen in die buurt die caches die daar liggen. En zo komen we vaak op hele mooie plekjes. Mooie wandelingen, mooie natuurlandschappen.
1: Dat was met gezin?
0: Dat doen we met gezin, ja. Niet iedereen is altijd even blij, want soms kom je ook wel in de blubs terecht enzovoort.
1: We zijn er haast.
0: We zijn er haast. We zetten de auto even netjes neer.
1: Ik ben er nog 40 meter al, zo heet die.
0: Het begint nu heel erg naar links af te.
1: Ja, met echt links af.
0: Nou, we komen hier bij Jousmastad. Hier staat dan ook, wat ik vertelde, het zijn bijzondere plaatsen. Dus hier staat een uitleg over Jousmastad. Ja, daar heeft dus een, even zien, omstreeks 1500 grootstenen gebouw.
1: En in de eind van de 18e eeuw in de Staten sloopt en er alleen nog een haafke, zeg maar. Een privéhaaf is dit, van de IJsinga-familie. Maar het is wel grappig, want ik zie het zaterdag ding te zien dat ik helemaal niet zo'n hier dat we hier. Dat je een brug is dat we doorheen kennen.
0: Oké.
1: Ik zie het alleen maar op de

0: kompas te zien.
1: Zo zijn er wel eens mensen de sloot ingelopen, hoor. Die zitten zo op hun GPS te kijken en niet te kijken waar ze lopen. En dan lopen ze de sloot in.
0: Dat is ook wel.
1: Dat is echt gebeurd.
0: Oké, ik maak een beetje die kant uit. Een beetje naar links. Oké, je loopt een bloempad.
1: Ja, dit wijkt wel een beetje af van een natuurlijke situatie, hè?
0: Normaal zoek ik net naar zin.
1: Nee.
0: Maar nu denk ik, hier is iets.
1: Ja, hier is iets, ja.
0: Ik klim er even heen. Til hem op. Hey, hier heb je gewoon een grote... Wat is dit? Dit is een bus van een...
1: Melkpoeder of zo?
0: Ja, zoiets. Van melkpoeder zit hier in de groen en alleen het deksel komt eruit. Die heb ik nou los. Hier zit een schrift in.
1: Dat is het logboek.
0: Jeetje, je zit een heel soort in. Een pen. Oh, lietse geduldspuzzeltjes. Autotie. Oh, dit is echt... Ja, dit is echt voor Ben, hè?
1: Dit is echt voor Ben, ja.
0: Heeft enig idee hoe lang het dit hier al loopt?
1: Eens even kijken.
0: Oh ja, wanneer dat de eerste Dries kreun, hè?
1: Dat zal ongeveer in de buurt van 26 april geweest zijn.
0: Wat in hele Nijen.
1: Dus dat is een vrij nieuwe kes. En de sport is altijd voor de eerste drie plaatsen. First to find, second to find en third to find. Dus respectievelijk goud, zilver en brons. Dat zijn mensen die maken daar ook een sport van.
0: Zodra het er een Nijen is, dan worden ze die fine.
1: Dan zijn sommigen die hier bovenaan staan, die vliegen in de auto en als een speer naar zo'n plaats toe. Want die willen...
0: Ze zelf de tiet erbij.
1: Ja, dan zet dan,
0: ik het hier vraagt.
1: Ja.
0: Jongens. Maar dit weer een hele simpele. Dit neemt dit,
1: een traditioneel.
0: Een traditioneel.
1: Okay. Dat is eigenlijk, je voert de coördinaten in en je loopt er rechtstreeks heen.
0: En daar maar stiekie. Ja.
1: En dan moet je zoeken.
0: Okay.
1: Wie zou je logje van jou nu in kunnen schrijven?
0: Even zien, heer. We zijn hier te zondwaardig, hè?
1: Ja.
0: Hoe let hebben we het? Iedereen zet de tiet erbij, Chuck. Mijn eerste...
1: Eerste
0: mijn eerste feit, zeg maar. En nu stop ik alles erin.

0: Ja, nou, we hebben ons klauteren met in Oost en Riek ik. Oh, dan kon je maar best net vinden. En dan zei je van, hij moet je ergens ja, bij die rotsen wezen, maar net te vinden. Nee.
1: Je wist al dat ik de toer in Italië. En aan de BM hing je en dan zei je van Willem, kom daar. Ja, de donders naar beneden. Ja. Je wil het toch dat ding vinden, daar voorkom je dat natuurlijk. Dus, ja.
2: Ja, maar het is een schat, dus hij is verstopt.
1: Ja.
2: Dat vind ik een heel gek idee, dat er dus nou wel honderden, misschien wel duizenden liedjes schatten niet lezen hier in Friesland. En dat weet ik helemaal net.
0: Dat is er gewoon bij deel, want dat is het net. Nee, ongelooflijk.
2: En dit is echt door de hele wereld, hè?
1: Ja. Wij hebben in Schotland West, we hebben in Duitsland West, Oostenrijk, Italië. En ook al een oude, we hebben hier op vakantie. Dan zie ik met de pocket query, dan zie ik tegenwoordig de coördinaten op. En ik let je geocaching.com, ik daar gewoon in die hoeken lekker de caches op zie je.
2: Want dan rond een weekend zit je niet meer in Winterswijk, hè?
0: Ja, ja, vlakbij. Ja.
2: Wat heb je hem daarin?
0: Nou ja, via knooppunten een fietsroute dienen. En dan Sjen onderwijs uit de caches binnen. En dan die even mij pikken. En dan ja, gewoon even een route fietsen. Van, nou ja, een liter 50 kilometer of zo.
2: Ja. En hoeveel caches schatten heb je hem vond?
0: Nou, dat waren meest liedjes. Oh, nou.
2: Van die, simpele, zeg
0: ja,
2: maar.
0: Ja, ja, die zitten meestal in een fotoroltje. En er zit alleen nog een logboekje in. We steven die naam in en dan stapt ze hem weer om. Nou, ja. Hoeveel zonder we de vong? Ik denk soms wel een stuk of 4, 6 op een dag.
2: Op wat voor plakken hem toen nou die schatten vong, zeg maar?
0: Ja,
1: nee. Een boskade aan de dik.
0: En onder de bregen.
1: Ja,
0: ja, dan moest hij voor in het wetter staan. Ik denk dat nog ik net.
1: Dat is het anders. Maar het om dat denkje, daar moet je je naam in zetten. Daar gaat het om. Ja, dat is
2: er zit altijd een logboekje in.
1: Ja, altijd, ja. Bijna, ik heb nog nooit getroffen wat het net in zit. Het zit wat vol, dat het geen net goed onderhoudt, dan zit het logboekje vol. Nou ja, dan doen we zelf een stukje papier in. Maar we letten
0: het is hele litsjes. Het is haast een knoopje. En daar zit dan ik nog een logboekje in. Maar het is zo'n litsje, kerst niet in screwen. En dan maken we er een foto van. En dan sturen we het naar de eigenaar daar. Ja.
2: Vind je hem ze altijd?
0: Nee.
2: Nee?
0: Nee, echt net. Nee.
1: Nee.
0: Nee. En dit was frustrerend, want dan worst hem fine. En dan denk je van, ja, hij moet je toch lezen. En, ja.
1: Ja, dat is idioot plakken, hè. Want als het in het bos is, dan staat bijvoorbeeld wel eens een keer een beemstronk of zo. Of een stuk van een beem. En dan ren je dat 20 keer bij deel. Dat je blijft je grumiedig iets een keer een kopje naar jou. En dan dondert dat ding om. En wat zit er in de onderkant? Dat zit er dan. Zo? Dus dan als een beem staat, een stuk van BM, als ze de onderkant uithollen, dan stop je de dingen in, dan zet ze hem op een kop in het bos. Ja, dat is van BM staan gejet in het bos. Dus een andere meter in de buurt leidt, ja, dan zie je helemaal wezenloos. Ja, totdat je de volgende keer dat ding omskopt.
0: In
1: een
0: putje?
1: Dus,
0: ja, zit hij in een putje. Ja,
1: putje
0: ja. Ja, nou, normaal mens houdt het net in een holle om dat een dekselhout te tillen, maar ja. Dat probeer je dan wel en je ziet er wel in.
2: Ik zoe je hem heel gek omhoog had ik hem dwanders in.
0: De meeste sjoeg ik raar soms, ja. Van, nou, wat doe je dan? En dan vrees je van, ben je iets kwijt? Of zie ik je hem wat? Of, ja, ja, ja. Van een week zei ik een man wat. En toen zei ik, ja, we zijn mijn speurtocht bezig. Want als ze de uitlisting niet, dan snappen ze het nog net. Dus ach, we toch een speurtocht.
1: Ja, ja. Best wel dat ze eens een keer omhoog van, nou, dit is een sporen. Van ik ging van in het bos kteren. Hij moest er werden. En dan hebben we soms ik er nog een hint bij. Dan zei je de meeste wel van nou, let op dit of let op dat. Nou, dan moest er ergens in een BM zitten. Nou, ik kon er net bij met de vingers, maar ik kon wel vielen dat er dat zie je. Dus ik zei, ja, mevrouw is nog iets, dus het blijft. Nou, hoe doen we dat? Nou, eerst maar eens proberen op een hand. Nou, dat doen we zeer, want ze komen natuurlijk rein. En, nou, en toen blijft maar op een nek dan. Bij mij op een nek, bij die beer, maar de koers is er krijg bij. Nou, voor mij had ik voor 3 of 4 minuten, maar dat ding ze te grien voor het eruit is. Dat elke niet in die voorbijritting, laten we dat die al nog een ja, nou ja, die draai je bij. No, dus, maar hij is bruut, dus hij blacht.
0: Ja, dus ben je nu zo zijn, als ze voor zitten.
3: Na 200 meter, bestemming bereikt.
4: Ja, we zijn dus aangekomen bij de parkeerplaats van een multi.
2: Oké.
4: Bij een multi In dit geval zijn er meerdere coördinaten waar wij dus iets moeten vinden, zoeken of oplossen.
2: Oké, nou, we gaan helemaal goed, want het pilkje zit rechts vooruit.
4: Ik heb hier een toeltje. Er zit een telescoopspiegeltje in en een telescoopmagneetstok. Het wil wel eens gebeuren dat mensen een buis van wel 2 meter diep of anders in de grond begraven of ergens anders. Of in een verkeersbord. En dan weet je niet direct, zit ik goed? Dan kan je dus met een telescoopspiegeltje even kijken en zit ik goed? Sommigen hebben dus een boutje op de kerstbehuizing gemaakt. En dan moet je hem met een magneet ergens uitvissen.
2: Toen neemt hij zelf intussen Tornado Bram.
4: Ja, ik ben begonnen als Tornado Steens. Ik was woonachtig, ben woonachtig in Steens. Maar ik denk, dat vind ik niet handig.
2: Maar dat wil die nickname, dat wil die naam op geocaching.com.
4: Ja, die heb ik later tijdens het geocachen veranderd in Tornado Bram. Want ik wou niet plaatsgebonden zijn. Tornado Bram heeft dubbele betekenis. Ik was als jongetje gek van Zorro. En het paard van Zorro heette Tornado. En Tornado, het paard van Zorro, dat kon vliegers vlug overal naartoe enzovoort. Maar Tornado heeft ook nog een betekenis. Het is een soort windhoos, zou ik maar zeggen. Dus eigenlijk is Tornado Bram is Bram die vliegers vlug van kerst naar kerst gaat. Zo ben ik aan mijn nickname gekomen.
2: Geocaching is voor jou net alleen een hobby, heb ik het idee?
4: Het is ik ben niet een wandelaar. Maar doordat je dit gaat doen, kom je dus in de natuur en maak je wandelingen. Dus het is een stukje vrije tijdbesteding dat je in de natuur actief bent.
2: Ja, maar dus kaf ze tools voor on en er is een hele uitrusting haast.
4: Ja, wij noemen dat de MacGyver-uitrusting. Hè? Dat was ook vroeger zo'n film, nou, MacGyver. Die had ook allemaal gereedschap en alles. Dus wij hebben toch van alles bij. Want je wilt toch een kerst die waarvan je bij staat. Dat moet niet overgaan dat je er niet bij kan of zoiets.
2: De mag cijfers... ik wel op oké drukken?
4: Ja, maar ja, het is geen touchscreen. Zo modern is deze nog niet. Ze zijn er al met touchscreen.
2: 4 meter?
4: Ja.
2: Maar we maken nog een beetje rugs.
4: Ja, maar we hebben ook een aanwijking. En we zochten naar een gasleiding.
2: Oh, ja.
4: De vraag is, neem de cijfers van de gasleiding en stapeltel deze. Dit is antwoord A. Dus willen we nu naar waypoint 2, dan krijgen we...
2: Waypoint? Ja. Oh, dat is het tweede coördinaten die we hebben.
4: Dan gaan ze in één keer praten over waypoints. Dat doen wij het liefst, of geocaching praat het liefst over waypoints.
2: Ja, dat stelt hij toch wij, maar dan bedoelst ik en alle oren geocaches.
4: Ja, dat is toch een sport voor ons allemaal.
0: Wat leuk is, er komt ik orencaches in. Want je stuurt het ook wel een manier hoe mensen soms ergens omstruinen. Wij hebben als een keer in Zeeuws-Vlaanderen geweest en moesten we hier op strandziekje. En wie en ik, meestal wie en ik bezig. En dan, ja, als jongens huis aankomen en dan door ze krek of, nou, door ze niks. Nou, toen zijn we van, je ben ik aan het ziekje, ja. En die hielden erbij mij en die hielden piskeppen. En die kerst, die hielden een hele grote amer en die hielden ze helemaal in het zandwaai verstappen. Nou, dat hebben we met z'n allen, hebben we lacht. Dat werkt heel leuk.
2: Het is nog altijd onderdeel van je vakantie.
0: Ja, we nemen altijd wel kerstjes mee, ja. In Budeland ik. Vind ik het ook wel leuk.
4: Ja. We moeten 205 meter lopen voor het volgende punt.
2: Oké.
4: Mensen die zeggen van nou, ik wil niet direct een GPS kopen, want ik wil eerst wel eens even weten of dit wat voor me is. Dan zou je, als je een smartphone hebt of een tablet, zou je een tooltje kunnen downloaden. Die heet c.geo.
2: C.geo.
4: En dan kan je ook met de kompas van de smartphone of de tablet zoeken. Maar die zijn minder nauwkeurig dan een GPS. Dit kan natuurlijk ook gevonden worden door iemand die niks met geocaching heeft. Dus wij proberen...
2: Nee, want als je een PBM gebruikt, zie je die kinderen dat vinden.
4: Ja. We hebben een tijdje meegemaakt dat jeugd die gingen die appjes installeren. Die halen die kerstjes gewoon weg. Die schatkistjes. En die namen dat gewoon mee naar huis.
2: Dit is wel een probleem. Ja, we staan nu op een traaiensprong. Rugs.
4: Nou, dan zullen we dat maar doen.
2: Dat geocaching kan on zijn eigen succes is met een ondergin.
4: Ja.
2: En dat dreigt de ambitie?
4: Nou, er zijn wel eens verhalen over van wie moet dat nou bewaken? Dat is dus eigenlijk niemand, hè? Ik heb ook
2: de mastinken wel regelmatig controleren, of nee?
4: Ja, ik heb 41 kerstjes verstopt. Een aantal zijn niet meer. Maar je hebt ook onderhoud nodig, hè? Of laat ik het zo zeggen, die kerstjes hebben onderhoud nodig. Dat betekent dat jij je eigen kerstjes af moet om te zien van, hey, is er ook water in het doosje gelopen? Is die ook door mensen meegenomen die eigenlijk daar niks mee te doen hebben enzovoort. Dat gebeurt toch wel eens een keer. Hoeveel meter moeten we nog houden?
2: Mijn, of dien GPS-ding, piepte. Ik herinner de hele tijd maar, dus we zijn er. Ja, och, wat een stiekels hier.
4: Ja.
2: Wat een brandnetels.
4: Heb ik ook een abonnement op.
2: Maar doe heeft gelukkig een stok.
4: Nee, een prikstok.
2: Met ik sted aan het zien, hoor. Nee, dit vak kwadie. Dat?
4: Ja, dat is een blokje hout.
2: Oh, dat is het net.
4: Nee, vond ik ook verdacht. Au!
2: Ja.
4: Au!
2: Ja.
4: Nou, dat wordt weer lekker brandnekeljeuk.
2: Begin die spiegels hier maar in matten.
4: Ja. Had wel gemoeten, hè?
2: Oorkant van een brengtje?
4: Nou, gaan we proberen, hè.

0: Ja, ik zie hem al.
1: Wat?
2: Ik zie hem al. Ik zag hem al, zoals jullie in het Fries zeggen.
1: Ja, ik zag hem al, zei hij en zei ik geocoaching. Het is geocaching, verzels. Aukje de Hoop. Makke in 2013 deze reportage. We draaien even mooie Friese muziek.

0: Ja, dat is van vraag die je herkennen, hè? Bisto makke voor mij. Andries de Vries, wie dat? De nu volgende reportage komt uit het jaar 2015. Het bureau Guido naar de oude Veensnis, de Blokhuis Poort, om wat meer te weten te komen over een historisch interessante criminele Friese familie. En die familie, dat binnen de Dalstra's.
1: Dus in die periode dat Dalstra's hier zaten, was het een bijzondere strafgevangenis. En wat maakte dat bijzonder nou van? Ze waren de eerste 5 jaar cellulair opgesloten. De enige vrijheid die ze hadden, dat was een half uur luchten per dag. En op zondag naar de kerk. En voor de rest zaten ze achter de deur.
2: En dat was de straf?
1: Dat was de straf.
3: We binnen in de Blokhuis Poort in Ljouwert. De Franse Nederlander Rolf Lunting krijgt daar een roeleerding. Tijdens zijn ziektocht naar zijn familieschiedenis ontdekt hij dat zijn voororen, de familie Dalstra uit Rustenveense Heide, eind 19e eeuw een roofmoord pleegd hebben. Amateurhistoricus Siebe Siebenga weet er een soort toe te vertellen.
4: Het begint al jaren in 1867, november, 25 november. Dan smeden de Dalstra's een plan. Een plan zijn jermoord. Een heid, een zoon en een neef. En die heren Heide, die woonden ze wel ontsnappen. En toen Marcus, die had hier gaat iets, alles een keer bij een boer werken in Nijegeer. En de echtpeer Hedema. En de echtpeer Hedema, dat lieken hun wel gadelijke slachtoffers daar om, om een flinke slag te slaan. Om uit hun jermoord te ontsnappen. Ze hadden echt een roofmoord pleegd daar. Ze hadden meesten, beide meesten hadden ze wurgd. Maar een vooropzetplan. Die meesten gingen geen bij. En stielden ze van alles uit het huis bij. Maar wie in de toeks net, de Dalstra's, maar je stielen ik unieke dingen. En ik een duffelske jas. En dat was een heel dure jas. En zo waren er nog wel meer dingen. En natuurlijk het yield. En een prachtig gouden jerrizer. Een mooi Fries gouden jerrizer. Maar hoe moest nog verder? Naar mijn gouden stijl een goed begraven zelf in een groep. Dan maar eens afwachten of we het ten gelde brengen kunnen. Marcus Dalstra, dat wie de man met zijn rustige geweten. Die hier, het ziet hem net lekker wat Rijen Bedijn gaan hier. Maar die wou wel eens weten wat er om jou ging. Wat hij wist. En als ze over het vierde kwam.
3: Want die dus, moord in Nijegeer, die grif bekend in om jou.
4: Die was bekend al in om jou. Dus wat docht die suffert? Die gaat naar. Of over het mag zeggen, is. Die gaat naar. Dracht, met het Drachter merken. En die vregen dieren daar om henne en die vregen ik even om een plisje. Hey, hij ik wat jet van er is zeker wat gebeurd of zo. Nou, dat vond die plisje, die jongen screamer, vond dat mijn vriend. Want iedereen wist dat wel wat er gebeurd was. Hoe zo? Nou, wie er wat gebeurd eigenlijk? Nou ja, een dubbele moord pleegt. Nou, zo komt Oren Screamer, die komt op het bij zijn collega's, bij Horrefieldwachters, en die zei dat. En die zei dat zijn Diemersen. En Diemersen waren vlak bij de Dalstra's, in de Koerde Dalstra's wel, en die hadden net zo'n goede reputatie. En die toen wie maakte voor en dadelijk maar eens even bezitten brengen. En toen wie de moord naar Makrek pleegt. En toen wisten ze al op de hechten, toen gingen ze al een paar verdachten op het erg.
3: Dus haar zelfs een beetje verred?
4: Hij verheerde hem zelfs al vanaf het eerste begin al, ja.
3: Het wier dus al redelijk al duidelijk wat de man nu uitvretten hing. Doch door het nog zo'n fjouwerier wat de man nu oppakt waren en van de rug te verschinden. Nee, we zien hij dat een reden.
4: De officier van justitie, en dat is een brief die ik opdoekel haar uit het gemeentehuis in Drachten. Ik ben heel dankbaar voor ben. Die brief is bewaard blijven. In die brief stuur ik van letterlijk dat de officier van justitie zei tegen de veldwachters: deze mensen worden net opgebracht, beslist net. Want deze mensen, al verheen ze een, ze gaan jeder wel eens een hele borkerij stellen, je ontkennen toch. Mijn klam wilde net laaien dat die Dalstra's oppakt worden. En ik kwam erachter dat Baren Brouwer ik politieke aspiraties hier. Hij wil graag de politiek in. Hij wil verder. En de liberalen zitten op dat moment onze stomme graag de D-straf afschaffen. Dat wie krijgt in die periode. En dat slagen maar net. Dat woest drie men. En die dubbele moord die kwam heel men uit. Dat beïnvloedde de opinie natuurlijk van de mensen die van de stemmen die het zijn nodig gingen om de wetten tot te krijgen, dat die D-straf afschaft werd. En die D-straf die woon ze afschaffen omdat er geen opvoedkundige waarde in zit, zijn de liberalen. Dus dat kwam al eerst drie men uit. En hij wil eerst maar alles de wet terug gaan. En dan, na de wet, dan de man oppakken. Dat is mijn theorie achter Baden-Brouwer.
3: Geen deerstraf voor de Dalstras dus. Ze kregen als eerste in Nederland libbeslang. Oud-Veensnesbewaarder Willem Helfrich vertelt hoe het er de eerste vier jaar aan taggieën.
1: Daar komen we even naartoe. De deur zat dus 23 uur per dag dicht. Dus ze kwamen dus alleen maar bij je langs om het eten uit te delen. Dus je zag de mensen ook niet zo vaak. En ze praten ook nog niet met je toen in die tijd. En als je werd aangesproken, werd je met een nummer aangesproken. Dus dat kun je wel navragen een beetje bedenken wat het met je doet. En zeker als je 5 jaar moet zitten. En op zondag was het verplicht, hadden ze verplicht uitje, dat was naar de kerk. Maar ook weer met de kap op. En de kerkdienst, dat was een hokjeskerkdienst. Iedereen zat in een eigen hokje. Kippengaas ervoor, hokje ging dicht. Toen kwam de volgende. En als ze in het hokje zaten, mochten ze pas de kap afdoen. Maar zingen mochten ze niet. Ze moesten stil wezen.
3: Hoe is het voor u om al die verhalen te horen?
5: Ja, ik heb natuurlijk een deel van dat verhaal heb gelezen op het internet. Want zo kwam ik dus achter dat ik een voorouder had die hier gezeten heeft. Dit komt wel iets dichterbij natuurlijk, omdat ik weet dat een voorouder van mij hier stappen heeft gezet. We hebben het dan over iemand die lang geleden heeft geleefd. Maar uiteindelijk is de kleindochter van Lammert Dalstra is mijn bedovergrootmoeder. En mijn oma heeft nog heel veel over haar verteld. Dus dan komt zo iemand toch wel dichterbij. Het enige wat je vaak niet meer weet, als je zo ver teruggaat in de tijd, is waar mensen woonden, hoe ze geleefd hebben, wat hun omstandigheden waren. Dus dat is iets waarvoor ik ook gekomen ben om te kijken. Omdat me dat heel erg interesseert.
1: De Dalstra's hebben hier ook na hun periode vanuit de isolatie en dus zijn ze ook hier gebracht in de gemeenschap.
3: En is het wat bekend door de Dalstra's, wat ze hier binnen uitfretten, hè?
1: Nou, daar is eigenlijk niet zoveel over bekend. Ja, wat we net hebben gehoord is dat hij als reiniger hier de diensten deed en waarschijnlijk zijn broers ook. En als je reiniger bent in een gevangenis, dan heb je het mooiste baantje. Want je bent vrij. De deur staat vaak heel vaak open, want je moet de vertrekken schoonmaken. En dat zijn eigenlijk de erebaantjes in de gevangenis. Dus als je reiniger bent, dan sta je ook een beetje boven de andere gedetineerden. Want er is net als buiten ook een hiërarchie.
3: En hoe kwamen ze dan die baantjes?
1: Ja, goed gedrag.
3: Heit Lammert Dalstra stoor op 80-jarige leeftijd in de blokhuis Poatte. Zijn zoon Marcus Dalstra kreeg hij 24 jaar garage. En neef Auke ziet de volle 34 jaar cel uit.

Het weer een reportage van Vrouwtje Sietsma uit 2015. Nou, muziek aanst de eerste van Onderwijs.

0: Almost Like Being in Love. Deze simmer verhelje we een pipeteren die Sjouke Lausma jarenlang houden had in uw rubriek Onderwijs. Sjouke Lausma is stoorn, is er net meer bij u. Maar de verhalen bleven altijd. Met een opnameapparaatje gie hij erop uit en trof dan mensen die op de tuin werken, een bochtje omgien, met de hoen, een eindje te fietsen wien, of wat ik maar. En dan volgen een pipeteer Onderwijs met Sjouke Lausma.
1: Sjouke Lausma is onderwijs.
2: Goeie. Pieter en Abel?
3: Ja. Ja, dat klopt.
2: En je bent een spansje?
3: Ah, we zijn op het heen een beeld mijn nodig voor. Want ja? We met de boord voort. En...
2: Ja, je stapt nooit de boord bij. Wat heb je nu hier?
3: We gaan even naar een inspectie gaan. Zien dat er een ratten zitten op een plak.
2: En?
3: Nee, niks.
2: Ja. Dus we hebben verleden en morgen.
3: Nou, nee. We verliezen nooit tijd. We hebben hier een hoek, daar heb ik nog een heel schoof naar het westen. Moest dat eens even beginnen. En dat gaan we van de morgen even in. Maar zo, ik vang je nou de laatste. Hier is zingen, als geen ratten meer. De water rijden.
2: In het hier?
3: Ja. En, maar ja, ik ben hele beelden op oren plakken.
2: Ze we even in de smouder? We zijn op beeld. Koude vaart, wat is dit hier?
3: Koude vaart, ja.
2: En dit is jouw gebied?
3: Dit is mijn gebied, ja.
2: En wat heeft hier te maken in Abel?
4: Nou, ik ondersteun Peter even hier.
2: De haast hem de hele dag bij de hoorn bent?
4: Nou, dat net. Nee, dat doen we net. Nee, we nu aan er wat helpen. Nou, Peter had me ook een heel schoft geholpen. En nu help ik Peter even.
2: Dus wat is die rayon dan?
4: Ik zit boven Dakum en ik ga hier een hele hoek bij Lyout. Dus ik ga Lyout naar een Frensje, ga ik een hele hoeken.
2: Maar Pieter is baas op het beeld.
3: Ja,
2: het van beeld. Van Wetterskip Friesland.
3: Het beeld en, nou ja, en boven Frensje, Tjum. En zo, daar ga ik ook naar een gebied. En, nou ja, en Verwert en die wereld, daar ga ik ook naar een gebied. Dat, ja, een hele hoek in.
2: Maar je hebt een prachtig leven, hè? De zinnen wat skiën.
3: Ja, zo. Dat is de zinnen skiën. Maar als je doet het van de winter 18 graden vreer.
2: Ja.
3: Dan zijn ze net van, ga je nou, mooi werk.
2: Mocht je wel bij mij blijven, denk
3: ik. Hey, dan ben je er weer recht voor. Ja, zeker. Dan gaan we de wereld uitwesten. In de brandende maren zou het zijn. Dan gaan we dan een brood rotten vangt. Dan kappen we het diep en dan komen de klemmen ervoor. Zo zit het dan.
2: Maar een bruvenbronne kop.
3: Ja, jongen, ja. Maar ja, de zin is kind altijd, hè.
2: Maar het is een prachtig leven.
3: Ja, je bent zo vrij als wat nou. Er is net iemand die zei wat we hebben, maar dat meisje vanzelf leuk.
2: En dan steen we samen bij andere mensen in de tuin. Dan winnen jullie.
3: Ik ben hier, ja.
2: Ah, ik ben hier. Van dat hondje zo
3: ik ben hier al hier,
2: ja.
3: Ja? Ja. Ja, voor, ik ben eerst al naar dik. En daar ben ik bijgang hierheen. Want hier ga ik een keer naar visserijen gaan. Dan heb ik hier tussenin dat ik dan tichtzetten staan.
2: En een tichtzet ja, is?
3: Nou, heel visje, hier. No.
2: Dat, en er zit nog geen ja, heel meer?
3: Nou, er zit heel ontzettend. Maar ja, de minister wil net laten leiden. No. Je beschermt je alles. Het is speeltje zoals je je gaat alles benen. No. Die heel die moesten beschermen worden.
2: Ja.
3: Nou ja, nu moeten ze beschermen. En zo de man is de visserij uit. Begint er meer water. Dat was aan iets van 300 hectare.
2: Maar je zei het maar in gezicht van.
3: Ja, dat is niks.
2: Huh.
3: Tuurlijk.
2: Je bent mooi. Net maar je baas eens.
3: Nou, nee. Ik ken dat altijd niet eens wijzen.
2: Maar hier bivakkeer je dus uit?
3: Ja, hier.
2: En heet het ook een naam? Is dit een paal of zo?
3: Nee. Dat had net een naam. Zo? Nee. Deze kant van het hoofd de wijk in en die kant van het hoofd de heek altijd in het ark in, materiaal. Maar ja, dat ze met de visserij op zijn hadden, dan had ik geen ark meer.
2: Nou is het een semmerhuis geweest?
3: Nou, ik net. Ik wil je net hier niet in, ja, niet ook mee.
2: Nee?
3: Nee. Die hing het eerst om mijn poorten. Ik ga de voeken al die voordien, die ben in project rekken. Vissers voor vissers, die ben al in Afrika gegaan.
2: Oh, ze zijn goede bestemming kregen.
3: Goede bestemming, ja. Maar die mensen er maar een paar plezier van gaan mij.
2: Huh?
3: No?
2: Maar wat doe je nou dan in je vrije tijd? Want volgens mij ben je ook net een manje van...
3: Nee, ik zeg ik nooit stil.
2: Achter van de televisie of zo?
3: Nee, weet je, maar zo, ik ga een jonge vrouw, dat scheelt.
2: Ja?
3: Ja. Dat hier is ook een eigen roestje in Gent.
2: Hij joh, een Thaise vrouw.
3: Ja.
2: Zit nu in het televisieprogramma.
3: Ja. En nou zeggen we even de radio. Je maakt me altijd aan.
2: Maar hoeveel hier is ze jonger dan jou?
3: Nou, zo'n 20 jaar ook.
2: Je dacht er dus ik weet het niet.
3: Jawel.
4: Dat is
2: net zo. Dat is net zo.
3: Nee. Nee. Maar een heel nogelijke vrouw, jongen. Je is nog al dagen aan het werk.
2: Wat doet ze?
3: Je zit bij Hessing in de grintersnijerij. Nou, en Famke brengt hem maar naar squallen.
2: Je hebt hek al een dachterke?
3: Ja, ik niet van hier, zei ze.
2: Maar die is een jood, die dachter?
3: Ja.
2: Nou, hoe vindt hij dat?
3: Nou, prachtig, jong. Prachtig, zo'n Famke. Nou, ja, jong. Dat liet ze denken dat over alles voor.
2: Maar dan heb je die eerlijk net meer nodig, hè? Daar heb je geen tijd meer voor. Want je moet nog maar de dochter op staan.
3: Ja, en ik zeg die jongens, zeg ik bij de verte visje met de dochter. Ja. En dan zeggen we hier de fondsje te hebben. Eigenlijk een angelstokje. Nou, dan weet je er om mij.
2: Is het ook een Thaise vrouw, Abel?
4: Nee. Ik ga gewoon een hele leven vrouw uit de Valom.
2: Uit de Valom?
4: Ja.
2: Een waardpiekje.
4: Ja, ik moet zelf lekker reizen, echt. Dus dan komt dat mooi uit.
2: Ja.
4: Ja.
2: En wat moet er met die wasmachine gebeuren?
3: Kom maar daar hebben krabben in.
2: Dat is een trommel.
3: Ja, Chinese wol gaan krabben, kom maar daar van de jest.
2: En dan, wat doe je dan, man?
3: Die eet de vrouw op.
2: Ja?
3: Ja, die is lucht dan. Ja.
2: Heb je ook wel eens een stukje prup?
3: Ja, ik krijg ook ouder, hoor.
2: En?
3: Ja, het hartstikke lekker, joh.
2: Bakken?
3: Nee, vrouw, die ziet ze.
2: Levend er nog?
3: Ja. Ik kan me zo in leunen met haar. Krijgt even en dan sloopt ze heel nauw. En dan schept haar eikjes en het vet eruit en het vlees. En dan komt al die binnen onder. En dan maakt het een lekker proefje van.
2: Ja. Nou, de baas al.
3: Ja, dan maak ik eerst telefoon.
2: Pieter, ik jou hier horen. Ja. Het beste, hè?
3: Het beste, hè?
2: Hoi.
3: Hoi.
0: Ja, Sjauke Lausma, wat maken hij altijd mooie verhalen. Takom wieke werren oornien. En daarmee bivo aan de eind van deze eerste oren van Bureau de Vries in Simmer staan. En in deze Simmer maken we ik weer mooie verhalen met mensen die het genoeg mij maken hebben in het leven. De insteek is, wat wien de kantelingen in haar leven? Aan Snijtol voeren het verhaal van Sybrand Buma. Hij is nu nog borgemaster van Ljouwen, nog een paar dagen. En dat giet onder oren oor zijn kar om te solliciteren naar dat ambt van borgemaster.
5: En daar was ik eigenlijk nog mee een beetje aan het nadenken toen ik las dat Vert Kroonen afscheid ging nemen. En ik was helemaal niet nog bezig met zoiets. En toen dacht ik ineens... Maar dat is uniek, dat ga ik proberen. En zo is dat gekomen.
0: Sybrand Buma, aanst bij u in Bureau de Vries.
6: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries. Dat van een mooie jedder uitstuurd is tussen oven en tolve oeren. Ontzien oeren hebben muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: 10 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd.
1: Het
0: schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijk aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De bondscoach van het Zuid-Koreaanse voetbalelftal is opgestapt. Zijn land sneuvelde in de groepsfase van het WK. Bondscoach Hong Myung-bo kreeg bakken met kritiek over zich heen en besloot vanavond op te stappen. Hong was eerder de bondscoach van Zuid-Korea op het WK van 2014. Ook toen werd Zuid-Korea uitgeschakeld in de groepsfase en stapte hij eveneens op. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen Tolven en Ian te jern weer.
3: Omroep Friesland, Bureau de Vries.

0: was het eerst, dat ben de klokken van het carillon van het Stedhuis van Ljouwt. Zo'n jaar lang wie dat Stedhuis het werkplak van Sybrand van Haarsma Buma, bekend als Tweede Kamerlid van het CDA. Njoggen jaar lang wie er fractievoorzitter in 2012 en 2016 wie er ook lijstloker van het CDA. Maar in 2019 ging er u Den Haag wij om hier burgemeester te worden. Hij nam afscheid van het centrum van de macht, maar ook van alle Haagse gedoog. Wat teken hij zelfs nog rust bij voor Saisier burgemeester. Maar op 16 april kwam het bericht dat hij voortgaat. Hij wordt vicevoorzitter van de Raad van State. Hoe zucht hij waarom op zijn tijd in Ljouwt? Wie het een goede kar om burgemeester te worden? Of moest er misschien ook wel aankikken van de adrenaline in Den Haag? Hier in het Stedhuis haak een afspraak met hem.
1: Bureau de Vries, Simmerpeteer.
0: Zo, het Stedhuis in. Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hallo.
0: Ik heb voor Omroep Friesland een afspraak met de burgemeester.
2: Nou, best graag.
0: Je weet het ervan, denk ik.
2: Wij weten ervan.
0: Nou, dan ben ik benijd.
2: Nou, dan brengen we je naar de dag.
0: Waar moeten we beginnen?
2: De trap op. De trap. Dit noemen ze een luie trap.
0: Ja. Er hoeft net zo volle kracht bij. Omdat
2: er hoeft net zo volle kracht bij om hier omheen te doen.
0: Maar ja, Sybrand Buma is wel een krachtig man, toch?
2: Ja, zeker weten. Ja. Ik vind het denk ik al heel spittig dat hij voortgaat.
0: Nou, de Raad van State.
2: Ja, zeker.
0: Ja, dat zie je al net zo vaak misschien, denk ik.
2: Nee, dat zie je net zo vaak niet.
0: En hier de kamer van de burgemeester.
2: Ja. Nog verder.
0: Nou, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Hoi.
0: Hoi. Ja, voorstellen, hoi.
2: Ja,
0: Jan Ruk.
2: Ja, goed, Jan. Nou, mooi is dat, dat is de best.
0: Ja. Dan zie ik weer een plakje aan jouw tafel. Een tafel waar, denk ik, een soort gebeurd is, de Aronieren.
3: Ja, ik ga hier zo'n jaar werken, aan deze tafel. Ja.
0: Wat wie een memorabel moment in die zo'n jaar, dat aan deze tafel of een rond de vierde gebeurde?
3: Nou, aan deze ik doe het even Nederlands. Om deze tafel, het bijzondere is, deze tafel stond hier niet toen ik hier kwam. Maar ik wou een grotere tafel en deze is van een zolder gekomen. Je kan er met 8 man aan zitten, maar toen ik hem had, werd het corona. En toen kwam het heel goed uit, want je kan op precies 1,5 meter met 4 mensen zitten. Dus wat mij het meest bijblijft, is deze tafel en dan met 4 mensen op 1 hoek telkens 1.
0: Ja, jouw camera voert nadat ik in die coronaperiode terug. Hè? Dat doe je eigenlijk wel heel apart. Je wint nog maar krijg begon, 2019. Toen speelde dat eigenlijk al in China, maar in februari zweet ik echt in Nederland onderhand. Wie dat een moeilijke tijd eigenlijk van jou?
3: Nou, het was wel bepalend inderdaad. Ik kwam in Leeuwarden in augustus 2019. En ik was nog bezig met een heel introductieprogramma toen alle deuren dicht gingen. En dat zijn ze de hele tijd gebleven. En toen heb ik ook mijn werk voornamelijk vanaf mijn zolderkamer gedaan.
0: Ja, ik ga zitten te rekken in. Het is haast 30% van jouw periode.
3: Ja, dat kan wel. Ja, ja zeker.
0: Dat is toch heel apart, want ja, alles sloeg ik een beetje idee van mijn gevoel. Culturele hoofdstad wie krijgt West. Maar een heel soort van die dingen wie voort vandaag dienen.
3: Ja, dus dat was ook heel merkwaardig. En het bijzondere was, ik kwam in 2019, wat het jaar na culturele hoofdstad was. Dus mensen vroegen mij ook niet zozeer van wat ben je van plan te gaan doen. Maar iedereen vertelde mij hoe mooi het was geweest. En ik was bezig met nou ja, opstarten. En toen gingen alle deuren dicht en werd ik ineens een heel ander soort burgemeester. Namelijk veel meer voorzitter van de veiligheidsregio die alle crisismaatregelen moest nemen. Dus de rol werd niet kleiner, maar heel anders. En niet meer met wat je als wil als burgemeester bij mensen langsgaan, de gemeente in. Maar op je studeerkamer digitaal gesprekken voeren en de noodzakelijke maatregelen nemen.
0: Ja. Op dit stuit wilt zij dit peteren opnemen. Ben krijgt die enquêtegesprekken al hierheen, die gaan door de coronaperiode. Dus het komt nooit alweer een beetje naar boven. Alle haatrolspelers worden dan interviewd. Ja, jou speelde ik een haatrol. Heb je eigenlijk het gevoel dat je dat achteraf jongen al je goed dien, hè?
3: Ja, ik ga mijzelf niet beoordelen, maar wat ik wel zelf vindt en ook wel van belang bij die hele enquête. Toen voeren we echt allemaal in de mist. En het was crisis. Dus er werden besluiten genomen waarvan je toen ook wist dat kan 2 kanten opgaan.

0: wordt gewezen wie er allemaal wel niet fouten hebben gemaakt.
1: Ja. Nou, we komen er misschien nog wel over te spreken. Laten we eerst nog eens rondgaan naar 2009. Want in die periode daarvoor heb je al besloten, ik liet de Haagse politiek achter mij. Ik ben een belangrijke man bij het CDA. Ik heb een aantal verkiezingen gedaan. En toch zei je van, ik wil eruit. Waarom ik alweer?
0: Ja, ik had wel heel lang in de Tweede Kamer gewerkt. Eerst als medewerker van de CDA-fractie. Dat was sinds 1994. Daarna sinds 2002 als Kamerlid. En de laatste 10 jaar fractievoorzitter en daarna politiek leider. En dat is een wel heel belastende baan. Dus op een gegeven moment ging ik nadenken, dat was toen 2018, wil ik bij de volgende verkiezingen nog een keer meedoen? En het antwoord was, ook in overleg met mijn vrouw, nee, dat doe ik niet nog een keer. Nou, en toen kwam de vraag, ga ik dan tot 2021, waar het dan om ging blijven, of eerder weg? En daar was ik eigenlijk nog mee een beetje aan het nadenken toen ik las dat Geert Kroonen afscheid ging nemen. En ik was helemaal niet nog bezig met zoiets. En toen dacht ik ineens, maar dat is uniek, dat ga ik proberen. En zo is dat gekomen.
1: En Josan, van het wie best wel een belastende baan. Hoe uiterde dat eigenlijk bij jou?
0: Nou ja, ik kon het wel aan, maar op een gegeven moment merk je dat iedere keer op het scherpst van de snede moet reageren op alles wat er gebeurt. Van alle kanten meestal horen dat het niet goed is, want dat is politiek ook. En best wel vond ik een erg in schablonen het werk doen. Dus er is een beeld van hoe het politiek moet werken. En dat wordt de werkelijkheid. En je staat op een gegeven moment toch weer verder af van wat er echt in de wereld gebeurt. En dat allemaal bij elkaar maakte dat ik echt dacht van, ik heb er wel genoeg van. Dat iedere dag op alle dingen commentaar geven, overal wat van vinden. Dat kan je tijd doen, maar op een gegeven moment denk je van, nou, dat is mooi geweest. En dat was echt het moment dat ik dacht van, tijd om iets anders te gaan doen.
1: Speel ik mij de verkiezingen? Want je hebt 12 verkiezingen meemaken als fractieleider. Waarvan de eerste verkiezingen nou net echt goed gong. Want het CDA daar in een positie maar een aantal zitten wat nog nooit zou leeg geweest hier. Ik kan me in denken dat dat een enorme klap is. Want je bent daar wel daar persoonlijk verantwoordelijk voor.
0: 2012 was dat verkiezingsverlies. Ja, ik wist dat dat ging komen. Het lastigste daar was eigenlijk dat al onze analyses wezen eigenlijk wel in de richting van de uitslag die het ging worden. Terwijl iedereen nog hoopt dat het veel beter wordt. En dat is best wel lastig. En tegelijkertijd is het bijzondere na die periode, kwam er best wel weer enthousiasme van, we gaan weer opnieuw beginnen. Dus die periode van 2012 tot 2017 was eigenlijk heel uitdagend en ook wel heel leuk.
1: Maar toch, ik beschik je me dat in te denken. Hè? Dat je er verantwoordelijk voor binnen. Geet ik om de baan van mensen, om de functies van kamerleden en zo. Je bent dan het boegbeeld. Ik zou ook voor het groep onder een steen als een resultaat. En dat dien je net. Hoe zit dat?
0: Nee, het, nogmaals, ik wist wel waar ik instapte. Hoe ingewikkeld dat was. Dus en tegelijkertijd, het is ook niet iets wat je kiest. Op een gegeven moment merk je, zo zijn heel veel van mijn politieke functies gegaan, dat iedereen steeds meer naar jou wijst. En ik was degene waarvan ik inderdaad dacht, nou, dan moet ik het maar doen. Dat was zeker 2012. Maar ik was eigenlijk toen in die campagne al bezig met de periode daarna. Hoe gaan we ons weer oprichten? Dus hoewel het een grote nederlaag was, ja, wist ik dat dat wel ging gebeuren. Het moeilijke is dat de eigen leden eigenlijk nog verwachten dat je net zoveel zetels haalt als Ruud Lubbers in zijn hoogtijdagen.
1: Boven de 50.
0: 54, ja. En dat kan je niet bieden. En dat is altijd het lastige. Dus de wens is altijd veel hoger dan wat reëel mogelijk is. Dat is ook wel een van de dingen wat zo zwaar is, hoor. Dus je hebt werk waarvan je zelf gewoon weet wat de marges zijn. Maar je speelt in een omgeving die iets totaal anders van je verwacht, waar je soms ook helemaal geen invloed op hebt. En dat is wel lastig. Dus, en vervolgens ging 2017 best wel weer goed. Gingen we meeregeren. Maar toen kwam wel bij mij de vraag, wil ik nog een derde keer de campagne doen, alle debatten weer doen en weer opnieuw alles dan weer opstarten. En toen kwam dus het idee van, nee, ik moet het weer gaan overdragen. En dit is het moment om verder te kijken.
1: Ja, je vertelde me niet correct van, ik hield het meer het gevoel dat dit wel op mijn paad lag. He, toen die dat fractievoorzitterschap en zo. Maar dat klinkt ik wel als een beetje een keuzezin, eigen zin in.
0: Ja, ik heb altijd heel sterk het gevoel gehad dat mijn verantwoordelijkheid maakt dat ik bepaalde keuzes maak. En eigenlijk

0: Eigenlijk is de sollicitatie in Leeuwarden anders dan die politieke voor het eerst echt een geweest waarvan ik dacht, dit wil ik echt. En waar ook helemaal geen buitenwereld zoiets had van, ja, maar iemand moet het doen. Jij moet dit doen, want we hebben je nu nodig. Dat was mijn eigen keuze. En dat maakte ook al de start heel erg leuk. Dit was wat ik wou. En in Den Haag was het beeld van, ja, gaat helemaal naar Friesland. Maar men snapte veel te weinig wat het betekent dat je weer teruggaat naar de plek waar je geboren bent.
1: Eén ding wil ik toch nog weten. Want je vond van het wie best wel een hele zwiere baan. Toen vroeg ik van, hoe uitert hem dat dan? Is dat dan ik fysiek dat je op een gegeven moment echt uitput eruit ziet?
0: Nou, voor een deel is dat helaas wel zo. Want ik ben op een gegeven moment, dat was in 2011, heel erg ziek geweest. Echt levensbedreigend. En toen zei de arts, ja, je weerstand is weg. Dus het is niet één op één, je krijgt het hierdoor. Maar dat dit ontstaat, heeft ermee te maken. En dat was een zomer, die zomer 2010, waarin het kabinet viel onderhandelen met de PVV. Nou, daar heb ik helemaal geen vakantie gehad. Gewoon echt letterlijk niet. 1 week in de zomer. Waarbij ik als we gingen toen naar de Ardennen en ik heb alleen maar zitten werken. En eind van het jaar was ik op. Toen heb ik ook gezegd, dit kan ik nooit meer doen. Dus ik moet nu zomervakanties echt nemen. Maar inderdaad is dat werk wat op een gegeven moment fysiek heel belastend is. Daar heb ik ook wel weer van geleerd dus. Dus daarna heb ik gewoon gezegd, er zijn ook grenzen. Maar dat is wel zo, ja. Ja.
1: Dus kwam layout op jouw praat. Op het eerst, je dacht, het is genoeg. Hier dat eigenlijk een orenstijd wijzig in?
0: Nee, dat is wel bijzonder. Want op dat moment was er ook een vacature in Groningen, volgens mij. En ik meen ook in Zwolle. En het was voor mij zo evident, Leeuwarden. Ja, niks anders.
1: Waarom?
0: Omdat ik de stad ken, de gemeente ken. Ik kom natuurlijk oorspronkelijk uit Sneek. Geboren in Workum, opgegroeid in Sneek. Mijn ouders woonden toen in Leeuwarden. In die tijd, kort daarna overleden. Dus ik had ook het idee, ik kan wat voor hun doen. En voor mij is Leeuwarden altijd gebleven. Zelfs nu ik er 7 jaar zit. Even in mijn woorden, de Friese metropool. Als er iets is wat mooi is in Friesland, is dat ooit in Leeuwarden iets doen. Ik kom uit Sneek en wij gingen boodschappen doen in Leeuwarden. Dus voor mij betekent Leeuwarden iets. En toen ook al. Dus het was inderdaad Leeuwarden of, nou, als dat het niet werd, weer opnieuw beginnen en kijken wat ik dan zou doen. Maar niet een andere stad of zo.
1: Geen Amsterdam of een andere prestigieuze betrekking?
0: Nee.
1: Echt net?
0: Nee, en maar het grappige is die. De vraag een prestigieuze betrekking. Voor mij is dit nog steeds, maar ook met mijn hele historie hier, veel groter dan het aantal inwoners of wat dan ook. Hier, mijn familie loopt hier al eeuwenlang rond. En het idee daar nu te mogen rondlopen en als burgemeester, als tweede in de familie, dat zijn allemaal persoonlijke dingen. Die hebben niks met de omvang van de gemeente te maken, met het beleid, maar met je emotie. En er is geen gemeente in Nederland waar ik die emotie bij zou kunnen hebben. En dat was op dat moment belangrijker dan of het Amsterdam, Den Haag of Rotterdam is.
1: Ja, je neemt nou emotie. Die zug ik ook wel een beetje bij jou, maar tegelijk valt mij op, je blauwe eigenlijk altijd in de plooi, toch?
0: Ja, dat weet ik niet. Misschien wel, ja. Ik ben niet zo met mijn plooi bezig. Ik ben wel zo van, je moet gewoon je werk doen. En niet zeuren over als het moeilijk wordt of niet. Gewoon je werk blijven doen. Daarom heb ik dat politieke werk ook lang gedaan.
1: Nou, laat ik het dan zo vragen. Van, hey joh, hier, de Arune zon hier, ik echt friendship opbouwt?
0: Jawel, zeker. En sommigen kwamen ook weer terug. Heel grappig genoeg, omdat ik mensen kende. Maar het is bij mij niet omdat ik het werk doe. Ik heb altijd mijn werk en mijn vriendschappen. Dus het is niet zo dat ik vrienden zoek op mijn werk. Ik vind dat we samen een team zijn in Leeuwarden. Dat ook al is een vriendschap. Want het is wel ik vind echt een hecht team wat we hier zijn met het college. Waar ik veel samen mee werk. Met heel sterk ook een ambtenaren. Korps, wat ik mag zeggen, wat heel professioneel en fijn is. En dat is iets anders dan dat je de hele dag de deur bij elkaar plat loopt. Dus die twee dingen zijn bij mij altijd wel twee werelden geweest.
1: Ja, ik herde ergens de term, en ik weet net dat die nou op jou van toepassing wie of op jou huid, zoek ze wat als een vrolijke aristocraat.
0: Ja, dat zal mijn vader geweest zijn. Dat zie ik heel erg bij hem. Ja. Maar wij zijn wel, ik ben wel weer heel anders dan mijn vader, hoor. Dus ik heb wel veel van hem geleerd. Maar hij is echt wel een burgemeester in een andere tijd weer geweest.
1: Toch is dat wel apart, hè? Want jouw paken wie burgemeester, jouw huid wie burgemeester en jou ben ik burgemeester geworden. Ja. Ziet dat er dan ik toch een ja, soort van ik mat dat ik dwan?
0: Nou, dat niet, want dan had ik het ook eerder gedaan. Het was echt wat ik net zei. Ik zag dit komen, ik dacht ik wilde doen. En was dit toen niet de vacature geweest, dan was het niet gebeurd. Nu ik er zit, heb ik dus wel die emotie van het bijzondere. Ik doe ook wel historisch onderzoek naar. Je heel erg verbonden voelen met een plek, omdat er zoveel historie zit. Maar dat is weer iets anders dan het werk wat gewoon moet gebeuren en de keuzes die gemaakt moeten worden. Dus er zit heel veel persoonlijke emotie in het mooie van het werk wat ik doe. Maar nogmaals, het burgemeester zijn is gewoon een beroep zoals ik dat als Sybrand Buma moet uitvoeren.
1: Wat ik me wel afvreeg, want ik neemde dat even. Hè. Een vrolijke aristocraat. Zou die ik op jou van toepassing wezen kennen?
0: Ja, ik plak nooit stempels op mij. Want ik vind het woord aristocraat vind ik altijd al ingewikkeld. Want dat is alleen omdat ik een dubbele achternaam heb. En als kind had ik er al een hekel aan te worden geplaatst in het hokje van het dubbele namen. En vriendelijk ben ik, maar als het doorgepakt moet worden, dan doe ik dat ook. Want je werk bestaat niet uit vriendelijkheid. Je werk bestaat uit zorgen dat keuzes worden gemaakt of voor de toekomst van je gemeente. En dat vergt soms ook toch even doorpakken.
1: Nee, ik zeg even maar de Haagse bril. Toen dacht ik van ja, past dat er anno 2026, past dat er nog wel bij? Van hoe de politiek der nou is?
0: Nee, een vriendelijke aristocraat, daar kan je niet zoveel mee. Nee, dan win je de oorlog niet mee. Nee, dus ik herken het ook. Ja, of ik herken het wel en dan klopt het niet helemaal. Maar ik herken het ook niet.
1: Ja, ik bedoel meer de stijl. Je bent toch een rijstige man altijd, maar de argumenten en zo. Het is wel heel populistisch worden alweer.
0: Ja, dat vind ik iets anders. Dat vind ik iets anders. Kijk. Er is inderdaad veel populisme in de wereld. Maar dat heb ik in Den Haag ook al meegemaakt. Dus ik verander daar niet zoveel van. Ik verbaas me niet over. Het wordt wel steeds heftiger. Ik heb wel zoiets, zeker bestuurlijk. Misschien is dat wat je bedoelt. Gewoon niet laten afleiden, gewoon je werk doen. En, ook,
1: ja, maar win je daar nog verkiezingen, maar? Dat is misschien wel de grote vraag.
0: Nou ja, ik ben een benoemde functionaris. Dus ik hoef geen verkiezingen te winnen. Dat is één. Twee, de vraag is niet win je de verkiezingen mee. De vraag is wat is goed voor je gemeente, wat is goed voor je land. Dat is de enige vraag die wat mij betreft boeit. En daarin speelt iets heel anders dan ik vertel het eens even stevig, want dan horen ze het. Daar vertelt wat doen we echt. Vertel geld, wat doen we echt. En natuurlijk krijg ik ook mijn dagelijkse portie haat, mails. Lees ik nooit meer, want dat is een drama als ik lees wat er staat. Allemaal, alles heb ik meegemaakt. Maar als ik me daardoor laat leiden, dan moet ik inderdaad iets anders gaan doen. Dat doe ik niet, want ik vind dat ik een taak heb hier. Dus ik laat me niet door afleiden. En ik geloof inderdaad echt dat uiteindelijk weloverwogen bestuur, goed uitleggen, keuzes voor de toekomst maken en niet altijd alleen maar de leuke, maar ook de nodige, dat het beste is. En dat heel veel mensen eigenlijk dat ook wel vinden. Ik geloof dat heel veel mensen wel boos zijn op begrijpelijke dingen. Maar men wil uiteindelijk ook dat deze provincie, deze gemeente verder wordt geholpen. En daar heb ik me altijd mee bezig gehouden.

0: ben je eigenlijk wel benijd hoe het jou nou zeggen naar jouw rol in de media de afgelopen tijd. Je bent burgemeester geworden. Maar je hebt nog wel regelmatig op talkshowtafel zitten. Waarom eigenlijk?
1: Dat heb ik heel bewust gedaan. Omdat ik altijd kom als ik het woord Leeuwarden minimaal een aantal keren mag laten vallen. En het werkt. Want ik hoor het zelfs van mensen in hotels, dat ze het horen, dat ik op tv leid tot mensen hier naartoe gaan. Want dat is gewoon reclame. Mensen horen dat woord. Dus eigenlijk is het heel simpel, omdat het helpt voor Leeuwarden.
0: Ja, op wat voor manier dan? Dan komen er meer toeristen hier of zo?
1: Maar dat hoorde ik dus echt van een hotelier. Die zei, als jij op tv bent geweest, dan merk ik het in de boekingen. Vond ik heel aardig. Ga ik vanuit dat het misschien wat uitmaakt. Maar ik weet wel dat je moet Leeuwarden onder de aandacht brengen in de rest van Nederland. Ik zeg altijd, wij zijn een soort Cambuur. Als we niks doen, spelen we eerste divisie. Maar onze ambitie moet zijn eredivisie. En dat betekent dat we niet alleen de grootste gemeente zijn van Friesland, maar ook meedoen met de grote steden in Nederland. En op Nederlandse schaal zijn we de 22e gemeente. Dus dat valt heel erg mee. Maar in problemen, in ambities, moeten we de eredivisie spelen. En moeten we ons optrekken aan Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. En om dat te doen, moet je erbij zitten. En moeten we dus niet hier blijven zitten en wachten tot men eens een keer langskomt. Nee, wij moeten er middenin zitten. En ik weet dat de publieke opinie daar belangrijk wordt gemaakt. Als ik op tv ben geweest, melden mensen zich ook weer. Dan krijg ik mails. Maar ook mensen die zeggen van, hé, dat is interessant wat je vertelt, kunnen we daar meer aan doen? Dus het is heel bewust en strategisch dat ik een paar keer per jaar zorg dat ik aan zo'n tafel zit, ook niet meer.
0: En wat doe je dan wel en wat doe je net?
1: Nou, wat ik dus doe is een onderwerp waar ik het woord Leeuwarden in kwijt kan. Dus ik kom niet om te praten over een politieke besluit van die dag. Dus daar word ik vaak voor gevraagd. Ik zou veel vaker op tv kunnen als ik dat wil, maar ik ga niet commentaar geven op het kabinet. Tenzij het gaat om een besluit wat Leeuwarden meteen raakt. En ik dus kan zeggen, er is een bepaalde keuze gemaakt, die heeft deze en deze consequentie voor Leeuwarden. Dus ik kwam op tv inderdaad vanwege het feit dat ik daar bekend was en men me uitnodigde. Maar altijd met als doel Leeuwarden onder de aandacht brengen. En wel in positieve zin.

0: En dat wie Twarres mij webistel op fysiek van mijn gast van Joert in Bureau de Vries, dat is Sybrand van Haarsma Buma. Ja, we hinten al eventjes over hoe jouw naam, jouw dubbele naam, jouw zoon eigenlijk dat je er helemaal net zo bot van horen. Hoe komt het nou eigenlijk aan met de Raad van State? Broek je dan die dubbele naam weer of net?
1: Nou ja, ik zei niet dat ik niet van die naam hou. Ik zei dat ik niet vind dat je mij als een vriendelijke aristocraat moet zien, omdat ik een dubbele naam heb. Dat is iets anders. Maar dat hele Buma-verhaal, ik ben geboren als Sybrand van Haarsma Buma, en vanaf dag één, nou ja, zo vroeg kon ik niet praten, maar ik ben altijd Sybrand Buma geweest. Toen kwam ik in Den Haag en toen vond men dat ingewikkeld, want op papier was mijn naam langer. Sindsdien is dat een punt geworden. Het maakt me allemaal niks uit. Ik ben Sybrand Buma. En mijn volledige naam is Van Haarsma Buma. En wat je wil gebruiken, ik vind prima.
0: Maar wat zit er dadelijk op het namenkaartje bij de Raad van State?
1: Geen idee.
0: Maar net hoe nooit toch?
1: Nee.
0: Dadelijk, wil jou die vice voorzitter van de Raad van State, hij er zin in eigenlijk?
1: Ja, ik vind het wel heel bijzonder. Ik heb er zin in en ik weet dat ik met weemoed afscheid ga nemen. Maar ik weet ook dat dit een once-in-a-lifetime kans is die nu voorbij komt, waar ik ook heel veel van de kennis en de ervaring die ik heb opgedaan weer kan gebruiken in ons democratische stelsel. Dus ik kijk er naar uit, ja.
0: In eerste instantie wie er in de gemeente hier bij een aantal fracties vol, nou, dit is een grote teleurstelling of kritiek, krijgt bijtekenen van nog een size hier. En dan ga je toch voort. Wat vond je ervan eigenlijk?
1: Ja, dat was heel beperkt hoor. Toen ik doorging waren er ook mensen die vonden dat ik niet door moest gaan. Ik ging door en dan vinden mensen dat je niet weg mag gaan. Dat is altijd zo. Dus het weggaan is altijd, kan je zeggen, het verkeerde moment. Er bestaat geen goed moment. Of je gaat te snel, of je gaat te lang. Ik had, als deze baan niet voorbij was gekomen, heel graag nog een aantal jaren hier gewerkt. Ik weet ook dat op een gegeven moment het slijt en je sowieso weg moet. Dus je zal altijd op een gegeven moment weer een andere baan moeten gaan doen als burgemeester van zo'n grote gemeente. En het kwam nu op mijn pad. En dat mensen zeggen het is te snel, ja, dat heb ik eigenlijk liever dan dat ze zeggen het is te laat.
0: Kunnen we nou eigenlijk, als we die zon hier weer omzeggen, kunnen we daar eigenlijk momenten vinden dat je denkt, ja, maar daar leidt het accent van Sybrand Buma? Daar heeft hij mij verzwargen of misschien wel alleen nog verzwargen?
1: Ja, ik denk dus zo totaal niet. Hè. Dus ik vind het ook helemaal niet nodig om zo herkend te worden. Want kijk, het gekke is, heel veel heb ik op de achtergrond altijd gedaan. En ik weet wel degelijk dat ik dingen voor elkaar heb gekregen, omdat ik de juiste mensen op het juiste moment in Den Haag hierheen kon halen. Maar uiteindelijk hebben we het altijd weer samen gedaan. Want Den Haag kan ook denken, ik wil dat niet. Ik vind het zelf het mooiste eigenlijk, dat het gelukt is om mee te doen in het nationale programma waar Leeuwarden-Oost onder valt. Wat een gebied is met grote achterstanden. Wat typisch zo'n gebied is waarvan de Randstad niet weet hoe groot de problemen daar zijn. En toen ik burgemeester werd, waren er 15 gemeenten die mochten meedoen met een nationaal programma waar 20 jaar geïnvesteerd werd. Een nationaal programma Leefbaarheid en Veiligheid. Toen ben ik met wethouder Hein den Haan naar Den Haag gegaan. En we kwamen terug als 16e gemeente. En toen wist ik nog niet hoe groot dat zou worden. Maar daar is iets heel moois uit ontstaan. En het kan best zijn dat een ander dit ook voor elkaar had gekregen. Hè? Weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik het geweldig vind dat het ons gaat lukken om zo lang, zo beslissend te kunnen ingrijpen in zo'n buurt. Dus daar word ik best wel gelukkig van als ik zie dat we dat tot stand hebben gebracht.
2: Wanneer de Noordzee koppig breekt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duinen de grijze nevel valt, wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak een torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in donne regelmaat en bolle oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons de nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keileem is, wanneer de noordenwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordenwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land, wanneer de schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan. Dan juicht mijn land, mijn vlak land.
1: We draaien Het Vlakke Land van Jacques Brel op verziek van Sybrand van Huysma. Buma de gast, die wordt in Bureau de Vries in het Simmerpartier. Krijgt ziet me nog boven in de burgemeesterskamer van het Stedhuis. Maar nu hebben we de trap weer argon en stenen onder. Want het is de bedoeling om naar een locatie te gaan. Een locatie die jou uitzag hebben. We hebben vregen wat binnen over speciale plakken van jou. Jou zijn de Prinsentuin in Leeuwarden. Waarom?
2: Nou, er zijn een soort plakken, maar de Prinsentuin, daar kom ik elke dag langs op wijs naar mijn werk. Er zijn al die boordjes, dat viert als vakantie. En dan krijg ik elke dag kreeg ik het gevoel dat ik mijn vakantie ben. En ik rin dan naar mijn werk. En dat wil ik zien litten.
1: Ja. En je ook in op een fiets?
2: Ja, of rennende.
1: Ja. Ja. Oké, okay. In dit geval
2: ben ik op de fiets. Ja. Ja.

0: Nou, dat wie weer een fietstochtje trotesteert.
1: Ja,
0: zie je dat straks net vreselijk missen?
1: Ja, dat zal ik wel missen, ja. Ja, rennende naar mijn werk, op de fiets naar mijn werk, dat zal ik missen. Ja.
0: Want hoe doe je dat eigenlijk aan? Maar de trein? Of?
1: Ik blijf tot de week in de regio Den Haag. En dan in de weekends weer jaren.
0: Want dan je nog een appartement of zo?
1: Ja, we hadden een appartement, dus dat ken ik in.
0: Dan wil je gewoon onhardelijk beslissen.
1: Ja, ja, zo zullen we dat doen. Ja.
0: Wat vind je dan het meeste missen van jou?
1: Nou, het werk, maar ik het dagelijkse stikje van huurs naar het stadhuis. Ik ga het weer even Nederlands doen. Het werk, de mensen.
0: Dat is dan wel goeie trouwens, want jou hebben wel het Fries wat onleerd, maar het bloot toch altijd. Het is gewoon net jouw eerste taal eigenlijk.
1: Nee, ik ben thuis in Nederlands opgevoed. We hoorden Fries en een enkele keer spraken we het vroeger, maar echt Nederlands opgevoed. Dus hier is het teruggekomen en spreek ik het ook wel. Maar ik heb ook gemerkt dat de snelheid van mijn werken vereist dat ik spreek in de taal waarin ik denk. En dat is het Nederlands. Dus mijn bestuurlijke werk ben ik altijd in het Nederlands blijven doen. Ja.
0: Nou, je hebt er bij de functie van burgemeester een protest ceremonieel. Hè? Dat je meestal beziek je die saffel je trouwt binnen of zo. Wat vond je eigenlijk van dat aspect van het werk?
1: Dat is een hele leuke vraag. Ik had het van tevoren niet verwacht, maar 100-jarige bezoek is een van de leukste dingen.
0: Ja?
1: Ja. Het enige wat je hoeft te doen is vragen stellen. En dan komen er de meest geweldige verhalen. En heel veel staan mij ook nog bij. En ik heb dit werk 7 jaar gedaan. Dus de eerste waren 2019. Dus geboren in 1919. 21 toen de oorlog begon. Ik zit nu in 1926. 14 toen de oorlog begon. Het zijn al heel andere verhalen. Dus de eerste jaren was het echt allemaal de crisis waar het over ging. Veel meer dan over de oorlog. En nog steeds merk ik dat voor de mensen waar ik nu naartoe ga, die crisisjaren voor de oorlog, die armoede, die diepe armoede, misschien nog wel meer indruk heeft gemaakt dan de periode in de oorlog daarna. Die jeugdjaren die zo onder die druk stonden, hebben voor heel veel mensen diepe indruk gemaakt.
0: En je spreekt de historicus Sybrand Buma?
1: Ja, want ik kijk ook wel eens na in mijn historische bronnen, hoe ging dat ook alweer? Ik kan me herinneren dat op een gegeven moment iemand vertelde, die kwam uit de omgeving van Dokkum. En die zei, ik ging in dat tijd met de paardentram naar school. Toen dacht ik, paardentram? Jaren 20. Dus dat ben ik nagegaan. En ja hoor, er was toen een paardentram.
0: Nou, ik vreeg je dat, maar opzet zin. Ik dacht wel eens van, joh, ik een aantal publicaties dienen. Hey, historische publicaties. Joh, heet ik trouwens. Zou dat een goede twaalf of derde keuze was, hè? Qua carrière? Wat mijn historie?
1: Nou, qua carrière niet. Qua carrière heb ik wel gedroomd om architect te worden. Maar ja, ik was niet technisch, het zat er niet in. Dus al heel snel wist ik, die studie moet ik niet gaan doen. Historie is een heel leuk iets erbij altijd voor mij geweest. Nooit bedacht om dat als eerste baan te hebben.
0: Want na het burgemeesterschap had jouw huid nog een aantal publicaties dienen. Luidt dat bij jou ook verhaal dat we dat nog eens zeggen?
1: Ja, er gaat wel meer komen. Het is een kwestie van een onderwerp vinden waar ik denk, daar moet ik meer over uitzoeken. De tijd vinden. Maar die vind ik wel, wat ik altijd zeg, in de randen van de nacht. Dan schrijf ik. En ik heb nu net in de laatste uitgave van Leeuwardia ook weer een artikel geschreven. Dus dat blijft wel komen, ja.
0: Ik neem heel vaak jouw huid. Daar liek je ook wat op, de namen. Maar de namen, Sybrand, van jouw paken.
1: Ja, en nog verder terug, want het is gewoon een familienaam die iedere keer van grootvader op kleinkind doorgaat, ja.
0: En die paken, dus dat is een bloot. Ik had je als historicus zeggen, dat wel een bijzondere figuur. Burgemeester in oorlogstijd, in verzet komen en dat net oerlippen. Hoe werken dat eigenlijk terug in jouw familie?
1: Het is, op de achtergrond was het er wel. Tegelijkertijd was het voor ons iets, ja, dat is gebeurd en het hoort erbij. Mijn vader ging er ook niet emotioneel mee om. En dat is pas veel later gekomen dat ik merkte, ook aan hem, toen hij ouder werd, hoe dat iedere dag van zijn leven bepaald heeft. Want dat is wel zo.
0: Ja, op welke manier dan?
1: Toen hij overleed en we de begrafenis gingen regelen, dat had hij helemaal netjes opgeschreven. Toen bleek dat we in de dienst de teksten uit de Bijbel gingen lezen die zijn vader als laatste tekst had gelezen in het concentratiekamp voor hij naar Duitsland werd getransporteerd. En er zaten meer elementen van die vader in. En toen dacht ik dus altijd, heeft hij toch in gedachten gehad, die vader, dat bij je eigen begrafenis eigenlijk je de begrafenis van je vader overdoet. En dat maakte wel diepe indruk op mij. Dus dat, toen dacht ik, ja, dit is gewoon altijd bij hem geweest.
0: Dat heb ik bij Aron en Son hier, hè? Het versterken van jouw ouders.
1: Ja, redelijk aan het begin, dat klopt, ja.
0: Had het de burgemeesterskip oorsmaken zat je van tevoren 18?
1: Nou, dat niet, maar het is wel heel mooi dat het zo afgerond is. Dus het draagt wel bij aan het persoonlijke van die 7 jaar hier, dat ik dat mee heb kunnen maken van dichtbij. En dat ik nog 1 jaar lang mijn vader hier mee heb gemaakt. Mijn moeder overleed tussen het moment dat het bekend werd en dat ik benoemd werd. Maar mijn vader die vond het benoemd worden in Leeuwarden mooier dan alles wat ik daarvoor had gedaan. Het heeft hij meegemaakt, is overleden, is goed afgesloten. Ze liggen hier in de gemeente begraven in Weidem. En dat is gewoon een mooie herinnering. En inderdaad een mooi onderdeel van het zijn hier, dat we dat zo hebben kunnen afsluiten.
0: Ja, joh, steen je nog heel iets maar de fiets in de hand. Wil je die nog kwijt trouwens?
1: Ja, dat is goed. Het maakt mij niet natuurlijk, maar dat ken wel, ja.
0: Ja. Wilt je steen?
1: Ja, nou. Ik
0: wel
1: even
0: de steen. Ja, nou, ik krijg net. Ja. Ja. Nou ja, zo, haal je toch de hand nog eventjes vrij. Want je begint al een nieuwe stap in jouw carrière. Ja. Jerren we dan nog een protte eigenlijk van Sybrand Buma?
1: Ik zal mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Dus in die zin niet. Ik blijf hier wonen, dus ik blijf de vrienden houden. En ik zal misschien zo nu en dan nog wel eens in het Tresor of in het HCL zijn te vinden voor onderzoek. Maar ik vind niet dat ik mij bezig moet blijven houden met hoe de stad bestuurd wordt.
0: Maar dat wordt wel de onderkoning van Nederland neemt. En dat is al heel vaak zo. Maar Tom de Graaf, jouw voorganger, die wie ik nou wel regelmatig in het Nijs. Toch jou dat ik?
1: Ja, kijk,
0: talkshows?
1: Ja, nou ja, dat hoort er wel bij. Laat ik het zo zeggen. Je bent als vicepresident van de Raad van State meer op de achtergrond. Je geeft advies. Maar vaak wordt ook wel om je oordeel gevraagd. Dus het is best wel een heel wezenlijk onderdeel van ons democratisch proces. Daarom vind ik het ook zo mooi. Dus men zal mij nog wel eens blijven zien, ja.
0: Richting afsluiting. Is er iets wat jouw speed van hebben in Leeuwarden?
1: Nou, dat kan ik niet zeggen, nee. Ik heb bij alles wat ik deed altijd de keuzes kunnen maken, de beslissingen zoals ze moeten. En ongetwijfeld zijn de dingen goed gegaan en fout. Maar ik kijk er voor mezelf vooral met heel veel plezier op terug.
0: Dingen die het misgang binnen?
1: Ja, ik moet er echt over nadenken wat er echt misgegaan is. Ik heb het gevoel dat ik kan er gewoon zo niet zeggen dat is misgegaan. Er komt vast wel iemand tegen me die zegt dat ging niet goed, dat ging niet goed. Maar in de algemeenheid heb ik met heel veel anderen het zo goed mogelijk gedaan. En heb ik het gevoel dat we die gemeente ook echt wel eens weer stappen verder hebben kunnen helpen.
0: En er komt een opvolger, want er komt altijd weer een nieuwe burgemeester. Heb je nog een tip?
1: Nou, er komt nu eerst natuurlijk een waarnemer. En mijn tip is toch, word één met die gemeente, één met die stad, met zijn dorpen. Dat is wat je hier moet doen. Het is een stad met emotie. Het zijn 35 dorpen die allemaal weer verschillend zijn. En wees er onderdeel van. Dat is eigenlijk en dat is ook zo mooi, want dat kan bij het burgemeesterschap.
0: En misschien nog een tip, had je het hebben over druk op het ambt. We steen je net zo heel vier bij je hoes waar. Dat ik zo'n 2 jaar nog een auto in de fik stutsen is. Toch een drieje in de situatie. Hoe maak je dat nou als burgemeester man neer?
1: Ja, dat kan je niet leren. Dat is heel belastend. En dan weer door. Dat is eigenlijk wat we gedaan hebben. Maar leuk is dat niet. Nee. Dus dat kan iedere burgemeester overkomen. Kan trouwens ook iemand in andere beroepen overkomen. Maar is wel een helaas vervelend onderdeel van iets wat voor de rest vooral heel mooi is.
0: Zou je dat als het grootste dieptepunt benemen kunnen?
1: Ja, persoonlijk wel. Ja, zeker wel. Dat heeft echt wel impact gehad, klopt. Ja.
0: En dan vraag ik me nog wel zo, waarom wil je dit nou echt?
1: Ja, omdat ik zo in elkaar zit, dat ik iets moet doen waar ik het gevoel heb, daar kan ik echt bijdragen aan onze samenleving. Iets anders zou ik niet kunnen. Dus ik kan niet zomaar naar een bedrijf gaan. Het zit niet in me. Dit wel. En ik weet ook bij mijn volgende functie, helpen enorm de 7 jaar hier. Ik weet hoe wetgeving in de praktijk uitwerkt. De jaren in de politiek, mijn juridische achtergrond. Het komt allemaal samen. Dus ik denk dat ik ook heel effectief en optimaal mijn werk kan doen.
0: Heb ik het vak eerst van radio en televisie? Ik vreeg me dat ik wel eens hou, maar er zit ik toch wel iets van ijdelheid in. Dat is toch bij jou, ik was zo.
1: Nee.
0: Nee, echt net?
1: Nee, heb ik niet. Nee. Ik, daar gaat het helemaal niet om, nee.
0: Net zien letten van ik ken dat, wat paken die ken ik, of wat haai die ken ik.
1: Nee, want het is weer heel anders. Nee, dat schijnt dat al helemaal niet. Nee. Nee. Het is zo dat in de politiek hindert het wel eens dat ik die ijdelheid mis. Omdat je moet in de politiek naar voren. Je moet daar laten zien wat je allemaal wel niet kan bereiken. Maar een burgemeester heeft dat veel minder. Je hebt een ambt. Je hoeft niet gekozen te worden. Heel veel van het werk van de burgemeester, misschien wel 80%, is op de achtergrond. En daar ben je het meest effectief in. En dan helpt ijdelheid niet. Dat is alleen maar een ontzettende hindernis.
0: Ja, toch had je maar zo'n ketting omsteen.
1: Ja, en dat is mijn functie. Die hoort bij mijn ambt. En dat vind ik ook belangrijk. Mensen vinden het ontzettend mooi. Maar op dat moment is het niet Sybrand Buma met zijn ambtsketen. Dan speel ik de rol van de burgemeester namens de gemeente met zijn ambtsketen. Dus ik besef heel goed dat ik hem om heb. En dat ik Sybrand ben als ik hem af heb. En dat ik niet moet gaan denken, hij is van mij. Of dat die hele mooie kamer waar ik op werk, waar ik in werk, dat dat mijn kamer is. Dat is de burgemeesterskamer van Leeuwarden. En ik mag er 7 jaar zitten.
0: Ter besluit, heb je nog een mooi boodschap voor de Leeuwarders en voor de Friezen?
1: Ja, dat zou ik wel kunnen hebben. Iedere dag wordt het hier mooier. En werk iedere dag aan die mooie toekomst met elkaar voor Friesland en voor Leeuwarden.
0: Ja, maar die mooie woorden zoek haast afsluiten willen. Maar er komt krijg nog een voorganger van je oor. Helemaal toevallig, zonder dat we daar een afspraak over hebben.
2: Ja, de voorganger uit de vorige eeuw. Van 93 tot 98.
0: Ja, Hajo apotheker.
2: Zo is het.
0: Wen je hem bij elkaar in de buurt?
2: We wonen in de Pelikaanstraat, ja.
0: Wat toevallig.
2: Ja. Nou, niet toevallig, dat is toch wel altijd een van de straten van Leeuwarden waar mensen die, vooral als ze van buiten komen en een leuke baan krijgen, dan denken ze, dit is niet zo gek om daar te wonen.
0: Wat vind je van de nieuwe stap van Sybrand Buma?
2: Ja, vind ik heel mooi. Vind ik een eer van Leeuwarden. Ja, weer een burgemeester die naar Den Haag gaat.
0: Spreek je hem ook wel veel vaker?
1: Jawel, jawel. We winnen in dezelfde, schiet, hè? Ja.
0: En nog wel eens een goede tip van Hajo apotheker kregen?
1: Ja, dat loopt wel. Ja, ja, ja.
0: Wat biedt die tip?
2: Nou, we gaan een keer normaal over Cambuur praten. Ja. Doet er hier net weer. Ja. En toen weer er echt al gedonder natuurlijk. En nou, gedonder, maar even in en uit praten. Dus dat is altijd mooi. Hij met Chantal ook doet de steeds echt dingen. Dus, ja.
0: Nou, dank u wel.
2: We gaan weer naar dezelfde. Doe ik voor het gang ze echt ook weer naar de Eredivisie. Ja. En bij hem is dat extra.
0: Ja. Ja.
2: Dus de parallellen die lezen voor het opraden.
0: Ja. Ja, en is de Raad van State ik net een soort van eredivisie?
1: Nou, dat is jouw wat zelfs ik, hè? Ja.
0: Nou, dank u wel.
1: Graag, Dian. Dank.

0: Sybrand Buma. Vertelde hoe zien libben en de wendingen die erin zitten. Het is ik als podcast te beluisteren. En de muziek die je hier waard uitzocht door de haatgast Sybrand Buma. Twarres wie dat, mooi web is to, Jacques Brel, mooi mijn vlakke land. En je hier hem herkent, te einbesluit. Pieter Wilkens, mooi het paad waarom. Nije wieken werd een bijzonder verhaal, dat van Mirka Antolovic, het oud-rietslid voor de PvdA in Ljouwert en directeur van antidiscriminatiecentrum Toemba, kwam als alzijerig famke als vlechtelingen naar Nederland uit ex-Jugoslavië.
1: Maar echt het trauma is dat je zo uit je vertrouwde omgeving wordt gerukt. Dat is het. Dat je nooit meer teruggaat. Ik vind dat later dat trauma komt. Dat je echt, ja, iemand heeft bepaald dat jij nooit meer terug naar huis kunt.

0: De zinnen op het wetter, de saillon strak in de wind. Het doet van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 11 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Dat komt door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het schip Zijner Majesteit Groningen kwam uit Curaçao, dat vlakbij Venezuela ligt. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Venezuela werd deze week getroffen door 2 zware aardbevingen. Honderden gebouwen in het noorden zijn geheel of gedeeltelijk ingestort. Tot nu toe zijn 1450 doden geborgen. Duizenden mensen zijn als vermist opgegeven. Er is al een Nederlands zoekteam in Venezuela om slachtoffers onder het puin vandaan te halen. De crash in Nancy, waarbij vanochtend 10 parachutisten en een piloot omkwamen, was het dodelijkste ongeluk met parachutisten in Frankrijk in meer dan 30 jaar. Dat zei de Franse minister van Transport bij een bezoek aan de rampplek. Hij zegde de nabestaanden en ooggetuigen van het ongeluk steun toe. De Britse prinses Catherine heeft in een etmaal de 3 hoogste bergen van Groot-Brittannië beklommen. Ze haalde daarmee geld op voor het ziekenhuis waar ze aan kanker werd behandeld. Catherine maakte in maart 2024 bekend dat ze kanker had. Een half jaar later was ze klaar met chemotherapie. Bij een foto op de top van de hoogste berg van Schotland, de Ben Nevis, schrijft ze dat kanker niet alleen met medicijnen moet worden behandeld, maar dat er tegelijkertijd aandacht moet zijn voor de geestelijke gevolgen. In het westen van de Verenigde Staten zijn 3 brandweermensen omgekomen bij het bestrijden van een natuurbrand. 2 anderen liepen brandwonden op. Ze probeerden een grote brand in de staat Colorado te blussen. De brandweermensen raakten ingesloten door het vuur dat snel om zich heen greep. Dat kwam door warm en droog weer, waarbij bovendien een harde wind stond. Turnster Sanne Wevers heeft bij haar eerste wedstrijd in 2 jaar direct de Nederlandse titel op het onderdeel balk veroverd. De 34-jarige Wevers greep 8 jaar geleden voor het laatst NK goud. Wevers werd 10 jaar geleden Olympisch kampioen op de balk en voegde daar nog 2 EK goud aan toe. Op de Spelen van 2024 mist ze de finale, waarna ze niet meer in actie kwam. Het weer. Vannacht afwisselend opklaringen, wolken en landinwaarts mogelijk een enkele bui. Het koelt af naar 17 tot 19 graden. Morgen veel zon en iets minder warm dan vandaag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
5: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh.
2: Over 28 uur in het holst van de nacht van maandag op dinsdag is het zover. Dan treft Nederland Marokko op het wereldkampioenschap. U staat morgen voor een belangrijke keuze. Om 19:30 s'avonds op bed gaan liggen om een paar uur slaap te pakken tot om 2:45 ongeveer de wekker gaat. Of de nacht doorhalen. Volgens slaapdeskundigen is het eerste zinloos en maakt het tweede je ziek. Een alternatief is niet kijken. Maar dat lijkt me volslagen ondenkbaar. Goedenavond en welkom bij het Oog. Er was een akkoord tussen de VS en Iran, maar dit weekend is er weer volop geschoten. Aan Midden-Oosten journalist Abdou Bouzerda vraag ik: wat nu? Verder in deze uitzending: kan het Huis voor de Klokkenluiders genoeg doen voor mensen die misstanden op het werk aankaarten? Gaat Belarus actief meedoen aan de oorlog tegen Oekraïne? En leren we de echte Fiep kennen in de nieuwe biografie van Fiep Westendorp? Dat en meer straks, nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 28 juni.
3: Holy shit!
2: Het was het gesprek van de dag, het noodweer van gisteravond en vannacht.
4: Ik denk, wat hoor ik nou?
2: We kregen te maken met veel wind, regen en gigantische hagelbuien.
5: Hagelstenen zo groot als ijsblokjes. Die zag ik gewoon stuiteren vanaf de auto van de buurvrouw. En dus ook mijn eigen auto. En ik dacht echt bij mezelf, nee!
2: Intussen bleef het maar bliksemen.
6: Het is heel uniek wat we hebben gezien. 300.000 blikseminslagen gisteravond alleen al. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
2: In het Noord-Hollandse Landsmeer kunnen ze erover meepraten.
7: Op een gegeven ogenblik hoorden we een hele harde knal en bliksem. En toen dacht ik al, nou, die slaat ergens in.
2: En dat gebeurde ook. De zolderkamer van een jongen van 16 werd geraakt.
8: Hij sliep dus op zolder. Vandaar, en die bliksem is dus daar gaan knallen. Dus heel eng hoor om zoiets mee te maken op zo'n leeftijd.
2: Ook in Veldhoven in Brabant ging het mis. Daar is een monumentale molen helemaal verwoest.
9: Veel erger kan niet. Het is nog een stuk metselwerk wat er staat. En de molenstenen liggen nog binnen, maar de rest is, ligt alles beneden.
2: Flink schrikken voor buurtbewoners.
10: Wij kijken er elke dag op, dus dat is een heel gemis.
11: Ik mis de wieken van de molen. En één keer zie ik daar een grote stomp staan en de wieken waren weg.
2: Gelukkig vielen er geen slachtoffers.
9: Ja, dat is het enigste geluk wat we hebben, dat er niemand gewond geraakt is.
2: In Venezuela wordt nog steeds gezocht naar vermisten van de aardbeving. Soms met succes. Zo werd een jongen van 11 onder het puin gevonden. Een emotioneel moment, ook voor deze Britse verslaggever die erbij stond.
12: Everyone must receive such a boost when they find a little boy alive in that wreckage, right?
13: Of course. We all need this help.
2: In de VS liet oud-president Biden van zich horen.
14: Hallo.
2: Hij ging helemaal los op president Trump in niet mis te verstane woorden.
14: What a loser.

0: Langzaam naar beneden. Ja.
1: Voor het record moest de frikandel zo'n 20 meter zijn. Maar de Limburgers gingen zelfs voor
2: 38,15 meter, 15, de lengte van de spits. Kleinste binnenvaartschip dat beroepsmatig vaart.
1: Maar uiteindelijk werd hun frikandel zelfs 41,45 meter.
3: Yes! Het record is niet alleen verbroken, het is compleet verpulverd.
4: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: Gaan we naar de krant van morgen met Clemens Peters.
5: Nederland is verdeeld over de opvang van asielzoekers, schrijft het AD na eigen onderzoek. Maar over één ding zijn we het eens, niet in mijn wijk. 4700 mensen gaven antwoord op de vragen. En grofweg is in 1/3 voor opvang, 1/3 tegen en 1/3 neutraal.
1: Hoogleraar bestuurskunde Ira Helsloot benadrukt dat de overheid eerlijk moet zijn tegen de burgers. Draai er niet omheen, zegt hij. Met een AZC in je wijk doe je mensen iets aan. Iedere gewone Loosdrechter kent de feiten. Maar dan zegt een wethouder, het is niet bewezen dat een AZC tot overlast leidt. Tja.
5: Inwoners van Venetië maken zich op voor het bezoek van de Amerikaanse ambassadeur en multimiljardair Tilman Fertitta. Die maakt met zijn eigen megajacht van 32 meter hoog een tour langs de Italiaanse kust. En aan die drijvende paleizen hebben ze in Venetië sinds een aantal jaren een broertje dood, weet de Volkskrant.
1: Gevreesd wordt dat het schip in juli een machtige stoorzender wordt voor het jaarlijkse feest dat het einde van de builenpest in de stad herdenkt. Actievoerend Venetië bereidt zich voor op Fertitta's komst en denkt aan de megalomane bruiloft van Jeff Bezos vorig jaar. De veteranen van vorig jaar grinniken nog na over hoe ze Bezos' feestje hebben verstoord. Met als grootste succes de krokodillen. Alleen het gerucht dat ze de grachten zouden vullen met opblaaskrokodillen was al genoeg voor paniek bij de organisatoren.
5: De Vespa is 80 en dat vierde 25.000 enthousiastelingen uit 67 landen dit weekend in Rome. NRC was erbij. In 1946 werd de scooter met de Vespa-taille geboren en in 1953 wereldberoemd gemaakt door Gregory Peck met Audrey Hepburn achterop in Roman Holiday.
1: Bij marktkraampjes in Rome worden er nog altijd oude zwart-witfoto's van Hepburn en Peck op een Vespa verkocht. Sindsdien dook de scooter al op in meer dan 2000 films en tv-series. En het Italiaanse symbool voor ultieme vrijheid is nog steeds populair. De afgelopen 10 jaar zijn er nog meer dan 2 miljoen Vespa's gemaakt.
5: En bij één huis in het Friese dorp Tietjerk brandt maandagnacht zeker licht, schrijft de Telegraaf. Dan is die ene WK-wedstrijd die Mohamed en zijn vrouw Matti nooit kunnen missen, Nederland-Marokko. Ruim een halve eeuw zijn ze samen en iedereen kent ze in het dorp.
1: Wellicht zal de aarde maandagnacht even beven in het dorp Tietjerk. Hoe gevoelig dat ook ligt in het noorden. Mo zal juichen en stampen als Marokko scoort. Matti zegt, ik laat hem niet alleen kijken. Ik juich voor Oranje.
4: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: U hoorde Stay the Indian. Dit weekend hebben de Verenigde Staten en Iran opnieuw aanvallen over en weer uitgevoerd. Iran bestookte schepen in de straat van Hormuz en ook Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Amerika voerde zelfs aanvallen uit in Iran. Wat betekent dit voor de onderhandelingen over het staakt het vuren? Goedenavond, Abdou Bouzerda, redacteur bij het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland en Midden-Oosten-deskundige.
1: Goedenavond.
0: Wie is er nu eigenlijk weer begonnen? Iran of de VS?
1: Ja, dat ligt eraan wie van de partijen gaat vragen. Vraag je dat aan Iran, dan zullen ze zeggen Amerika is begonnen. Want we hebben een memorandum of understanding. Dat is dat raamwerk, voorlopig akkoord wordt het ook in de media genoemd, tussen de twee landen. En kijk wat in artikel 5 staat. Wij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie van de schepen die door die hele nauwe zeestraat, de straat van Hormuz, gaan. De Amerikanen zeggen, nou nee, kijk naar dat artikel 5... van hetzelfde Memorandum of Understanding. En daarin staat dat schepen daar doorheen moeten kunnen gaan varen. Nou, die schepen die zijn er doorheen gevaren, alleen die zijn aan de kant van Oman gevaren. En dan zegt Iran, dat is niet de afspraak. Wij moeten coördineren. En daarmee is dat Memorandum of Understanding, ja, toch wel een Memorandum of Misunderstanding geworden. Dus ja, dat is een flauw woordgrap, maar dat lijkt het toch wel te zijn.
0: Ja, want wat waren nou echt de triggers voor deze aanvallen? Is dat nou gewoon wie... Wie gaat er over die straat? Is dat nou?
1: Ik deed er een beetje flauw over, maar daar gaat het natuurlijk wel om.
0: Ja.
1: Die zeestraat die is zo belangrijk voor Iran. Dat is het allerbelangrijkste. Als ze dat controleren, dan kunnen ze Amerika en ook eigenlijk de internationale gemeenschap met de rug tegen de muur zetten. Want daar hebben ze nogal veel te eisen. Dat zie je ook nu met Trump. Die moet heel veel water bij de wijn doen. Heel veel mensen zeggen daarom ook, dit is een strategisch nederlaag voor Amerika. Hij wil natuurlijk vrij doorgaan. Immers 20% van het zeeverkeer gaat door die nauwe zeestraat. Dus kortom, het is ontzettend belangrijk voor Iran. Maar kijk, als Amerika toestaat dat Iran daar soevereiniteit over heeft, wat Iran ook expliciet zegt, ja, dan is dat nogal wat. Dat betekent dat het op een presenteerblaadje aan Iran wordt gegeven en dat ze daarmee de baas worden.
0: Maar wat heeft die Memorandum of Understanding die is getekend dan nog voor waarde?
1: Ja, toch wel veel hoor. Kijk, het gevaar is dat je het kind met het badwater gaat weggooien. Vooropgesteld, het is een ontzettend fragiel staakt het vuren met een intense verklaring. Maar de twee partijen zijn serieus met elkaar aan het onderhandelen. Deze week komen de experts weer bijeen in Zwitserland. Dat zijn juristen, wetenschappers. Die moeten met elkaar gaan praten over de sanctieverlichting. Het nucleair akkoord proberen daar vorm te geven. Ontzettend ingewikkeld. Het is niet gezegd dat er binnen 60 dagen uit gaat komen. Maar er wordt nog altijd onderhandeld. Immers de logica dicteert voor beide partijen dat ze echt wel een deal willen. Een noodgan oplossing heb ik het eerder genoemd. Iran staat zwak, economisch zwak. Het land is oorlogsmoe. En Trump kan het zich niet veroorloven om de wereldeconomie zo lang te laten gijzelen door Iran.
0: Ja, want die wereldeconomie wordt gegijzeld door die dichte straat. Niettemin zijn er vandaag weer gewoon schepen gegaan door die straat van Hormuz. Wat is nou de strategie? Wie mag er wel doorheen, wie niet? En wie bepaalt dat?
1: Op dit moment iedereen. Het is Iran die dat bepaalt. Een goed voorbeeld is een Frans schip, een containerschip, die door dat noordelijke straat van Hormuz, door een vaarroute die door dus de Iraanse revolutionaire garde is bepaald. Dan mag je doorheen varen. Doe je dat niet, dan kan Iran op een vrij makkelijke manier, namelijk door een drone de lucht in te sturen van om en nabij $20.000. Die hoeven ze niet eens te laten ontploffen, maar alleen al in de buurt. Dat zorgt ervoor, dat is ontzettend belangrijk om te onthouden, dat de algoritmes in het rood springen bij de wereldverzekeraars die met name in Londen zitten. Want dan worden de premies zo hoog dat het eigenlijk niet meer te doen is voor die schepen om er doorheen te varen. En daarmee controleren ze dus die zeestraat.
0: Ja, maar ze laten dus gewoon weer schepen
1: door. Ze laten zeker schepen door als je met hun coördineert en daarmee dus ook accepteert dat zij soeverein zijn over de zeestraat.
0: Ja, en hebben ze dan ook contact met de Amerikanen over wie ze wel en niet doorlaten?
1: Een hele goede vraag. Ze hadden Memorandum of Misunderstanding. Vance zei vrij zeker afgelopen week van de revolutionaire garde, die dus door als een terreurorganisatie wordt beschouwd in Amerika, die gaan een mannetje sturen naar Doha met wie we coördineren, een zogenaamde hotline, om dit soort incidenten te voorkomen. Die Iraanse televisie beaamde dat. Maar het was de revolutionaire garde zelf die zei van nee, dat gaat helemaal niet gebeuren. De straat is van ons. Met wie moeten wij coördineren en hoezo moeten wij coördineren? Kortom, er wordt wel gecoördineerd op politiek niveau, maar niet op militair niveau. En dat is goed voor de luisteraar ook om te houden. We hebben het over het regime in Iran. Maar daar zijn haviken, met name in de hoek van de Iraanse revolutionaire garde. En die spelen het vrij hard. De straat is van ons en dan doen we geen water bij de wijn.
0: Nou, zei je al eerder, hè? Ze willen eigenlijk al bij een beetje van die oorlog af. Hoe zit dat precies met de steun voor die oorlog, zowel in Amerika als in Iran?
1: Kijk, laat ik vooropstellen, Iran is een dictatuur. Dus we hebben weinig gezegd op de gewone Iraniërs, maar ik kan wel zeggen met zekerheid, ze zijn vermoeid, ontzettend vermoeid. Maar veel Iraniërs vertrouwen Amerika niet. Er was al eerder een deal, 2015, het zogenaamde Obama-deal. Dus die snappen ook wel dat er een goede deal moet komen. Dat hoor je ook in de straatinterviews. En dat lees je ook hier en daar aan het horen van Iraniërs. Aan de andere kant zijn er ook in Amerika natuurlijk de haviken in de Republikeinse Partij van Trump, die ontzettend kritisch zijn. Net zoals er trouwens ook haviken zijn in Iran. Dus wat dat betreft zijn het wel twee communicerende vaten. Dus je ziet dat de leiding echt wel een deal wil sluiten. Maar in beide landen zijn natuurlijk kritische stemmen. En het belangrijkste beer op de weg is niet eens de techniek en waar moet er wel gevaard worden of niet. De twee landen willen een deal, maar dat is toch het wantrouwen naar beide toe. Ja. Iran wantrouwt Amerika en andersom ook Amerika-Iran.
0: Ja, niettemin wordt er ook weer verder gepraat over de uitvoering van het tijdelijke vredesakkoord. Althans, en morgen staan er in Zwitserland weer gesprekken op de rol. Gaan die door?
1: Ja, die gaan vooralsnog door. Dat is toch wel belangrijk om te benadrukken. Het is een soort van ingecalculeerde escalatie wat nu plaatsvindt. Het is pijnlijk, maar het wordt nog enigszins gecontroleerd. Komt ook omdat landen als Qatar, Pakistan, Zwitserland toch proberen de twee partijen enigszins in bedwang te houden. En er komt bij dat twee partijen echt heel serieus met elkaar aan het praten zijn. Ik zei het al, het zijn een batterij aan de beste jongetjes en meisjes van de klas. Juristen, financieel experts, wetenschappers. Die moeten elkaar gaan praten over hele ingewikkelde zaken. Om die memorandum van misunderstanding nu tot een doorwrochte dik document te maken waar de twee partijen vervolgens mee vrede kunnen sluiten.
0: Ja, want er is ook afgesproken in dat memorandum van dat moet binnen bepaalde tijd gebeuren. Binnen 60 dagen alle losse eindjes afwerken. Gaan ze dat halen, die 60 dagen?
1: Ik denk dat dit soort schendingen... Ik hou niet van gokken, maar als ik er toch een gokje moet wijgen, gaan ze het niet halen. Maar dat is ook helemaal niet erg, want het kan verlengd worden. Het is 60 dagen, dat is een deadline die ze zichzelf gesteld hebben. Maar ze hebben er ook ruimte in gebouwd dat ze natuurlijk door kunnen gaan praten. Het is ontzettend ingewikkeld. Er zijn zoveel complexe zaken. We hebben het niet eens over Libanon gehad, wat ook een belangrijke hoofdpijndossier is voor beide landen. En waar ze ook mijlenver van elkaar afleggen. Kortom, het is een ingewikkelde dossier. Dus ja, ze moeten met elkaar praten. Een totale oorlog tussen de twee, zoals we dat eerder hebben gezien. De kans daarop is heel klein.
0: Nou is er, je noemde Libanon, het voorlopig bestand getekend tussen Israël en Libanon. Gaat dit nog helpen?
1: Nee, niet echt, want het was Hezbollah. Dus die organisatie, die pro-Iran-militiegroep daar, die zei van ja, die overeenkomst is nietig. We erkennen dat niet, want het doel van die overeenkomst is uiteindelijk om dus die proxy van Iran te ontwapenen. Israël probeert daar een akkoord te sluiten met de Libanese regering. Maar stel dat het akkoord doorgezet zou worden, dan zou het ook betekenen dat er een dat Hezbollah zou moeten ontwapenen. Ik zie dat ook niet zo snel gebeuren. Zou betekenen dat het leger in Libanon dat zou moeten gaan doen. Die zijn er helemaal niet toe geëquipeerd. Het zou ook een burgeroorlog worden. Kortom, het zijn nog heel veel losse zaken die daar spelen, daar in het Midden-Oosten.
0: Dankjewel, Abdou Bouzeda.

0: U hoorde Lee Hazelwood en Nancy Sinatra met Jackson. En op 1 juli bestaat het Huis voor de Klokkenluiders en de daarbij behorende wetgeving 10 jaar. Het doel was werknemers te beschermen die maatschappelijke misstanden binnen hun organisatie of bedrijf aan de kaak willen stellen, zodat zij hun verhaal kunnen en durven doen. Maar is dit gelukt? Cornelis van der Werf is voorzitter van het Huis voor de Klokkenluiders. Welkom.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: U zei net bij het vorige onderwerp over Iran, dat is een link met een klokkenluider, want de bekendste klokkenluider van Nederland.
1: Een van de bekendste klokkenluiders van Nederland is Frits Veerman. En dat is al heel lang geleden, maar in de jaren 70 was Frits Veerman werkzaam bij Urenco. En er was een Pakistaanse collega van hem en die spioneerde voor Pakistan.
0: Ja.
1: En heeft informatie uit Nederland overgebracht naar Pakistan. En daardoor heeft Pakistan een atoombom en Iran mogelijk ook. En destijds werd die klokkenluider Veerman niet geloofd.
0: Ja,
1: en er werd niet naar hem geluisterd. Hadden we dat maar gedaan.
0: Niet goed mee afgelopen. Nu had hij bij dat huis gekund. Afgelopen 10 jaar hebben jullie dit huis voor de klokkenluiders. Hoeveel klokkenluiders hebben jullie kunnen helpen in die afgelopen 10 jaar?
1: Het is misschien goed toch nog heel even te zeggen waarom het belangrijk is dat klokkenluiders beschermd worden in Nederland. Klokkenluiders stellen meer fraude aan het licht dan accountants onderzoeken.
0: Yeah.
1: Klokkenluiders wijzen op veiligheidsrisico's in ziekenhuizen en in fabrieken. We hebben ook klokkenluiders aan de lijn bijvoorbeeld die over het omzeilen van sancties van Rusland een melding willen maken. Dus het zijn heel veel hele relevante zaken. En mensen durven dat soms niet omdat ze bang zijn dat hun werkgever hun gaat benadelen.
0: Ja.
1: En helaas is dat ook nog vaak het geval. Maar uw vraag is, hoeveel hebben jullie kunnen helpen? We hebben in de afgelopen 10 jaar 4000 keer mensen kunnen ondersteunen, adviseren en helpen bij het doen van de melding. Of ze adviseren over of ze dat wel of niet zouden moeten doen. En mensen kunnen elke dag met ons bellen als ze overwegen om een melding te doen of een klokkenluidersmelding te doen.
0: Ja. En u noemde al een aantal type misstanden waar mensen over bellen. Hè? Dat kan heel uiteenlopend zijn, zei u al. Welk voorbeeld is u het meest bijgebleven?
1: Nou, het zijn er heel veel, maar ook hele, niet klein, maar belangrijke. Bijvoorbeeld, ik luisterde mee aan de telefoon. Op een middelbare school is een scheikundelokaal en daar worden de veiligheidsvoorschriften niet gehandhaafd. Er zitten te veel leerlingen in de klas. Er is een risico op brand en andere ongelukken. Iemand meldt dat en de schoolleiding doet daar niets aan. Uiteindelijk is door bemiddeling van het huis die medewerker en het bestuur van die school zijn weer in gesprek gekomen. Brandveiligheid is opgelost. Er is niks fout gegaan. En toch hebben we iets kunnen doen. En die medewerker werkt nog bij diezelfde school.
0: Ja,
1: dat is een goed voorbeeld waarbij het goed afloopt.
0: Ja, precies.
1: Maar
0: want
1: er zijn
0: natuurlijk vragen.
1: Ook heel vaak voorbeelden.
0: Ja, is dat niet uitzonderlijk? Want ik las ook in de gegevens dat het voor, ik geloof wel 90% van de melders wat minder goed afloopt.
1: Dat klopt. 9 van de 10 mensen die met ons contact opnemen, die zeggen ik ervaar eigenlijk benadeling en hinder van mijn werkgever.
0: En wat houdt dat in? Is dat ontslag? Ik denk altijd, oh, die worden
1: dat
0: dan meteen ontslagen.
1: Ik krijg geen promotie, of ik word overgeplaatst, of ik mag over bepaalde onderwerpen niet meer meepraten. Maar mensen worden ook gewoon ontslagen of krijgen geen contractverlenging. En de wet die we nu 10 jaar hebben in Nederland, die zegt dat je een werkgever, iemand die een melding heeft gedaan van iets wat een risico is of een misstand is, dat die persoon niet benadeeld mag worden als gevolg van die melding.
0: Ja.
1: Dus die wet is eigenlijk heel helder.
0: Ja.
1: Toch 9 op de 10 van de mensen die met ons contact opnemen ervaren wel benadeling.
0: Ja, dus die wet werkt niet of hij wordt niet gehandhaafd of hij is niet goed geformuleerd.
1: Hij wordt niet gehandhaafd. Het is goed dat die wet er is.
0: Ja.
1: Maar het belangrijkste punt wat ik na 10 jaar Huis voor Klokkenluiders en 10 jaar wetgeving ook graag wil maken is dat we heel veel goeds hebben kunnen doen. En we kunnen mensen ondersteunen. We kunnen ze een advocaat geven. Kunnen ze psychische bijstand geven. Maar wat wij nog niet kunnen is een werkgever die een klokkenluider daadwerkelijk benadeelt, daarvoor ook sanctioneren. In Nederland mag je niet door rood licht rijden. Toch doen mensen dat wel. Maar als je weet dat je geflitst wordt, dan doe je het misschien toch niet.
0: Ja.
1: Als een werkgever weet dat hij bestraft kan worden voor het feit dat hij een klokkenluider benadeelt, dan doet hij dat hopelijk niet.
0: En die bevoegdheid zou u willen hebben?
1: Nou, niet alleen wij zouden dat zelf willen. De Tweede Kamer heeft 3 jaar geleden al gezegd dat ze ook vinden dat het Huis voor Klokkenluiders die bevoegdheid moet hebben. Opeenvolgende ministers van Binnenlandse Zaken hebben dat de afgelopen 3 jaar nog niet geregeld. Nou waren er ook wel heel veel opeenvolgende ministers de afgelopen 3 jaar, maar toch. Dus wij dringen er heel erg bij de huidige nieuwe minister op aan om dit nu eindelijk te regelen. Zodat werkgevers weten dat ze beboet kunnen worden. En dat melders weten dat ze ook beschermd blijken. Want die wet zegt wel dat je niet benadeeld mag worden. Maar in de praktijk gebeurt dat helaas nog wel.
0: Ja, want ik zou denken als het in 9 van de 10 gevallen niet helemaal goed afloopt. Dan denk je wel 3 keer na voordat je een melding doet.
1: Dat is inderdaad het geval. En ik denk dat het ook voor heel veel mensen zo is. Dat ze in een soort loyaliteitsconflict zitten. Ze willen iets melden. Ze zien iets wat niet goed is. Maar ze willen niet hun eigen positie in de waagschaal stellen. En daar is die wet nou juist voor bedoeld. Dat iemand wel zich beschermd voelt. En dat de samenleving wel naar ze luistert en wel om ze heen gaat staan.
0: Ja, maar zonder die sanctiemogelijkheid kunt u dat dus eigenlijk niet goed waarmaken als huis voor de klokkenluiders.
1: We kunnen de ultieme bescherming niet waarmaken.
0: Ja.
1: Wat we wel kunnen en al heel veel doen, is mensen daarin ondersteunen en hun helpen de afweging te maken. Ga ik wel of niet melden? En gelukkig zijn er nog steeds heel veel mensen die wel melden.
0: Ja.
1: En gelukkig zijn er ook werkgevers die daar goed mee omgaan. Maar ultiem is het nodig dat er ook gesanctioneerd en gehandhaafd kan worden. En dat is nu nog niet het geval. En als we dat doen, dan is de cirkel rond. En dan worden, denk ik, mensen ook, ja, voelen ze zich vrijer om toch een melding te maken.
0: Ja, zijn er ook klachten? Het Huis voor de Klokkenluiders is, we horen er zo weinig van. Het opereert vrij reactief en passief. Dus er wordt een klacht van een bestuurder die is vertrokken bij jullie vorig jaar.
1: Mm-hmm.
0: Wat is dat zo? Is het te onzichtbaar? Is het te reactief?
1: Nou, ik ben een half jaar nu voorzitter en ik wil graag dat het huis zichtbaarder wordt en dat we ons ook meer mengen in het politieke debat. En ik denk dat dat ook na 10 jaar kan. Kijk, een organisatie die moet starten, heeft ook opstartproblemen en die heeft het huis zeker gehad. Dat ga ik niet ontkennen. Maar na 10 jaar hebben we ook laten zien wat we kunnen en waar we staan en dat we heel veel voor elkaar hebben gekregen. Ja, en dat je dan soms als bestuurder misschien die andere bestuurder wat sneller had gewild, dat begrijp ik. Maar ja, soms zijn de mogelijkheden ook beperkt. Nu merken we dat we steeds vaker gevonden worden. Het nadeel daarvan is dat mensen die nu met ons contact opnemen soms wat langer moeten wachten dan wij graag zouden willen. Omdat er te veel mensen eigenlijk zijn die ons hulp nodig hebben.
0: Dus filevorming voor de deur.
1: En we niet genoeg mensen hebben om ze op tijd te kunnen helpen. Dus we lopen tegen onze grenzen aan. En daarom is het ook belangrijk dat we dat ook onder de aandacht brengen. Dus ja, ik denk dat we na 10 jaar hebben laten zien dat we heel nuttig zijn. En dat we nog veel meer van nut zouden kunnen zijn als we ook die sanctiebevoegdheid hebben.
0: Ja, tot slot, hoe voorkomt u dat zich ook mensen melden die misschien uit rancune voor hun werkgever denken ik ga een melding doen, of die misstanden zien die er helemaal niet zijn?
1: Ja.
0: Hoe vist u die eruit?
1: Nou, we kunnen het niet voorkomen, want iedereen mag ons bellen. Hè? Dus dat, en het is inderdaad waar. Er zijn ook mensen die met ons contact opnemen die eigenlijk al een arbeidsconflict hebben en daar een misstand bij zoeken. Daarom is het zo belangrijk dat wij als mensen ons vragen om een onderzoek te doen, dat we dat ook zorgvuldig vooronderzoeken. En dat is ook een van de verklaringen waarom er meer verzoeken tot onderzoek bij het huis worden gedaan dan dat er daadwerkelijk onderzoeken worden gedaan. Omdat we moeten uitfilteren wat wel en niet een misstand is en of er wel of niet ook mogelijk benadeling sprake is. Dus het klopt dat mensen soms ook de wet proberen te gebruiken om een conflict wat ze hebben op te lossen. En het is voor ons, wij moeten daar zuiver en neutraal naar kijken. En het is ook niet zo dat de klokkenluider altijd gelijk heeft. Soms heeft de werkgever gelijk. En dat moet je dan ook eerlijk onderzoeken en neutraal naar kijken.
0: Dat kan ook de uitkomst zijn. Ik ga u danken voor dit gesprek. Dank, Cornelis.
1: Graag gedaan.
0: En er zijn veel nieuwe ontwikkelingen rond Belarus deze week. De oppositie in ballingschap kwam met een rapport waaruit blijkt dat Belarus zich in hoog tempo voorbereidt op een actieve rol in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. En de Oekraïnse president Zelensky dreigde met een aanval op Russische apparatuur in Belarus. Wat is daar aan de hand? Ik ga het erover hebben met journalist en Belarus-kenner Franka Hummels. Goedenavond, Franka.
2: Goedenavond.
0: Laten we beginnen met het dreigement van president Zelensky. Hij dreigde met een aanval op die Russische apparatuur in Belarus. Waar ging dat precies over?
2: Het gaat om de soort zendmasten voor Russische drones. Die zijn afgelopen najaar zijn die gebouwd in Belarus. Best een aantal. En het zijn een soort wifi-versterkers eigenlijk. Dus dankzij die masten kunnen veel dieper in Oekraïne de Russische drones schade aanrichten. En daar was Zelensky natuurlijk niet van gediend.
0: Nee, en hij stelde zelfs een ultimatum aan president Lukashenko. Hij zei, als die apparatuur eind van de week niet weg zou zijn, dan zou Oekraïne het doen. Hoe is dat afgelopen?
2: Nou, niet eigenlijk nog. We weten dat op dit moment die apparatuur het niet doet. Maar weggehaald is ook niet gebeurd. Dus of gewoon de uitknop is ingedrukt... of dat er toch plannen zijn om ze wel degelijk weg te halen. Dat is allemaal nog niet duidelijk. Er is in ieder geval wel voldoende gebeurd... dat Zelensky er dus niet zijn eigen drones op af zal sturen. In ieder geval volgens zijn eigen dreigement. Maar dit kan elk moment wel weer oplaaien en opnieuw tot een conflict.
0: Ja, en bracht hij daarmee Lukashenko nou in een lastig pakket?
2: Heel erg.
0: De Russische president?
2: Ja, ook door de manier waarop Zelensky dat deed. Want hij zei erbij, je hebt die macht. En daarmee bedoelt hij dus jij als president van Belarus. En de grap is dat Lukashenko die macht helemaal niet werkelijk heeft. Want hij is aan de macht kunnen blijven na een opstand in 2020. Doordat Rusland hem heeft gesteund, heeft hij die opstand kunnen neerslaan. En eigenlijk heeft hij nu alleen nog maar dankzij Poetin de macht. En is gewoon Rusland op heel veel manieren aanwezig in Belarus. Dus hij mag eigenlijk niet zomaar beslissingen nemen zonder... dat Poetin dat goedkeurt of zelfs voorkoudt. Maar doordat Zelensky het op deze manier zei... kreeg dus Lukashenko de positie dat hij dus of moest laten zien... dat hij helemaal niet die vrijheid had om zelf zo'n besluit te nemen. Of dat hij dus tegen Poetin in moest gaan.
0: En welke koers gaat Lukashenko nou varen, denk je?
2: Ja, dit is natuurlijk moeilijk te zeggen. Hè? Dat toekomst voorspellen is een hele ingewikkelde zaak. Maar dat hij nu weer voor zo'n hele vage tussenoplossing heeft gekozen... dat is wel wat hij in het verleden met dit soort diplomatieke problemen vaker heeft gedaan. En ik denk dat hij ook gaat proberen om dat zo lang mogelijk vol te houden. Dus dat je eigenlijk allebei de kanten niet te boos maakt. Maar we moeten het gaan zien. Rusland heeft zich er ook mee bemoeid. Die kwam ook vorige week al met de verklaring van... Dus vanuit het Kremlin met de verklaring van... we gaan het hierover hebben, want dit is een bedreiging... van het Belarusische grondgebied, Belarusische soevereiniteit door Oekraïne. En dat mag niet. En dan zal Rusland Belarus steunen. Dus we moeten nog zien hoe het zich ontwikkelt.
0: Ja, nou denkt de gevluchte oppositie uit Belarus... dat het land zich aan het voorbereiden is op deelname aan de oorlog in Oekraïne. Dat is de conclusie uit het rapport dat ze deze week hebben uitgebracht. Is dat zo? Wat zijn daar de aanwijzingen voor?
2: Ze hebben in dat rapport een heleboel ontwikkelingen van de afgelopen 4 jaar verzameld. Dus echt vanaf het begin van de grootschalige Russische inval in Oekraïne. En eigenlijk heel breed over eigenlijk alle sectoren. Van de maatschappij. En de oppositie, de Belarussische oppositie, kan dat doen omdat zij nog veel contacten hebben met Belarussen. En dus ook kunnen horen hoe het ervoor staat. En het gaat echt alle kanten op. Een van de facetten waar ze op hebben gelet is bijvoorbeeld de militarisering op basisscholen ook al. Dus dat kinderen militaire training krijgen, dat was al zo, maar dat is allemaal verintensiveerd. Maar bijvoorbeeld ook dat de manier waarop het leger is ingericht, dat je gevangenen nu mag laten dienst nemen. Dat was eerst niet. Nou, dat zijn Russische methoden om dat te doen. Dus daar is integratie tussen de beide legers. Er is een sterke militaire samenwerking al heel lang. Is daar zichtbaar. Maar bijvoorbeeld ook een aantal wetten. Nu houdt Belarus zich doorgaans niet aan de eigen wetten. Dus wat een wet waard is, is een vraag. Maar de wetten die zijn aangenomen geven wel een heel duidelijk signaal af. Nou, eerder al is besloten dat Belarus niet langer een kernwapenvrij land is. Nou, dat zie je nu ook, want er wordt zelfs met kernkoppen geoefend. Maar bijvoorbeeld ook is er in 2024 besloten dat niet... Vroeger mocht Belarus zogenaamd dan dus alleen maar een land aanvallen als het land binnenviel. Maar nu mag het ook als er ernstige dreiging is. Maar bijvoorbeeld ook een protocol voor triage als er oorlog is. Medische triage van wie er eerst geholpen moet worden. Of regels voor de vordering van voertuigen van bedrijven. Dus dat betekent dat er in de wetten echt al wel vooruit wordt gesorteerd op een... een oorlog.
0: Ja, en je ziet ook een grote operatie.
2: Ja, ja. Nog één ding van dat is de soldaten. Er zijn 1,5 keer zoveel mensen nu oproepbaar voor het leger. Dus dat op vrijwillige basis. Hè, dat is niet mobilisatie dan in 2022. En dat zegt natuurlijk ook wel iets.
0: Nou heeft Poetin vandaag voor het eerst min of meer toegegeven dat Rusland het moeilijk heeft. Zou het leger van Belarus het verschil kunnen maken in die oorlog tegen Oekraïne? Dan wordt er een nieuw front geopend. Ja. En hebben we heel wat meer soldaten en materieel. Of werkt dat niet zo?
2: Ja. Nou, het Belarusische leger is minder goed getraind dan het Russische. En ook, zeker als het om deze oorlog gaat, aanmerkelijk minder gemotiveerd. Want in Belarus is onder de bevolking de steun voor Rusland heel, heel, heel laag. Zeker als het om de oorlog in Oekraïne gaat überhaupt. Maar zeker als het om die oorlog gaat. Van dat echt 97%, voor zover je onderzoek kan doen in een dictatuur, hè, maar 97% zegt de oorlog af te keuren. En dat is dus ook onder mensen die in het leger zijn en hun families. Dus of mensen gemotiveerd zijn om te gaan vechten, of dat je juist een heleboel muiters binnenboord haalt op het moment dat je echt ook de soldaten laat meevechten, dat is dan maar de vraag. En de militaire samenwerking tussen Rusland en Belarus gaat al wel zover dat Rusland alles mag gebruiken eigenlijk van Belarus. Dus militair materieel, het land dus om vanuit het noorden aanvallen te doen in het begin van de invasie, dat er de mars op Kiev eigenlijk vanuit Belarus kwam. Soldaten komen eruit rusten, wapens worden aangevoerd. Dus eigenlijk haalt Rusland al heel veel uit het bondgenootschap met Rusland op dit met Belarus op dit moment.
0: Ja, maar het is dus geen uitgemaakte zaak dat ze ook echt actief gaan deelnemen aan die oorlog, als ik je goed beluister.
2: Nou ja, dit rapport is gemaakt op verzoek van Zelensky. Die zegt dat hij ook militaire intelligence heeft. Dat Belarus zich klaarmaakt om deel te gaan nemen aan de oorlog. Hè. De punten van dit rapport zijn allemaal best wel maatschappelijke en openbaar te verifiëren punten. Maar hij zegt dat er dus ook ander soort intelligence is. En daarom heeft hij hen ook verzocht om dit rapport te maken. De teneur is nu wel onder veel mensen van, nou, het lijkt er toch op wel echt dat Belarus nu op een keuzepunt staat.
0: Oké, dus misschien gaan we het nog zien. Dankjewel, Franca Hummels.

0: Taylor Swift was dat met The Fate of Ophelia.
1: Een leven in letters.
0: Onze maandelijkse biografie-rubriek met natuurlijk Hans Renders, hoogleraar geschiedenis van de biografie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Welkom.
2: Dankjewel, Sarah.
0: En wat heb je deze keer voor ons gelezen, Hans?
2: Ik heb meegebracht Fiep. Leven en werk van Fiep Westendorp, geschreven door Annette Portugies en Gioia Smit. Uitgegeven door Querido Facto.
0: Kijk, en Fiep Westendorp, ja, die kennen we natuurlijk. De vaste illustrator van NIMG. Jip en Janneke.
2: Je zou eigenlijk kunnen zeggen, zij is zo beroemd dat haar naam bijna overbodig is. Want zelfs mensen die haar niet kennen, die worden, nou, ik wil niet zeggen dagelijks, maar toch minstens wekelijks met haar geconfronteerd, want je hebt in de HEMA bijvoorbeeld heb je placemats, mokken. Ze heeft honderden boeken geïllustreerd. Dus ik denk
0: we
2: dat
0: kennen haar allemaal.
2: Wij kennen haar allemaal.
0: Ja, maar kennen we haar leven? Want ze werd in 1916 geboren in Zaltbommel.
2: Ja.
0: En hoe werd ze illustrator? Was ze een geboren illustrator?
2: Ja, dat zou je bijna kunnen zeggen. Want zij begon al heel lang, al heel vroeg met tekenen. En zoals dat toen ging, ja, tekenen, wat kun je daarmee? Maar toch, haar ouders stonden haar toe, zoals je dat kunt zeggen, om toch naar een soort van kunstschool in Den Bosch te gaan, later in Rotterdam.
0: Was dat opmerkelijk voor een meisje in die tijd?
2: Ja, ik denk eigenlijk ook wel voor jongens, want ja,
0: sowieso opmerkelijk.
2: Als illustrator ging je niet een geweldige carrière tegemoet, althans in maatschappelijk opzicht. Maar ze kreeg toch wel kansen, want dan in 1937 mocht ze de VVV-gids van Zaltbommel illustreren. Dus zij viel wel meteen op dat ze iets kon. Nou scheelde het ook wel dat zij een heel zelfbewust meisje was, die heel goed wat ze wilde, maar ook nog heel erg gedreven en ijverig. Tot aan haar laatste snik had ze helemaal geen behoefte om over op feestjes en wat dan ook. Zij tekende gewoon, dat deed ze het liefste, bijna 12 uur per dag. En nou ja, waar ze denk ik toch wel het meest bekend en beroemd is geworden, je noemde net de naam al, Annie M.G. Smit. Kijk, na de oorlog kwam ze in paroolkringen terecht, zou je kunnen zeggen.
0: Ja.
2: Nou, we kennen natuurlijk allemaal Jip en Janneke.
0: Ja, precies.
2: Met die figuurtjes, met die Oost-Indische inkt, zwart altijd. Nou, natuurlijk Pluk van de Plet, Flat van Annie M.G. Smit. Dat waren enorme successen. Dan werkte ze mee aan de vrouwenpagina. Precies geheten voor de vrouw, maar niet voor haar alleen. Heeft ze 20 jaar gedaan. Nou, er werkt ook Wim Hoge Adema. Dat is ook een feministe. Dus je zou ook wel een soort van voorloper, maar in ieder geval een fakkeldrager van het feminisme kunnen noemen. En daarnaast, ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk, zij heeft toch aan de basis gestaan van wat wij nu jeugd- en kinderliteratuur noemen.
0: Ja.
2: Niet dat hij het heeft uitgevonden in de 19e eeuw. We hadden al Hieronymus van Alphen. Maar Annette Portugies, die dit boek grotendeels heeft geschreven, ik wil daar even iets over het boek zeggen, die is zelf uitgever. En dat merk je ook aan dat boek. Want zij beschrijft heel nauwkeurig dat ze Fiep Westendorp, Parool, zat bij de Arbeiderspers, maar de directeur van de Arbeiderspers ging naar Querido. Toen ging zij ook mee. En ja, Querido, tot op de dag van vandaag, heeft een enorm fonds van kinderboeken.
0: Ja, ja, dus dat is. Daar was zij stond echt wel in die traditie.
2: Stond helemaal in die traditie.
0: Maar zei je wel wat over het boek zegt? Is het een goed boek?
2: Ik heb het met heel veel plezier gelezen. En wat we normaal nooit doen in deze rubriek, wil ik nu toch wel doen, is namelijk de naam van de vormgever noemen. Wietke Lute. Het is een buitengewoon prachtig boek. Ik kan niet anders zeggen. Ja, het is radio, maar al die leuke tekeningen die mensen in hun hoofd hebben, die staan er allemaal in. Ja, niet allemaal, want het is een enorm archief. Maar het is heel mooi en ook slim geïllustreerd.
0: Een soort salontafelboek bijna, hè?
2: Ja, maar dan doe je haar weer tekort, want een salontafelboek is niet om te lezen.
0: Ja, hier het kun is je wel een serieuze lezen. Biografie.
2: Ik heb ook wel kritiek, maar daarover dadelijk. Kijk, wat is het nou voor een boek? Het is eerder een soort chroniek dan een biografie, want het is door 2 auteurs gemaakt, dat kan. Maar ook met 18 medewerkers. En daar heb ik toch wel een tikje problemen mee, want die 18 stukjes zijn het, die zijn best aardig, maar hoezo? ze maken er nogal een punt van terecht. Dat Fiep Westendorp mag dan wel heel beroemd zijn. Er is veel over haar geschreven, maar een echte biografie was er nog niet. En dat doe je dan toch een beetje te kort, dat idee, door met 20 mensen op de titelpagina te gaan staan.
0: Oké, goed. Ja, goed. Dat is dan een keuze. Maar, ja. Maar als biografie zelf, is het een geslaagde biografie?
2: Nou, ja en nee. Ja, omdat er heel veel in staat wat ik niet wist. Nou ben ik ook niet per se een Fiep Westendorp kenner, maar ik denk heel veel mensen niet. Ik heb toch wel de laatste paar boeken over haar, want er is wel vrij veel over haar gepubliceerd. Maar het ging alleen maar over haar werk. Nou ja, alleen maar, dat klinkt een beetje negatief. Zij was ook een...
0: Maar zij werkte ook de hele... alleen maar.
2: En haar werk is ook belangrijk. Ja, maar, om er maar eens één ding uit te pikken. Als je die tekeningen ziet, ik denk dat dat voor iedereen geldt. Je wordt er altijd blij van. Maar uit dit boek blijkt dat zij eigenlijk een hele duistere, om niet te zeggen depressieve kant had. Ik las ergens een zinnetje dat zij op een gegeven moment terugging naar 4 behandelingen per week met haar psychotherapeuten. Dus waarschijnlijk daarvoor nog meer. Dus ze heeft het hele leven met psychiaters en therapeuten geleefd. Nou zat er ook wel weer een aardige kant aan. Want een van haar, of haar psychotherapeuten, dat werd een hele goede vriendin. En nu komen we aan een wat heikel punt. En dat was, ik moet even de naam opzoeken. Nou, het blijkt wel, ik ken haar helemaal niet. Margot Reefies was therapeut, maar ook een schatrijke vrouw die kunst verzamelde. Kocht bijvoorbeeld ook wel eens een Van Gogh, om eens wat te noemen. En die heeft bijna op een verborgen manier een halve eeuw deel uitgemaakt van het leven van Fiep Westendorp.
0: En als je zegt deel uitgemaakt van... Wat moet
2: dat vind ik dan toch goed van dat boek. Omdat zij niet zei, dat was een lesbienne of weet ik veel wat. Want in die interviews die Fiep Westendorp gaf, dan zei ze altijd, ik wil over praten, maar niet mijn privéleven. Kijk, ze liggen in haren in één graf. Dat zegt wel iets, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, dus ze hadden een relatie.
2: Er zijn heel veel soorten relaties. Maar zij wilden daar gewoon niet over praten.
0: Niet gesproken.
2: En ik las wel ergens in krant dat mensen dat dan meteen gaan invullen.
0: Maar die biografie lost dat dus niet op.
2: Nee, maar toch is het nieuw, want ik wist dat allemaal niet. En zeker niet dat het haar therapeute was. Dus dat vind ik een heel mooi... deel van de biografie, van Fiep Westendorp natuurlijk minder mooi, maar dat zo'n vrolijke tekenares een hele duistere kant had. Ik ben geen psycholoog, maar die biografe bepaalt ook niet. Want er staat bijvoorbeeld wel in dat zij in de oorlog voor bladen tekende die toch gewoon NSB-bladen waren.
0: In de oorlog?
2: In de oorlog. En ik moet zeggen, in 2007 is er ook een boek verschenen, Fiep Westendorp en haar journalistieke werk.
0: Maar ze zat ook in het verzet.
2: Dat zegt men. En dat, nu komt mijn echte kritiekpunt. Ik ga dit niet tegenspreken, maar dit is een boek met een lange literatuurlijst, maar er staat geen enkele noot in.
0: Dus de biografie geeft hier eigenlijk geen goed antwoord op?
2: Nee, want er wordt dan gezegd, ze tekenen wel, dat is een echte natieblad, cinema en theater. Maar wordt er dan gezegd, ze wisten niet dat dat een natieblad was, dat kon ze niet zien. Nou, ik weet hier toevallig iets vanaf, omdat ik de biografie van Jan Kampot heb geschreven, die schreef ook voor dat blad. Zij werkte op de burelen van die uitgeverij. En in de tijd dat zij daar werkte, 1941, 1942, danste de hakenkruiser over de pagina's heen.
0: Ja. Dus, maar tegelijkertijd heeft ze in het verzet gezeten. Is ze daarna bij het Parool terechtgekomen?
2: Zeker.
0: Was het de vriend van Jan Kampert?
2: Dus... Nee, maar ik pleit er ook niet voor om te zeggen, weg met Fiep Westendorp. Helemaal niet. Maar, dit is ook niet kritiek op Fiep Westendorp, maar op het boek een beetje. Daar hadden ze wel wat duidelijker in kunnen zijn. Maar ook als een wat onschuldiger voorbeeld, als Jean-Paul Sartre naar Amsterdam komt na de oorlog en die neemt Simone de Beauvoir mee. Nou ja, dat gebeurt ook niet elke dag. En dan gaat Fiep Westendorp met haar naar de kring om te dansen. Nou, ik ga dat niet tegenspreken, maar dan had ik toch wel graag geweten hoe dat die zat. Informatie.
0: Okay, we moeten dit gesprek afronden. Dankjewel, Hans Renders.
2: Graag gedaan.
1: Het is 5:05.
0: En het onweerde hevig. Gisteravond en vannacht registreerde het KNMI ruim 300.000 ontladingen. Rick van den Burg is van bliksemdetectie.nl. Goedenavond.
3: Hi, goedenavond.
0: Hoe wordt dat geteld, het aantal bliksemflitsen?
3: Nou, in principe zitten er binnen Nederland en eigenlijk over de hele wereld verschillende meetpunten. En die wachten eigenlijk, die luisteren naar een bepaalde frequentie en die wachten eigenlijk tot zo'n bliksemontlading ontstaat. En op dat moment wordt dat doorgestuurd naar computers en die berekenen dan op dat moment de afstand en ja, vaak ook nog wat de kracht van zo'n bliksemontlading.
0: En heb jij bent bliksemfanaat, hè? Jij doet zelf ook metingen, toch?
3: Nou, metingen niet echt. We gaan vooral op pad voor voor de fotografie, voor de video en dat soort dingen. En om eigenlijk een beetje ook live te gaan op Facebook of op YouTube. En de mensen daarin mee te nemen. Maar echt metingen doen we niet.
0: Nee, en je gaat wel live op Facebook. Hoe was jouw nacht afgelopen nacht? Je bent waarschijnlijk de hele nacht in de weer geweest dan.
3: Ja, klopt. Ik was half vijf was ik thuis weer. En het was een fantastische avond voor mij. Veel ontladingen, prachtige foto's gemaakt. En het is niet iets wat je normaal gesproken ziet in Nederland. Dus vrij uniek.
0: Nee, ik begrijp dat je website het niet aankon.
3: Sorry?
0: Ik begrijp dat je website het niet aankon.
3: Nee, klopt ja. Nee, die is halverwege de avond is die eruit gegaan en die heb ik vanmorgen weer moeten herstellen.
0: Dus zweken onder de bliksem. Dankjewel, ja. Rick van den Burg. Dankjewel. En dit was het Oog. Morgen zit hier Marcia Luiten. Straks op deze zender Wat Blijft met Lara Billy Rensen. Ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
2: Woensdag, de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
3: 400 jaar. En de generaties daarna dragen dat ook nog met zich mee.
2: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
4: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
2: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Woensdag om 14:00 op NPO Radio 1.
5: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
10: Kijk, het is de last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
9: Dus?
10: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
9: Ah, met superkorting.
10: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
9: Prijsvrij vakanties.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
9: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
12: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
15: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. De Raad voor Cultuur wil dat kunstenaars compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat staat in een advies dat vandaag verschijnt over de impact van kunstmatige intelligentie op de cultuursector. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van menselijke kunstenaars. De makers van die echte kunstwerken krijgen daar geen vergoeding voor. Een deel van de kunstenaars ziet AI als concurrentie en verwacht er minder werk door te krijgen. Nederland heeft een marineschip met noodhulp naar Venezuela gestuurd. Het land werd deze week getroffen door twee zware aardbevingen. Het schip Zijne Majesteit Groningen kwam uit Curaçao. Aan boord is onder meer een waterzuiveringsinstallatie die extra drinkwater kan produceren. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3:00 gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Friesland non-stop.
14: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: ding.
1: Waarom? Waarom gist naar huis?
0: Best wacht aardig en gezellig.
1: Ja, zeker.
0: Maar Joet werd het hem net. Wist je voor gewoon een wieken vast wel weg?
1: Ja, ik ben er wel weg, maar...
0: Voor gewoon een wieken vast wel weg.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik zie je voor gewoon een wieken vast wel weg.
1: Ja, hey, maar wat is die Instagram?

0: Weekein, vatte vrood haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tienduizenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de Maas bij Elslo is afgelopen avond iemand verdronken. Een man van 25 uit België ging volgens de VRT met vrienden zwemmen in de Maas op de grens met België. De man verdween onder water en kwam niet meer boven. Duikers van de brandweer hebben hem gevonden, maar de hulp mocht niet meer baten. Ook op het strand van Texel is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het lichaam is aangespoeld of dat de persoon op het strand is gestorven. Dat wordt nog onderzocht. Sinds vrijdag zijn zeker 15 mensen in Duitsland omgekomen tijdens het zwemmen. Het jongste slachtoffer was een kind van 8. Net als Nederland had Duitsland de afgelopen dagen te maken met een hittegolf. Op sommige plekken werd het voor de derde dag op rij meer dan 40 graden. En bij de grens met Polen werd een recordtemperatuur van 41,7 graden gemeten. Daardoor ontstonden ook problemen op het Duitse spoor en werden evenementen afgelast. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. In bijna alle regio's zijn er limieten ingesteld op de hoeveelheid brandstof die mensen mogen kopen. Ook in Moskou staan lange wachtrijen bij benzinestations. Poetin hield vandaag een crisisvergadering over de brandstoftekorten. Hij kondigde aan dat hij een verbod op de export van diesel overweegt. Begin deze maand deed Rusland de uitvoer van kerosine en benzine al in de ban. Op het WK voetbal heeft Canada als eerste de achtste finales bereikt. Het gastland wist door een late goal met 1-0 te winnen van Zuid-Afrika. Pas in de 92e minuut werd er gescoord. In de volgende ronde speelt Canada tegen de winnaar van de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Marokko. Die wedstrijd wordt morgen nacht om 3 uur gespeeld. Het weer, lokaal nog een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het koelt af tot een graad of 18. Overdag veel zon, maar ook wolkenvelden. Met een matige noordwestenwind wordt het 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
0: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Tinnen op het wetter, de sion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: De Westereen wier lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Maar ze die tijd gaan we gaan.
0: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar voorlopig te staken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios, die een hoge Amerikaanse functionaris heeft gesproken. Bijna 2 weken geleden spraken de VS en Iran af elkaar niet meer aan te vallen, maar de afgelopen dagen gebeurde dat toch. Komende dinsdag praten beide landen waarschijnlijk verder in Qatar. De Russische president Poetin heeft erkend dat zijn land kampt met grote brandstoftekorten. Die komen door de voortdurende Oekraïnse aanvallen.